0: 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.
0: Droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Lars Militsen met het NOS Journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald als mannen voor hetzelfde werk. De Italiaanse regering schaft volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in 3 jaar tijd dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk dus. Hij sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen. En het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Het is 4:00, Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal nog een enkele bui. Verder droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag gaat het regenen en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

Een goede nacht en een goede morgen. Welkom bij het programma dat balanceert op het randje van de nacht en de dag. En Jarno en ik zijn weer in de house om die eerste of die laatste kilometers met je af te leggen. Straks de deuren te sluiten, hoop ik voor je als je uit de nachtdienst komt. Ging je vannacht de deur uit, dan heb je het misschien wel een beetje gevoeld. Het wordt steeds een beetje kouder of zo, een beetje vochtiger. En ik denk dat als je nu in de auto bent gestapt of in de cabine, dan merk je dat die verwarming toch net even wat hoger staat of zo. De zon, die komt nu pas om 7 uur op. En volgende week, ja, dan begint ook officieel de herfst. En ik moet zeggen, ik heb daar best wel zin in. Want straks om 6 uur 's avonds, dan wordt het alweer lekker schemerig. En dan gaan die gordijnen dicht en de kaarsjes aan. En dan gaat die ene kast weer open. Die met de bordspelletjes. En dan zelf pak ik dan altijd als eerste heel enthousiast 30 seconds. Maar ja, dat heb ik na 30 seconden ook alweer gezien. Dus dan gaat hij weer weg. Dus ik vraag me af, wat speel jij nou graag? Welk bordspel moet ik deze herfst dicht en de kaarsjes aan? En dan gaat die ene kast weer open. Die met de bordspelletjes. En dan zelf pak ik dan altijd als eerste heel enthousiast 30 seconds. Maar ja, dat heb ik na 30 seconden ook alweer gezien. Dus dan gaat hij weer weg. Dus ik vraag me af, wat speel jij nou graag? Welk bordspel moet ik deze herfst vooral heel veel uit de kast?

of even gezellig bellen mag natuurlijk ook altijd. 0800-1122. Zometeen muziek van Nielsen met IJskoud. Begint toch steeds iets meer te passen bij de tijd van het jaar. Naarmate het jaar vordert. Maar we beginnen met Mike and the Mechanics. Hitster heb ik trouwens al, dus daar hoef je natuurlijk niet meer aan te komen bij een radio DJ.

0: van Dolly Parton. End of the World hoorde je op NPO Radio 2. Een hele goede morgen, welkom bij Dag Nacht. Ik had het net even over bordspellen. Dan krijg je wel weer zin in hebt dat het wordt herfst. En dan komen die bordspelletjes steeds wat vaker uit de kast. Gezellig met z'n allen om de tafel en dan iets spelen. Maar ja, wat dan? Nou, de meeste spellen die ik thuis heb, heb ik al wel gespeeld. Of ik heb ze één keer gespeeld en dat heb ik ook wel eens. Dat ik een spel heb gekocht en dan dacht ik, ja, dit is helemaal niet leuk. En dan gaat hij weer zo de kast in om er nooit meer uit te komen. Kreeg Hans op de lijn en die zei, ja, het keuzespel is heel erg leuk. Nou, Kenny, ik zag dat toevallig van de week wel liggen. Maar ik had geen idee wat dat was. Ik dacht, nou, een soort mensen erg je niet met een nieuwe naam of zo. Maar jij zegt dat is heel iets anders, Jarno.
1: Nou, het lijkt wel op mensen erg je niet. Ja. Het is alleen met speelkaarten in plaats van dobbelstenen. En je speelt samen.
0: Met speelkaarten?
1: Ja, dus met de heer en de aas is volgens mij uit mijn hoofd dat je een pion op het spel mag zetten.
0: Ja, ja.
1: En je speelt samen. Dus je speelt met een teamgenoot tegen een ander team.
0: Ja, dat is wel leuk. Dat, daar hou ik altijd wel van.
1: Moet wel altijd met vier personen zijn, volgens mij. Of zes.
0: Oh, ik zit trouwens misschien maar net te binnen. Ik ben één keer heb ik zo'n spel gespeeld. Een soort strategisch zakelijk spel was het. Het was niet Risk, maar iets anders. Mm-hmm. En toen zat ik dus ook, had ik een alliantie met een van mijn beste vrienden. En ik was bij hem aan het spelen op zijn werk. Dus hij had me uitgenodigd van, oh, kom, we gaan een spelletje doen. Ga, doe je mee. Zo, dat is goed. Dus ik met hem mee daarheen. En vervolgens had ik een alliantie met hem. Echt in het begin van het spel nog. En in één keer keert hij zich tegen mij en naait me compleet. Waardoor ik daar dus gewoon, ik denk nog anderhalf uur zat. En ik kende er niemand. Ik had ook helemaal geen reden te doen, joh. Wat ik vond dat zo een nice take.
1: En nu is hij geen vriend meer van jou?
0: Nee, nog wel. Oh. Ja. Ja, het scheelt niet veel meer. Maar nog één keer zoiets. En dan is het over. Maar goed, dus dat keyspel is wel leuk. Je moet dat met z'n vierde spelen.
1: Zeker leuk, ja.
0: Ja, nou, wij zijn altijd met z'n vierde of met met z'n drie of met z'n vijven. Dus dat gaat helemaal niet goed komen. Ik zag ook Paleo. Maar daar was ik wel nieuwsgierig naar. Zouden we Jerry even kunnen bellen?
1: Nu?
0: Ja.
1: Pak even zijn nummer.
0: Oh jee.
1: Er moet gewerkt worden.
0: Er moet weer gewerkt worden. Ja, of Jerry mag ook even bellen, dat kan natuurlijk ook. Ja, Jerry, pak even telefoon 0800-1121, want ik was heel nieuwsgierig naar dat paleo-spel van jou. Zullen we hem gewoon zo meteen even bellen?
1: Hij gaat nu over.
0: Hij gaat nu over, even luisteren.
2: Met Jerry.
0: Hallo Jerry, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je vrienden van Dag Nacht aan de telefoon.
2: Ik hoor het, ja.
0: Ja, jij stuurde door Paleo.
2: Paleo, ja.
0: Ja, wat is dat? Want ik ken dat helemaal en nooit van gehoord.
2: Dat is een coöperatief spel. Dus je speelt met je teamgenoten tegen het spel.
0: Oh, dat is leuk. Dat je dus samenwerkt tegen het spel.
2: Ja, ja, daar hebben we meerdere spellen. Alle kinderen die niet zo heel goed tegen verlies kunnen. Dus dan spelen we maar gewoon met z'n allen. Of we winnen met z'n allen.
0: Ja, nee, dat is natuurlijk ook wel lekker. Maar tegelijkertijd is het ook wel. Ja, soms heb ik een beetje bij die spelletjes van, ja, ik denk, het is zo competitief. Ik ben beter dan jij. En dit is dan ook wel weer een leuke variant om te kunnen kiezen.
2: Ja, ja, ja. Het is geen, niet een super makkelijk spel. Het is overleven in de stenen tijdperk. En dan moet je eigenlijk voor zorgen dat je elke avond genoeg eten hebt. En dat je de opdracht haalt. Die dan zeg maar, je hebt een dag en een nacht quest. Die dat haalt. En ja, het is tegen wolven vechten, mammoeten verslaan om voor vlees te zorgen en voor huiden. Dat je kleding kan maken of wapens kan maken.
0: Wat goed. En ben je dan ook wel drie kwartier bezig met de spelregels lezen of valt het nog een beetje mee?
2: Het is een heel boekwerk. Dat wel.
0: Oh, dat wel.
2: Ze zeggen het eerste, speel het eerst even met z'n tweeën.
0: Ja.
2: Dat staat ook echt in. Want het is echt, het is best veel regeltjes en pittig. Maar als je het helemaal door hebt, dan is het echt wel leuk en niet makkelijk. En je hebt dan allemaal verschillende modules, dus zeg maar allemaal verschillende verhaallijnen.
0: Ja.
2: Van A tot en met A volgens mij. En die kan je allemaal combineren met elkaar, zodat je het ja.
0: En je moet ook een beetje fantasie. Moet je ook een beetje fantasie gebruiken erbij?
2: Ja, dat kan je wel. Het is vooral met kaartjes en met. Je kan dan vleesjes en dat zijn dan kleine houten drumstickjes zijn dat of zo, weet je wel.
0: Wat leuk.
2: En dan kan je uitbreidingen kopen met huisjes en dat je dat dieren juist kan houden. En dan moet je keuze maken, ga ik hem gewoon houden of ga ik hem slachten voor vlees, omdat ik vlees heb. En
0: oh, wat grappig, er zitten ook allemaal keuzes in. Ja, mijn zoontje vindt het helemaal geweldig, jongen. Dat is echt zo'n Dungeons and Dragons nerd aan het worden, weet je.
2: Ja,
0: dus die vindt het helemaal geweldig.
2: Een beetje die kant gaat het wel een klein beetje op, ja.
0: Hey Jerry, blijf je even hangen?
2: Ik blijf even hangen.
0: Want we moeten natuurlijk ook een ander onderdeel doen van deze show.
3: De dag Nachtplaat.
0: Ja, dat zei je heel goed. De dag-nachtplaat. Die doen we natuurlijk altijd. Dus dan kan je meteen ook even je keuze maken. Hoef je niet meer te appen en te bellen. Dat is wel handig,
2: nou,
0: toch?
2: Top.
0: Nou, de dagplaatkeuze voor vandaag is deze.

0: met 18 met Alain Alain. Nou, die kan je wel keihard meezingen natuurlijk, denk ik zo. Toch, Jerry?
1: Ja, niet? Dat valt voor mij.
0: Oh, valt er mee. Maar hij is wel lekker in de energie in elk geval.
1: Hij is wel lekker in hier.
0: Nou, misschien is de dag de nachtplaat dan iets voor jou.
2: Nachtplaat. As long as we are flying, all this world ain't got no wings.
0: All this world ain't got no wings. Ja, maakt niet uit waar je bent. In de auto of lekker in je bedje. Hiermee keer je toch weer een beetje in jezelf of zo. Dat gevoel heb ik altijd bij deze van Paul Kalkbrenner. Ook een Duitse ploeg trouwens. Dus zeg maar, Jerry, wat gaat het worden?
1: Nou, dat wordt voor mij de nachtplaat.
0: Het wordt voor jou de nachtplaat. Oké, okay, ja, nou, die schrijven we vast op. Als je thuis zit en je bent aan het luisteren en je wil ook je voorkeur doorgeven, doe dat dan via de NPO Luister-app. Of pak de telefoon, net als Jerry, gezellig eventjes. Hoeft niet meteen in de uitzending natuurlijk, maar het is wel gezellig om even te bellen af en toe. 0800-1122. Tijd voor muziek van Who. You. Better. You bet.

0: ijskoud. De dag nachtplaat. Jij mag kiezen, waar heb je zin in? Heb je zin in iets lekker stevigs of misschien iets wat rustigers? De dagplaat of de nachtplaat? Cor die heeft laten weten dat hij voor de dagplaat gaat. Gunther gaat ook voor de dagplaat. Ja, want Gunther die is onderweg naar Thailand, geloof ik. Op het vliegveld. En zelfs daar heeft hij dan NPO Radio 2 aanstaan. Dat is ongelooflijk. Hartstikke gezellig dat je erbij bent. Ik hoop dat je in Thailand nog even wat van je laat horen dan, Gunther. David die zegt, doe mij maar de dagplaat. Duitse muziek klinkt ook vaak wel goed. Over een paar weken ga ik weer allein een weekendje naar Duitsland. Dus dan past dat nummer daar mooi bij. Ja, gaat natuurlijk weer even racen daar op de Nürburgring. Piet die gaat ook voor de dagplaat. Dan hebben we Jerry voor de nachtplaat. Lika, Mark, Stefan, Judith en Marco Nijssen. En dan heb ik ook nog iemand aan de telefoon. En dat is Jasper. Goedemorgen, Jasper.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, jij hebt de onze die zei Sky and Sand, please. Wat een heerlijke beuker om de dag mee te beginnen.
1: Dat klopt.
0: Ja, vertel. Waarom? Je voelt heel veel bij deze plaat, lijkt het op, als ik het zo lees.
1: Heb ik goede herinneringen aan veel gedraaid ook op festivals van de gebroeders Kalkbrenner.
0: Ja.
1: En enigszins ook een emotionele waarde, omdat het werd gedraaid bij een afscheid van een hele goede vriend van mij.
0: Oké. Dus, dat hoor je niet vaak natuurlijk, dat bij een afscheid van iemand dan is overleden, neem ik aan.
1: Ja, klopt. Ja,
0: dat dit dan gedraaid wordt.
1: Als dit nummer dan knetterhard in de kerk wordt gedraaid, is dat wel heel mooi. Was dat een heel mooi moment.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, je bent ook nog in de meerderheid. En ja, dit verhaal kan je natuurlijk niet zeggen. Nou, dat gaan we niet draaien natuurlijk.
1: Nou, dat is goed om te horen.
0: Nou,
1: dan gaan we de radio standje burenruzie zetten.
0: Oké, dan wil je hem zelf nog even aankondigen?
1: Dat is prima.
0: Ga je gang.
1: Dan gaan we nu draaien. Sky and Sand van Paul Kalkbrenner.

De topsong van deze week in handen van vijf mannen uit Dublin City. Want daar staat DC dus voor. De Fontaines DC. Marianne hoorde je op NPO Radio 2. Een hele goede morgen. Welkom bij Dag Nacht. Waar ik de lekkerste muziek heb voor jou donderdagochtend. Met zometeen Seal, Lilywood en The Prick. Maar eerst de mannen van The Cut, The Makers. Want zo heten ze in een ver verleden. Maar wij kennen ze vooral als Spandau Ballet. Dit is Only When You Leave.

0: Wood en The Prick in de Robin Schulz remix. Prayer in C.
1: Pim pam, pim pam, plaat.
0: Ja, zijn helemaal vol, hè? Ja, je moet het goed weten, want misschien vind je hem wel lekker. En dan denk je, nou, ik ga me thuis ook even een lijstje zetten of zo. Kan dan. Dus Lily Wood en The Prick samen met Robin Schulz. Of tenminste, in de Robin Schulz remix natuurlijk. Tijd voor Pim pam, plaat. Een spelletje, ja, we hebben het al hier over bordspellen gehad. Dit blijft altijd wel leuk om even tussendoor te pakken ook. Pim pam, plaat. Maar ja, dat is dan op de radio. En Pim pam, pet heb je dan weer thuis. Het is eigenlijk ook een soort van Pim pam, pet. Alleen zoeken we geen dieren of zo. Iets wat kan vliegen met een... Weet je wel? Nee. Het is gewoon, zeg maar, platen. Muziek. Dus ik draai één letter, die is voor de artiest en de andere voor de titel. Dus ik zeg tegen mezelf, let's take it away, Sam. De A van Anton voor de artiest. We zoeken een artiest met de A van Anton. En die persoon moet een liedje hebben gemaakt. Dat begint met de E van Eduard. De E van Eduard. Ja, niet te lang die galm houden. Dus niet, dan is het niet leuk meer. Dus de E van Eduard voor de titel. En de A van Anton voor de artiest. Kijken of onze mega getalenteerde Rain Man hier weer een oplossing heet.
2: Ja, die heb ik.
0: Wat dan?
2: Adele.
0: Adele en?
2: Easy on Me.
0: Easy on Me. Je moet je voorstellen, dat bij mij gebeurt dus helemaal niks. Jij zegt Adele en dan gaat er niet bij mij een laadje open. Oh ja, met een Easy on Me. Dan gewoon helemaal niks. En, ja. Ik zat bij de A dacht ik aan Antonio Gutierrez. Maar dat is de voorzitter van de VN-veiligheidsraad.
2: Oh, ja. Nou, misschien heb ik een liedje gemaakt met een E.
0: Ik weet het niet. Ik ga Europa. Eens even op zoek. Ja, het zou zomaar kunnen zijn. Mocht je een beter plan hebben of een beter idee, dan moet je hem even doorgeven via de NPO Luister-app. Dus de A met voor de artiest en de E voor de titel van de track. Stuur me in via de NPO Luister-app of spreek een audioberichtje in. Dat is ook hartstikke leuk en gezellig. En wie weet hoor je dan jouw eigen keuze zometeen. Dit is Seal en Kiss from a Rose.

0: Somieu en Fields Part 2.
1: Pim Pam, Pim Pam Plaat.
0: We zitten lekker in het spelletje Pim Pam Plaat. We hebben gedraaid de A van Anton voor de artiest en de E van Eduard voor de titel. Er komen verschillende instellingen binnen. Ruben die komt met de AC/DC en Evil Walks, net als Joris. Even kijken, volgens mij hadden we nog iemand die dat ook had toegestuurd. Nee, hadden we niet, zegt Jarno. Doortje zegt Adele en Easy On Me. Ja, dat komt omdat Jarno dat zegt. En Doortje wil alles wat Jarno wil, geloof ik. Zo ongeveer. Ludwig kwam met ABBA en Eagle, net als Mark. En ook Marco kwam met diezelfde titel. Remco, die kwam heel grappig met een titel waarvan ik dacht, oh, in eerste instantie dacht ik, oh ja, laten we dat doen. André Hazes en Een Beetje Verliefd. Maar ja, toen ging het opzoeken. En toen was dus eigenlijk, heet hij Een Beetje Verliefd. Een Beetje Verliefd. Dus dat is een apostrof. En dus geen twee E's. Dus ja, Remco, dat gaat niet door, dat feestje. Maurice kwam nog met Avicii en Excuse Me, Mr. Sir. En Robert met Alanis Morissette en Everything. Ja, hebben we nou twee bellers aan de telefoon? Jarno, één beller, Nico. André, we hebben André aan de telefoon, hallo.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Goedemorgen, André van de mooie proza in de ochtend. Jij stuurt altijd hele mooie uitgebreide berichtjes met emoties. Hartstikke gezellig. En probeer er altijd wat moois van te maken. Alleen dan ben je er zo bezig met iets mooi maken dat je soms te laat bent. En dan heb je het item al behandeld en dan zie ik jouw appje binnenkomen. Of net te laat om mee te nemen, laat ik het zo zeggen.
2: Nou, ik was sowieso aan de late kant, want ik had me een beetje verslapen. Dus,
0: dat was het. Dus je was je wakker, je hoorde de pimpam platen. Je dacht, oh, ik ga snel puzzelen.
2: Nee. Weet je wat het is? Ik heb geen werk, geen klok en zo. Dus ik ga op mijn biologische klok. Ja, en die is wel eens een keer over tijd. Hè.
0: Die is wel eens over tijd. Ook jij bent wel eens over tijd.
2: Ja, zo is het.
0: Alleen dan heb je geen baby tot gevolg, gelukkig.
2: Nee.
0: Hey, jij stuurde ook iets in. En dat stuurde Nico ook in. Ja. Dus ik dacht, daarom wist ik niet of we nou jou aan de telefoon hadden of Nico.
2: Nou, mijn broer heet toch altijd ook Nico, dus.
0: Is dat jouw broer? Is Nico jouw broer?
2: Nee. Die heet ook zo, dus.
0: Hallo André, goedemorgen. Ja, hij heeft een mooie zware stem altijd, hè Nico?
2: Wat zeg je?
0: Ik zeg, Nico heeft altijd zo'n mooie zware stem. Heeft jouw Nico dat ook?
2: Nee, dat absoluut niet.
0: Oh, nou. Nou ja, goed, verschil moet zijn, anders lijken ze een beetje te veel op elkaar. Hé, welke wil je horen?
2: Ik had Aerosmith met Eat the Rich.
0: Aerosmith en Eat the Rich. En daarbij zei je, het is... een...
2: En een lekker bakje koffie had ik erbij gezet.
0: Ja, en een hele stevige ook.
2: Ja, om de volgende keer weer een beetje op tijd wakker te zijn, hè?
0: Precies. Nou, we gaan er naar luisteren. Ik denk dat iedereen nu wakker is die deze plaat hoort. Dus dat is voor jou ook fijn, want je bent net wakker... en dan ben je meteen ook goed wakker ook.
2: Daar hoop ik wel, dadelijk, mensen.
0: Oké, André.
2: Oké.
0: Tot later.
2: Hoi.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Er is maar één.
1: Er is maar één.
2: NPO Radio 2.
0: NPO Radio
3: 2. Goedemorgen, mannen. We zijn er weer bij.

0: The Red Hot Chili Peppers. Snow.
1: Lekker hoor.
0: Een hele goede morgen. Welkom op je donderdag. Donderdag 17 september 2026. Dat vertelt de agenda althans. €2,74. Dat zag ik vanmorgen toen ik naar de benzinepomp keek. En ik weet nog goed, toen de brandstofprijs op 1,90 kwam, een hele tijd geleden, toen dacht ik echt, wat? Zo duur! Dit kan niet! En nu zitten er gewoon 90 cent boven. En nou ja, ik weet, op de snelweg is het duur. En mijn goedkoopste tankstations die je kan vinden, ja, is ook wel 2,40 max. Of tenminste minimaal dan eigenlijk, wat je dan moet betalen. Dus ja, ik overweeg dan een beetje om op de fiets te gaan. Maar ja, ik ben niet echt een fietser. Ook niet met zo'n elektrische. Ik moet ook best een eindje. Maar ergens komt er een punt dat ik dat wel ga doen natuurlijk. Het is niet eens zo'n slecht idee eigenlijk. Gewoon voor mijn fysiek. Maar ja, goed. De auto laat staan omdat Donald Trump maar blijft aanvallen. En het blijft maar escaleren. Ik word er helemaal gek van. Alleen is er ook geen einde in zicht. Nou ja, ik hoop dat die midterms iets gaan doen. Maar goed. We gaan het zien. Genoeg geklaagd. Dus even kijken wat er voor moois in deze donderdag zit. Ik verwacht een groot volksfeest in Nijmegen met veel schermen op het plein en in de stad. Want NEC, ik mag niet zeggen NEC, want mijn vriendin die komt uit Nijmegen. En die zegt dan, NEC zit onder je hoofd. Of zoiets zegt ze dan altijd. Ik ga mijn kop er bijna af, terwijl ze niet eens voetbalfan. Maar goed, ze gaan na bijna 20 jaar weer voor een Europese groepswedstrijd. De laatste keer was in 2008, 2009. En vanavond gaan ze tegen Turijn spelen. Tegen het grote Juventus, de oude dame. Wordt een pittige wedstrijd, dat denk ik ook wel. En misschien moet je gewoon, maar als NEC-fan, moet je gewoon maar denken, nou, wat fijn dat we ook een keer tegen Juventus spelen. En verder gewoon niet zoveel verwachting. Verder is het vandaag de Nationale Ongelezen Boekendag. Dat is een dag waarin bibliotheken en boekenwinkels gevraagd wordt om ongelezen boeken in de etalage te leggen. En ik vond het wel een grappig thema, zo'n boek als decor. En je ziet dat ook heel vaak als decor. Bijvoorbeeld als je zit in een meeting met een collega of zo, die dan van je weet van, die wil altijd slim overkomen. Die gaat dan expres voor zo'n boekenkast zitten of zo. Ziet het dan mooi uit. Maar tegelijkertijd denk je ook, ja, dat reflecteert dan dat hij een zeer belezen man is en zo. Weet je wel, ja, het zou kunnen. En trouwens, met Prinsjesdag was het ook een thema. Zag je allemaal hoedjes met boeken en zo, en tasjes van boeken gemaakt en zo. Dat was best leuk, maar tegelijkertijd ook een beetje voorbeeld van, ja, moet je dit nou dan doen met boeken? Het verknippen en dan tot een hoed maken of zo. Maar dat was positief bedoeld. Mensen moeten meer lezen. En tot slot staat er iets heel groots te gebeuren. Iets wat eigenlijk een beetje onderbelicht bleef. Maar de koningin Maxima, die gaat vandaag naar een HEMA toe. Echt waar? Oh, een applaus voor deze vrouw. Ze is zo normaal gebleven. Dat doet ze in het kader van het 100-jarig bestaan van de firma. Ze gaat dan, wat gaan ze dat doen? Een leuk zo'n Jip en Janneke dingetje kopen of zo? Of misschien wel gewoon vol een rookworst in de mond stoppen? Of misschien is dat een beeld dat alleen Willem-Alexander mag zien?

En Basten op NPO Radio 2 is een vrouw die wordt een beetje geholpen door haar vader. Die was geen muzikant of zo, of een grote drummer of zo. Maar dat was de oprichter van Groupon. Zeg maar de social deal van Amerika. Dus papa heeft een beetje geholpen om te zorgen dat zijn dochter omringd wordt door de juiste mensen. Zoiets hebben we in Nederland geloof ik ook. En dat heet dan Roxy Dekker. Die vader van haar is gewoon een van de marketingman. Niet de marketingman, hij heeft voor ook heel veel gewerkt. Dat is echt groot reclamebureau. Dus die weet wel hoe je iets in de markt zet. En dat je vader ervoor kan zorgen dat je wat makkelijker ingangen bij je dromabaan heeft, heeft ook deze man bewezen, die ik je nu ga laten horen. Dat is namelijk Lenny Kravitz. Hij heeft een dochter, Zoe Kravitz. En die is inmiddels te zien als actrice in verschillende blockbusters. En is daar lekker aan het daten met Harry Styles. Ja, en dan heeft die Harry Styles dan wel weer een hele stoere schoonvader met echt een goddelijk lichaam. Moet ik zeggen, als hetero man zie ik dat ook wel. Die man is echt ver in de 60 en hij ziet er nog steeds uit met een wasbordje en zo. Het is echt ongelooflijk. Maar muziek maken kan hij ook. Mr. Lenny Kravitz hoor je nu. En

0: Creedence, Clearwater Revival en Who Will Stop the Rain op NPO Radio 2. Ja, het is half september, de scholen zijn weer begonnen en de campings die lopen leeg. Dus ja, een hele grote groep mensen die dan nu juist op vakantie gaan. Omdat het lekker goedkoop is en dan zit je niet zo in de drukte. Maar ik kwam een fragmentje tegen waarin hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder... Ik heb altijd moeite met die naam. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Scherder, ja. En cardioloog Leonard Hofstra een verhaal hadden. En ze zeiden iets, daar schrok ik een beetje van. Luister even mee.
1: Als jij een druk jaar hebt gehad, dan is het volgens mij een verkeerd idee om te denken, en nou niks meer. Dat denkt men toch vaak. Nu ga ik op het witte strand liggen, tabé.
2: Ik heb wel eens iets geschreven ook over de vakantie. En dan de conclusie was eigenlijk dat je voorbereiden op die vakantie, dat maakt mensen gelukkig. De vakantie zelf maakt je niet gelukkiger. Dus eigenlijk, je moet wel de vakantie boeken.
0: Niet gaan. Maar niet gaan. Dus wel boeken, maar niet gaan. Dat is wat ze zeggen. Ja, het is wel goed voor het milieu. Dat dan weer wel. Maar ik denk dan, ik geloof hier helemaal geen reet van. Je voorbereiden op een vakantie maakt je gelukkig, maar de vakantie zelf niet. Ja, gemiddeld genomen zal dat dan misschien wel kloppen. Ja, het een of andere test of zo. Maar ik, I'm not buying that. En jij, Jarno, geloof je dit?
3: Nee, denk het ook niet. Nee.
0: Is toch gelul?
3: Ja, ik snap wel dat de euforie richting het boeken leuker is. Maar als je daar ligt, dat is ook heerlijk, toch? Even lekker liggen.
0: Zeker, met een cocktailtje in je hand, zo. Nee, maar ik denk ook dat, wat ze ook verkeerd zeggen, denk ik, hierin, is dat dat boeken is een verschrikking. Want dat boeken zelf word je echt niet gelukkig van. Dat is zo'n klote uitzoekwerk. En dan zit je daar te klikken en die datum, dan is het weer zoveel duurder. En dan klik je door, dan is het opeens toch weer allemaal weer duurder dan je al dacht.
3: Ja, oké, zo. Maar
0: maar na het boeken, denk ik.
3: Het mailtje dan, je krijgt over 5 dagen vertrek je.
0: Ja, dat is dan wel weer heel leuk. Ik denk dat dat wel een excitement fase is of zo.
3: Ja.
0: Maar dat dat leuker is dan op vakantie gaan. Ik weet nog goed dat ik in Frankrijk uitkeek over een prachtig landschap. Met een heerlijk wijntje in mijn hand. En nou, dat gevoel, dat krijg ik echt niet na een boekingsbevestiging of zo. Nee. Nou goed, ben jij misschien al op vakantie geweest dit jaar? Dan wil ik van jou weten. Was het fijner dan het vooruitkijken? Is dat echt waar? Laat het even weten via de NPO Luister app. En zet er ook bij waarom. Want ik geloof hier helemaal geen reet van. Straks Kenny Loggins. Maar nu eerst de nieuwe van Leon Bridges. Talk It Over. Hoor je nu op NPO Radio 2.

0: Mr. Big en To Be With You op NPO Radio 2. Ja, we hadden het net even over op vakantie gaan. En ja, er zijn een hoop mensen die natuurlijk nu hun kans schoon zien om voor een prikkie lekker op stap te gaan. Zelfs ondanks die hoge benzineprijzen en zo, en de kerosineprijzen die allemaal wat hoger liggen. Ben je nu goedkoop uit om lekker er vandoor te gaan naar een mooi land? Dan is het nog steeds mooi weer op veel plekken. Dus ja, ik ben een beetje jaloers ook wel natuurlijk. Maar ik kwam dus een stukje podcast tegen van Erik Scherder en Leonard Hofstra. Dus dat is een neuropsycholoog en een arts. En die zeggen, ja, vooruitkijken maakt je vooral gelukkig, maar de vakantie zelf niet. En ik vind dat toch een gelul. Ik kan er gewoon helemaal niet inkomen. Ik kreeg een audio-appje van Frank.
1: Ja, goedemorgen, Sam. Goedemorgen, Jarno. Het is hier Frank. Nou, dat verhaal over die vakantie, dat klinkt toch een beetje als een broodje aap. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Ik heb het zelf meegemaakt een paar jaar geleden. Toen keek ik heel erg uit naar mijn vakantie in de Ardennen. Ja. Nou, dan kom je daar aan en dan is het, ja, het huisje valt heel erg tegen. En dat is op de foto's altijd weer veel mooier dan in het echt, ja, weet je wel.
0: Dat klopt.
1: En ja, de service eromheen, dat laat de wensen over. En dan moet je er echt op uit om er nog iets van te maken, weet je. Dus je kijkt er dan, laten we zeggen, een aantal maanden naar uit om daar naartoe op vakantie te gaan. En dan ben je er eindelijk. Ja. En er zijn er wel eens diverse redenen waardoor het ineens tegen kan vallen. Ja, dan heb je natuurlijk. Maar dat,
0: ja,
1: is natuurlijk,
0: dan moet je ook pech
1: achteraf
0: hebben
1: gezien. Hè? Ja. Dat het, de voorbereidingen er naartoe leuker zijn dan de reis zelf. Maar doorgaans. Nee, sorry meneer Schreur.
0: Schreur is het, ja. Nee, ja, ik ben het er ook niet helemaal mee eens. Het kan natuurlijk altijd wel tegenvallen. Jarno, die had er ook nog even een kijk op.
2: Ja, ik had er wel over naast te denken. Maar ja, misschien komt het doordat je in de voorbereiding, dan ben je nog druk met werk bezig.
0: Ja.
2: En heb je af en toe tegenslagen op werk. En ja, kijk je uit naar vakantie, wat dan weer heel erg leuk is. Dus
0: ja,
2: is het
0: precies.
2: Contrast veel groter.
0: Ja, ja, omdat je zit gewoon in een kutsituatie eigenlijk. En ja, er is een lichtpuntje aan de horizon.
2: Ja, precies dat. En als je op vakantie bent, is het alleen maar een lichtpuntje, waardoor het lichtpuntje misschien minder voelt.
0: Omdat het contrast er niet is van die negativiteit.
2: Ja, exact.
0: Nou, ja, dan moet je eens met kinderen op vakantie gaan. Dan heb je het contrast genoeg.
2: Nou, dat begint er niet aan, hoor.
0: Nee, voorlopig nog eventjes niet. Misschien zit daar wel wat in. Ik ben nog niet helemaal verkocht. Even kijken wat Vincent te melden heeft.
3: Nou, ik ben het volledig met je eens. Reinste onzin. Maar ik heb het goed gemaakt. Aanstaande zondag ga ik op vakantie voor 2 weken.
0: Ja.
3: Weet je wat?
0: Nou.
3: Je neemt een proef op de zon.
0: Ah.
3: Ik vertel je over 2 weken als ik terug ben of het inderdaad zo is, ja of nee. Oké?
0: Okay? Oké.
3: Okay. Bye bye.
0: Nou, dat is helemaal goed, Vincent. We horen graag wat dat nou in de praktijk is. Of het vooruitkijken nou leuker was dan de daadwerkelijke vakantie. Ik ben heel erg benieuwd. Dit is Kenny Loggins, zoals beloofd. En Footloose op NPO Radio 2.

0: Morchiba en Wonders Never See op NPO Radio 2. Ik kreeg nog een berichtje van Patrick binnen over met kinderen op vakantie gaan.
1: Hoezo met kinderen op vakantie gaan? Zal het meer aan jouw kinderen liggen, Seb? Want bij ons was het nooit geen probleem. Goedjes, Patrick.
0: Nee, klopt wel, Patrick. Weet je wat het is? Ik ben gewoon zo'n curlingvader, weet je wel. Ik doe alles voor mijn kinderen. En dat betekent dus dat als ik op vakantie ga met mijn kinderen, dat ze dan gewoon alles vragen, blijven vragen. Dus ik krijg zelf niet echt rust, want ze spannen mij de hele tijd voor hun karretje. En dat heb ik zelf gedaan, dus mijn eigen schuld. Ja, dat is wel waar. Dan is nu een moment aangekomen. Heel dramatisch is het. Ik draai me even naar rechts, want daar zie ik Jarno zitten. Jarno.
2: Oh ja. Hallo.
0: Ik ga het niet te lang maken.
2: Nee, fijn. Ik hou het niet van dit soort momenten.
0: Jij houdt hier niet van. Ik heb dit letterlijk uitgeschreven. Niet te lang, want hier houdt hij niet van.
2: Oh, wauw.
0: Nee, ik hou ook die dramatische muziek een beetje toe, maatje. Gewoon even chill muziekje. Zo. Ja. Maar ik wilde wel even zeggen, want dames en heren, Jarno die gaat ons team verlaten. En dit is mijn laatste show met Jarno aan mijn zijde.
2: Ja.
0: En ik wilde nog even tegen je zeggen, ja, ik vond het in het begin een beetje zoeken. Ik merkte dat ik al heel snel heel veel aan jou had. Als in meetings fijn. Had je liever één goed idee dan tien grote ideeën of zo.
2: Ja.
0: Ja, je hebt een sterk gevoel voor wat goed is, vind ik, op de radio. En ook trouwens niet op de radio.
2: Dankjewel.
0: Je bent niet te snel onder de indruk van dingen. Vind ik ook leuk. Gewoon lekker nuchter.
2: Klopt, inderdaad.
0: Ik vind je trouw en toegewijd. Dat heeft me echt wel verbaasd. In hoe ver jij gaat voor je werkgever en voor andere mensen in het algemeen. En ja, ik heb daar naar verbazing naar zitten kijken. Dat zo'n jonge gozer zoveel liefde heeft voor radio. En zoveel liefde heeft voor de luisteraar. En sociaal en zorgzaam en hulpvaardig. En ik hoop dat je die liefde vasthoudt. Ja, als je linksom of rechtsom kom je toch wel weer terug. Uiteindelijk, denk ik.
2: Ik hoop het.
0: Denk ik wel. En ik hoop dat je dat vasthoudt voor de radio. Want de radio, die gaat jou heel erg missen. Net als ik en ik denk de rest van het team ook. Ik wil je heel graag bedanken voor dat je er bent geweest.
2: Geen probleem, met alle liefde.
0: En ik denk ook dat ik namens de luisteraar kan zeggen, dankjewel dat je elke uitzending weer het onderste uit de kan hebt gehaald voor ons.
2: Wat een ongelooflijk lieve woorden.
0: Ja, nou, dankjewel. Je hebt ze zelf verdiend, jongen. Ik ben niet zo scheutig met mooie woorden, maar ja, deze heb je gewoon zelf verdiend.
2: Ik word een beetje ongemakkelijk van. Ik vind het heel lief, dankjewel.
0: Nou, graag gedaan, Jarno. Sweet Home Alabama. Lynyrd Skynyrd op NPO Radio 2. Mocht je nog iets leuks willen zeggen, dan is morgen je laatste kans bij Annelie. Want hij is er morgen nog. Ja.

The Eurythmics and There Must Be an Angel op NPO Radio 2. Dat was het voor wat betreft dag-nacht. Ik wens je veel plezier zometeen met Roelof en Daniel. Want zij zijn al op. Ze zijn ook al in de studio. En ze zijn helemaal ready om jou een hele leuke show te gaan bezorgen. Ik wens je veel

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Het is 6:00, Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer, op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lars, dankjewel. En goedemorgen Roelof.
3: Goedemorgen Daniel.
2: En goedemorgen Rijn Baartmans.
4: Goedemorgen Daniel en Roelof. Nou, de verwachting voor vandaag is dat we te maken krijgen met een drukke ochtendspits, zoals gebruikelijk op donderdagochtend. Er is altijd veel woon-werkverkeer op de weg. Nu is het nog rustig. Gisteren werd de Zuurhofbrug gesloten richting de Maasvlakte op de A15. Naar verwachting gaat het woon-werkverkeer daar weinig last van ondervinden, omdat de brug vooral wordt gebruikt door vrachtverkeer. Wel loop je hier bij Afrit Oostvoorne nu 5 minuten vertraging op.
2: Nou, dankjewel. En dan spreken we je straks waarschijnlijk weer, hè?
4: Misschien tot straks.
2: Ja, ik denk het wel, want ik zag Roelof alweer gebaren. De week is een kameel.
3: We zitten weer op een bultje.
2: Ja, dinsdag en donderdag, dat zijn de bulten van de kameel. Twee bulten, twee woorden. Die link is snel gelegd. Je kan ons twee woorden insturen met een mooie plaat erbij. En wie weet draaien we jouw plaat zo meteen. Bijvoorbeeld veters strikken.
3: Ja, een border collie, een borstel.
2: Is ja. Border Collie één woord?
3: Border Collie, ja. Ja, nou, heel dus, veel meer dingen, wil ik even gezegd hebben.
2: Zijn
3: veel
2: één
3: meer
2: woord.
3: Dingen zijn één woord dan je denkt. Trek ze het niet uit elkaar, mensen.
2: Oké, okay, dus bos en wandeling kan je ook doorsturen.
3: Nee!
2: Via, nee. Oh, dat is
3: toch een boswandeling?
2: Doe er een plaat bij en NPO luister.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
5: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor
8: Grand.
7: Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie.
8: Grand.
7: Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe het
7: leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
9: Bij Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: 7-7-7-7.
4: Wat een geld.
6: 18.000. Potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
10: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
11: Begon jouw dag met ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Daniel en Roelof zijn al op.

0: gisteravond. Stefan de Wallen die stopt als adviseur van de bisschop van Myra. Mm-hmm. Hè? Knipoog, knipoog. 15 jaar lang heeft hij deze rol vervuld. En we herkennen hem natuurlijk allemaal aan de inmiddels iconische uitspraak.
1: Nou, dag hoor.
0: Ja, en nu moet er natuurlijk iets nieuws voor in de plaats komen. Want ja, het strooigoed ligt al in de winkels. De herfst is in aantocht. Ja, en dan dringt de tijd voor de NTR. Die doen er nog geen uitspraak over. Maar wij hebben natuurlijk even ons oor te luisteren gelegd in de wandelgangen. En daar wordt de naam Daan Schuurmans genoemd. Alleen zegt hij zelf, ja, ik ben niet gevraagd en ik heb ook geen tijd.
2: Oh, wat, terwijl zijn vrouw, die post een foto op Insta waarin ze ineens een hoofddeksel in bed vond.
0: Ja, maar misschien zei hij wel, ik ben niet gevraagd en ik heb ook geen tijd. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
2: Hey, Bo van Ervendoren schoof gisteravond laat aan bij de nieuwe talkshow van Rens om te vertellen over zijn nieuwe seizoen Casa di Bo. Het was voor het eerst sinds die vermeende ruzie tussen Rens en Bo. Ja, in april dit jaar werd bekend dat Bo en Humberto moesten stoppen, hè, bij RTL Tonight. Ja. Zoals dat nog heette. Met die desken, dat vonden ze allemaal niks. Of tenminste, Rens vond het vooral niks. Want die zei al eerder van, nou, ik vind het niks. Ik stap op. En hij mag nu solo verder gaan met dat nieuwe programma. Dus nou, Bo had er allemaal wel een mening over, die hij ook niet onder stoelen of banken schoof. Hij vond dat je niet zomaar uit een programma mag stappen. Hè? Dat is een beetje niet loyaal.
0: Ja, nou, hey, Renze, toen op een gegeven moment bekend werd dat RTL Tonight daadwerkelijk ging stoppen, toen postte Renze ook een tweet of een Instagram, whatever, waarin hij zei, ik moet maar eens gaan kijken of ik nog ergens een leuke desk kan kopen.
2: Ja, nee, tafel.
0: Ja.
2: Ja. Ja, precies. Nou, voordat de heren aan tafel ging het dus weer. Gaat het toch nog even over dat hele gedoe.
3: Maar de boosheid is weg, toch?
4: Ja, maar en bij jou?
3: Ik was niet boos.
4: Nee.
3: Ik dacht gewoon, jij bent wel boos. Dat merkte ik
4: ja,
3: wel.
4: Ja, maar kijk, ik snap ook wel hoe het allemaal werkt. Kijk, je bent natuurlijk als presentator ben je toch ook een beetje een soort spit van een voetbalteam.
3: Ja.
4: En als iemand anders dan wordt opgesteld, jij wordt niet opgesteld. Je zit op de bank te kijken hoe iemand anders dan de goals mag maken. Dat is gewoon niet leuk.
0: Ja, nou ja, dat is dus zo hoe Bode tegenaan keek. Uiteindelijk hebben ze het wel bijgelegd. Maar ja, Renze trekt toch aan het langste eind. En gisteren spraken we Jackie Martens. Hij was een van de 100 mensen die het mocht opnemen tegen Max Verstappen. Het was een bijzondere race, Max versus 100. Max die moest binnen een uur 100 karts inzien te halen in zijn eigen kart. En dat is gelukt. Ja, hij had er maar 35 minuten voor nodig. Ja, Max kwam uiteraard als winnaar uit de bus. Maar als allerlaatste hadden Max dus Jackie in. En daardoor stond hij uiteindelijk naast Max op het podium. Of tenminste niet als allerlaatste, maar Jackie heeft het echt heel erg goed gedaan. Hij stond op de derde positie, moet je luisteren. Ja, dit is het legendarische champagne spuiten. En wij spraken
2: Ze kietelen elkaar. Het is een beetje
0: gek onder ons. En wij spraken Jackie natuurlijk gisteren in de show. Toen zei hij al dit.
5: Zullen we afspreken dat als ik win dat jullie me dan weer bellen?
0: Dat 100%. Als jij wint, dan bellen we je gegarandeerd nog een keer. Ja, heeft hij niet echt gewonnen.
2: Ah, podium.
0: Maar podiumplek. En heel eerlijk, ik bedoel, dit was natuurlijk ook, alles zag er ook naar uit dat Max dit gewoon zou winnen. Dus misschien moeten we hem straks toch nog even bellen.
6: Twee vandaag.
0: Ja, twee woorden en een plaat. Erbij kun je ons doorsturen via NPO Luister. Doe dat ook vooral, want we draaien graag je plaat. Bijvoorbeeld de woorden matcha en creatine.
2: Of kamelen en masseren.
0: Heb je iets moois? Stuur het ons door. NPO Luister is de plek waar je moet zijn. En dit zijn Charles en Eddie. What I Light.

0: nog zo waanzinnig zingen. Bente en Parachute.
1: Twee vandaag.
0: Twee woorden en een plaat erbij. Kun je ons doorsturen. En wie weet bellen we je dan rond dit tijdstip terug. En draaien we je plaat. En er zijn weer veel mooie suggesties binnengekomen. Met woorden en platen erbij natuurlijk. Ik zag 139 kilometer. Iemand heeft echt zijn best gedaan om één heel lang woord voor jou te verzinnen.
2: Heel goed, dat kan ik zeer waarderen. Ik zie ook koude douche.
0: En bijna weekend komt ook vaak binnen. Christian, blijf het vooral volhouden. Maar we hebben vandaag Inge aan de lijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Vakantie 2027.
3: Ja.
0: En waarom? Want het is nog vrij ver weg.
3: Ja, mijn vakantie is eigenlijk net afgelopen, maar het heeft meer te maken met de plaat die ik erbij heb aangevraagd.
0: Oh, maar ben je ook al vooruit aan het blikken op een vakantie in het volgende jaar?
3: Ja.
0: En waar zou je dan naartoe willen?
3: Ja, naar Londen moet de reis nou gaan, hè.
0: En waarom naar Londen?
3: Omdat Harry Styles volgend jaar in Londen optreedt.
0: Oh, jij gaat daar. Maar ben je ook in de arena geweest?
3: Ja, 5 keer.
0: Ben jij, jij bent zo'n superfan die hem altijd achterna gaat?
2: 5 keer?
3: Ja.
2: Gewoon de hele werkweek?
3: Ja, zoiets. De hele maand ongeveer, ja.
0: En was het de moeite waard om er 5 keer naartoe te gaan naar hetzelfde concert?
3: Zeker. Het was iedere keer ook weer net wat anders, hè. Dus dan is het toch ook wel waard.
0: Maar was het concert ook echt net wat anders of vallen je gewoon andere dingen op? Net als bij een film die je heel vaak kijkt.
3: Nee, de setlist was ook dan soms net iets anders. En dan was je blij dat hij dat liedje speelde.
0: En toen dacht je, ik heb hem maar 5 keer gezien. Ik moet er nog een keer naartoe.
3: Er moet nog een keer, ja.
0: Maar ga je nu ook weer meerdere malen? Of hou je het nu bij 1 keer in Londen?
3: Voorlopig nog maar 1 keer. Maar wie weet dat ik nog naar andere steden ga.
0: Ik begrijp dat je de ticketswap, de ticketswaps en de andere
3: ticket in de gaten gehouden, ja.
0: Ja.
2: Waarom wil je dan een nummer van Lee Towers horen?
3: Dat is helemaal niet waar.
0: Oh, okay. Ja, het kan dan natuurlijk maar een nummer zijn van 1 persoon. Maar welke?
3: Dance
0: nummer. En waarom?
3: Vrolijk de dag beginnen.
0: Vrolijk de dag beginnen is een heel goed argument. Dankjewel en veel plezier in Londen.
3: Dankjewel, fijne uitzending.

0: ochtendshow. Daniel Roelof zijn al op. Ja, het weer, het is een beetje 50 Shades of Grey vandaag, hoor, als je een blik naar buiten werpt. In de ochtend gaat af en toe de zon zich nog wel laten zien, maar er zijn ook veel wolkenvelden en hier en daar gaat er wat lichte regen of motregen vallen. Dat wordt een graad of 20 vandaag. En Rijn, hoe is het op de weg?
1: Ja, langzaam maar zeker begint de ochtendspits. 50 kilometer file in totaal. Op de A2 bijvoorbeeld, Den Bosch richting Utrecht, daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Empel en afrit Kerkdriel. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam loop je 5 minuten vertraging op tussen Leidschendam en Zoeterwoude-dorp. En gisteren werd de Zuurhofbrug deels gesloten bij de Maasvlakte op de A15. De brug wordt vooral gebruikt door vrachtwagens, maar je loopt hier bij afrit Oostvoorne nu in beide richtingen 10 tot 15 minuten vertraging op.
0: Dankjewel, Ren. En Clemens Peters is aangeschoven met het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen hebben vannacht tot 2:30 geduurd. De belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. JA21-leider Eertmans opende de deur om deelakkoorden met het minderheidskabinet te sluiten.
3: Ik vrees dat de totaaldeal, dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
2: Maar daar zit Jesse Klaver van Pro niet op te wachten. Hij wil liever dat het kabinet één groot akkoord sluit met links of rechts.
4: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
2: De algemene politieke beschouwingen gaan vandaag verder en premier Jette komt dan aan het woord. Het oosten van Spanje heeft te maken met zware regenval. Wegen staan onder water en rivieren dreigen buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het Amerikaanse parlement is akkoord gegaan met nieuwe sancties tegen Rusland. En die zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is genoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. En AZ heeft de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League verloren. Uit bij Sunderland werd het gisteravond 1-0. En de goal kwam uit een penalty.
5: Is het Levee of penalty killer de busser? Het is Levee. En dus is daar de 1-0 voor Sunderland. AZ heeft het 65 minuten volgehouden. Totdat Patatzi een overtreding maakt. En Levee nu Sunderland op voorsprong heeft geschoten in het Stadium of Light.
2: Daarna was AZ nog wel een paar keer dicht bij de gelijkmaker, maar dat lukte uiteindelijk toch niet. En vanavond speelt NEC zijn eerste potje in de Europa League. De Nijmegenaren moeten op bezoek bij de Italiaanse grootmacht Juventus.
6: Het is vandaag 17 september en dat is de dag dat het nog 2 dagen duurt voordat Daniel in Parijs een concert bezoekt van zijn grote muzikale liefde Celine Dion. En om dat te vieren tellen we af met feitjes over Canada's meest gouden strot. En vandaag wil ik het hebben over All By Myself. Dat is sowieso wel een bijzonder nummer. Het is een power ballad. Mooi. Het is ook gebaseerd op een klassiek stuk van Rachmaninoff.
7: Nee, dat hoor ik niet voor het eerst.
6: Dan weet je het nu. Eric Carmen die maakte er een popnummer van in de jaren 70. En 20 jaar later staat Celine Dion in de studio om het ook op te nemen. En haar producer...
7: Ja, sorry, ik was te vroeg.
6: Ik gaf nog helemaal geen teken, gek. En haar producer David Foster die heeft een verrassing. Hij zegt... Ik heb het hier en daar bij die uithaal een paar tonen hoger gearrangeerd dan eerst. Nou, succes ermee. En Celine die zegt, ja, doei, dat haal ik niet. Er zit een hartstikke lange uithaal in. Bovendien, dan moet het in 1 of 2 keer goed. Want anders is mijn stem voor een week naar de barbiesjes als ik er langer over doe. Geen goed idee, doe maar niet. En die producer, die Foster, die zegt... Zeg Celine, weet jij wie hiernaast toevallig in de studio zit? Whitney Houston. Ah, die kan het wel hoor, en die klaagt niet. Anders vraag ik haar wel even of zij het niet wil opnemen. Hij trekt de deur van de studio dicht. Celine Dion loopt naar de microfoon, doet een poging... en deze uithaal wordt het hoogtepunt van haar versie.

0: veel springt ongeveer. Ja. Feitje van de dag, Celine Dion zei... Ik haal die noot niet, tot haar producer ging dreigen met Whitney.
1: Daniel en Roelof.
2: Nou, dan moeten we hem ook even draaien natuurlijk.
3: Uiteraard.
2: Celine Dion, All By Myself, hoor je nu.

0: Jonas Blue en Edge of Desire. En daarvoor het prachtige All By Myself van Celine Dion. Aan de aanleiding van jouw feitje over Celine. Guus die zegt, Celine is een giltrechter. Ja. Laat haar gaan leren zingen, verdikke me. Zij wordt toch al geroemd als een van de beste zangeressen ter wereld.
1: Absoluut. Ja. Met een enorm register.
0: Ja.
1: Maar goed, wel een mooi woord, giltrechter.
0: Chansonderdag. ABC. Ja, we hebben een ABC'tje gemaakt van de Chansonderdag. Dus om toch even een klein stukje context te geven. Ik heb een tijdje in Frankrijk gewoond toen ik jong was. Spreek de taal ook. En ik hou gewoon van het Franstalige lied. En specifiek ook van Celine Dion. En iedere week een ander Franstalig nummer met een letter uit het alfabet. Inmiddels zijn we dus bij die G aangekomen. En ik zat te denken aan Gigi Lamoroso van Dalida.
1: La, la, la, la, la, la, la.
0: Ja, maar toen stuitte ik tegen... Want er zijn niet zo heel veel nummers met de G. Alleen toen stuitte ik tegen een probleempje aan. Toen dacht ik, ja, maar Dalida moet eigenlijk nog bij de P voorbij komen. Met parole, parole, parole. En toen kwam er een mailtje binnen. Een ouderwets mailtje van Pieter. En die zegt, hallo mannen, ik wil graag een suggestie doen voor het Chansonderdag ABC. En dan specifiek de G. Grenade van Clara Luciana. Het is een feministisch nummer dat gaat over het seksistische gedrag in de muziekwereld. En de granaat is dan de granaatappel. Nou ja, en toen ging ik naar dat nummer luisteren. Toen dacht ik, zo, daar heb je wel een mooie suggestie. Dus bij deze, Pieter, gefeliciteerd. Jouw nummer staat op de G. En hij klinkt zo, La Grenade.

0: Kaylee. Bij NPO Radio 2. En daarvoor nog die mooie Franstalige plaat, waarvan sommige mensen zeiden het lijkt op een oude televisieserie.
1: De Heilige Koe was een programma over auto's. Het is lang geleden hoor. Dus een man die heette Bob. En die had een hele grote bril. En het was bij Veronica. Maar die leader was van Toontje Lager. Van
0: En dat hoorden mensen dan weer terug in deze Franse plaat.
1: Ja, gitaarpingeltje. Ja, ik ga het uitzoeken.
0: Want Sam begon erover. En ook Sander in de app. Goed, en dan iets heel erg anders. Waarvan ik totaal geen idee had dat het bestond. Maar jij blijkbaar wel, want op de redactie deed jij er heel enthousiast over. Je zei, ja, hier heb ik het al eens eerder over gehad.
1: Ja, ik werd er heel geroutineerd over ook, volgens mij. Hè?
0: Zeker, het gaat over het WK ballonvaren. Dat vindt dit keer plaats in Polen. 5 dagen lang varen dan 104 piloten met hun ballon en moeten ze allerlei opdrachten uitvoeren. En jij zei, ja, dat is echt heel spectaculair, want je moet... Nou ja, goed, weet je wat, laten we het vragen aan iemand die ook daadwerkelijk mee gaat doen. Roy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Roy Gommer is jouw volledige naam en jij bent onze inzet voor het WK ballonvaren, hè?
2: Ja, klopt. Ja, en naast mij is er nog een ander team die ook meedoet. Jan Oden Amsen.
0: Ja.
2: Dus we zijn met 2 Nederlandse teams.
1: We weten allebei dat jij de beste bent, Roy.
2: Nou ja, dat hopen we wel inderdaad. Daar gaan we ons best voor doen.
0: Maar even, leg mij eens uit, hoe gaat dit in zijn werk? Het WK-ballonvaren. Wat moet je dan allemaal doen? Want ik heb altijd het idee, maar dit is natuurlijk een enorme misvatting, dat je er eigenlijk helemaal niet zoveel invloed op hebt van waar die ballon nou naartoe gaat.
2: Nee, klopt. Je kunt niet sturen met een ballon. Dus er zit geen aandrijving op of dat soort zaken. Maar je kunt wel hoger of lager varen. En op verschillende hoogtes heb je dan verschillende windrichtingen. En daar kun je eigenlijk een ballon mee manoeuvreren, als het ware.
0: Dus eigenlijk ben jij een soort meteoroloog die de hele tijd gewoon die luchtlagen aan het lezen is.
2: Ja, dat dan ook nog weer net niet helemaal. Maar je moet wel inderdaad heel veel gevoel hebben met de verschillende winden en waar die zitten. En we hebben ook een team mee die dat allemaal meet van tevoren. Dus er worden ook weerballonnetjes opgelaten, zondes, die alle, nou ja, alle winden meten op de verschillende hoogtes.
0: Ja.
2: Dus ja, het is ook echt een teamsport in die zin. Ja.
0: En dan uiteindelijk geef jij een beetje gas bij en dan zo hop, ergens ietsjes hoger en dan weer wat lager.
2: Dan weer wat lager en dan hebben we wel of niet de goede wind. En dan, nou ja, dan gaan we als het goed is de goede kant op.
0: En wat voor opdrachten moet je dan uitvoeren bij zo'n WK?
2: Ja, ze hebben eigenlijk een 20-tal verschillende opdrachten. De meest bekende is eigenlijk dat je echt naar een doelkreus vaart. Dus dat is een stoffen kreus al in een weiland.
0: Ja.
2: En daar moet je een marker bij gooien. Dat is een zakje zand met een lint eraan. Dus dat is eigenlijk gewoon een fysiek punt ergens op de grond. Maar ze hebben ook allerlei andere opdrachten. Bijvoorbeeld virtuele punten in de lucht waar je naartoe moet varen. Of de grootste afstand binnen een virtuele vorm. Of de grootste hoek moet varen. Dus ja, ze hebben een hele variëteit aan opdrachten eigenlijk.
0: Gaat iedereen dan tegelijk de lucht in? Of is het om en om? Hoe moet ik dat zien?
2: Nou, meestal wel allemaal ongeveer tegelijk. Dus dat hangt een beetje vanaf. Soms stappen we met alle ballonnen tegelijk op dezelfde plek. En dan moeten we allemaal naar dezelfde doelen varen. Maar een andere keer kan er ook, dat noemen ze dan een flyer. Dus dan ligt het doel al klaar. Maar dan moeten we de ballonnen eigenlijk zelf een plekje zoeken om te starten. En daar zitten dan bepaalde voorwaarden aan. Soms met z'n allen, soms wat meer verspreid. Maar het is dan ook gezellig druk in de lucht.
0: Ja, dat snap ik. Maar het moet ook een beetje meezitten qua wind, toch? Er zijn bepaalde omstandigheden waarbij het hele WK in het water valt, lijkt mij.
2: Klopt. Als het te hard waait of het regent, als de bewolking zit te laag, dan kunnen we helaas niet varen. Dus dan blijven we aan de grond.
1: En wordt het nooit gevaarlijk? Want 104 ballonnen en dan op een kluisje en je kunt niet sturen. Dus vraag om ongelukken, Roy.
2: Nou ja, de wedstrijdleider die houdt daar ook wel rekening mee. Dus die denkt ook echt wel na van hoe krijg ik dit hele veld met ballonnen een beetje uit elkaar. Dus die zet opdracht ook altijd wel zo uit dat we niet allemaal tegelijk op hetzelfde punt aankomen. Zodat dat we een beetje separatie houden. Dus dat is wel heel belangrijk. Zeker.
0: Ik vind het hartstikke interessant. We hopen natuurlijk dat je superhoog gaat eindigen. Heb je zelf een voorspelling? Ga je gewoon echt voor de winst? Word je gewoon wereldkampioen?
2: Nou ja, natuurlijk gaan we daarvoor. Of dat helemaal lukt, dat weet ik niet. Ik heb zelf de 104 mee. Als we ergens in de top 30, top 40 komen, dan zou het al heel mooi zijn, denk ik.
0: Nou, wij duimen in ieder geval voor je, Roy.
2: Maximale eruit te halen.
0: Wij duimen voor je. En als je wint, dan bellen. Nou, misschien moeten we je sowieso even bellen als het allemaal weer achter de rug is hoe het gegaan is. Roy, dankjewel. En maak er een mooie dag van. En we kunnen maar één plaat voor je draaien, dachten wij, hè? Nena.
2: Ja, dat...

0: 99 luftballons voor onze Roy. Die ons gaat vertegenwoordigen op het WK ballonvaren. En nou ja, we wensen hem heel veel succes.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Clemens met een raadsel!
3: Kom dan maar in. We vinden dat deze verhalen belangrijk zijn en dat die doorverteld moeten worden.
0: Het klinkt gek genoeg als Laurens Dassen van Volt, maar dat is het denk ik niet. Dat zit denk ik in jouw hoofd. Nee, deze verhalen moeten doorverteld worden. Dit gaat over ouderwets veensteken.
4: Turf winnen bedoel je?
0: Ja, precies.
4: Ja, iets lokaals denk ik. Iets de Brabantse geschiedenis.
5: Ja, in het Brabant zit je goed.
4: Natuurlijk.
0: Ja, maar dat is te breed. Roland.
4: Nee, dat is helemaal niet te breed. Dat is precies breed genoeg voor een lekker broodje.
5: Ja,
1: nou, NPO Radio.
5: Nee, toch niet.
0: Eén broodje minder breed.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
12: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
15: Zoekt een relatie.
16: Perfectionistisch.
15: Mentaal kwetsbaar.
17: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
18: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
19: Rustig, adem in,
18: ja, maar misschien
19: uit.
18: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
19: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
2: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Twee minuten over zeven. Een hartelijk goedemorgen. Dit is de ochtendshow. Met zometeen onder andere muziek van Bastille. Pompeii komt eraan, maar eerst het NOS-journaal met Clemens Peters. Goedemorgen.
22: Goedemorgen. Tijdens de algemene politieke beschouwingen heeft JA21-leider Eertmans gisteravond aangeboden om deelakkoorden te sluiten. En bij de VVD vinden ze dat een prima plan, zegt verslaggever Wilma Borgman.
23: Wat Eertmans wil, dat is precies wat bijvoorbeeld VVD-fractieleider Brekelmans de hele dag ook zei. Het kan ook best de ene keer over rechts en dan de andere keer weer met links. Eertmans zei vanavond, ja, voor ons is dat ook een prima plan, want dan kunnen de begrotingen steunen die we in orde vinden, die van Defensie bijvoorbeeld, en de begrotingen die we niks vinden, die steunen we niet.
22: Pro, de oppositiepartij op links, vindt het geen goed idee. Die willen geen deelakkoorden sluiten, maar nog steeds dat het kabinet voor samenwerking met links of rechts kiest. De verkiezingen in Zweden van afgelopen zondag zijn toch gewonnen door het centrum-linkse blok onder leiding van de Sociaaldemocraten, met niet meer dan één zetel verschil, 175 tegen 174. De sociaaldemocratische leider Magdalena Andersson gaat nu proberen een regering te vormen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist uiteindelijk niet te scoren. De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit het strafschop. Klas C3 van de Platijn uit Best heeft een graf geadopteerd van een Britse korporaal die sneuvelde in de Tweede Wereldoorlog en samen met 664 andere militairen begraven ligt in Mierlo. En meester Roel legt uit waarom ze dat hebben gedaan.
24: We vinden dat deze verhalen belangrijk zijn en dat die doorverteld moeten worden.
25: Dit is wel een deel van onze geschiedenis. Ze hebben wel ons vrijheid gegeven, opgeofferd voor mensen die ze eigenlijk helemaal niet kennen, voor een ander land.
26: Anders stond ik hier niet. En iedereen eigenlijk niet.
3: Wat mooi.
22: Ja,
3: ja, wat een mooi initiatief. En ook goed om die kinderen op die manier daar iets over te leren.
22: En bij te brengen dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is.
3: Zo
22: is dat. Corporal Heinz sneuvelde in september 1944 tijdens de bevrijding van Best. Het weer, de dag begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag gaat er meer bewolking verschijnen met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18.
3: Morgen kinderen op die manier daar iets over te leren.
22: En bij te brengen dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is.
3: Zo
22: is dat. Corporal Heinz sneuvelde in september 1944 tijdens de bevrijding van Best. Het weer, de dag begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag gaat er meer bewolking verschijnen met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger. En dan

0: dicht tussen knooppunt Del en Wadenooijen. 6 kilometer met 25 minuten oponthoud. Ook druk op de A15 richting Europoort. Dat heeft alles te maken met de gedeeltelijke sluiting van de Zuurhofbrug. Je doet er 15 minuten langer over. Op de A28 Zwolle richting Utrecht is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Nijkerk en Amersfoort. 3 rijstroken moesten dicht en je doet er een uur langer over.
1: Dankjewel. Er is een Belgisch politicus en die heeft de ergste nachtmerrie beleefd voor iemand met claustrofobie. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.
2: Ster. Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit vanmiddag om 5 uur.
3: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
10: Steen. Evenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32.000 euro. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: 4045, de musical. Blijf bij mij. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
14: Wil je met me trouwen?
13: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazars, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazars, accountants en adviseurs.
16: Daniel en Roelof zijn al op.
17: BNN Para.
18: Er is maar één. Goedemorgen.

0: donderdag 17 september 2026. Uit onderzoek van Univé blijkt dat we onszelf steeds onveiliger voelen op het fietspad. Maar dat ligt dan niet aan onszelf. Dat ligt eigenlijk altijd aan de ander. Want 93% van de Nederlanders zegt zelf wel veilig deel te nemen aan het verkeer. Kortom, we overschatten onszelf een beetje en we wijzen altijd weer met het vingertje naar de ander. Vooral fietsers met oortjes in of een koptelefoon op, die vertrouwen we niet. En nou ja, het is misschien ook wel een beetje terecht, want sommige mensen fietsen gewoon met noise cancelling op, is levensgevaarlijk. En het overgrote deel van de ondervraagden denkt dat mensen niet goed opletten in het verkeer. En waar ergeren we ons dan echt kapot aan? Nou, aan mensen die de verkeersregels overtreden. Maar dat doen we dan stiekem zelf ook af en toe. En dan met name natuurlijk fietsers die door rood fietsen. Want die denken, ja, dat is stoplichten, staan er alleen maar voor auto's.
1: Zeker in Amsterdam bijvoorbeeld. Daar is de norm eigenlijk.
0: Nou, sterker nog,
1: iedereen wacht maar.
0: Weet je wat het erg is? Soms dan heb je dus toeristen in Amsterdam en die houden zich dan aan de verkeersregels. En daardoor wordt het gevaarlijker, ja, omdat de rest dat niet doet, zeg maar.
1: Zo, klopt. En dan een nogal benauwend verhaal uit België. Daar heeft een politicus een hele nacht vastgezeten op het toilet van het parlementsgebouw, omdat het slot geblokkeerd raakte. En dan denk je misschien, ja, daar roep je toch om hulp. Of je belt even, maar dat ging niet als zijn collega's waren al vertrokken en zijn telefoon lag nog op zijn bureau. Nou, het volgende dat je dan denkt is, nou, dan ram je even dat deurtje eruit of je breekt hem open. Zo zwaar zal het allemaal wel niet zijn, zo'n kantoor-wc-deur.
0: Nou,
1: toch wel, ja. Zo zwaar zelfs dat er nauwelijks zuurstof in dat hokje kwam. Schijnbaar met brandveiligheid te maken te hebben, heb ik me laten vertellen. Dus maakte hij met een metalen voorwerp twee gaten in de deur. Pas de volgende ochtend werd hij gevonden, die politicus, door de schoonmakers en door controle nog naar het ziekenhuis gebracht ook. Hij maakte de omstandigheden weer helemaal goed en heeft zijn slaap ook weer ingehaald.
0: Hier beneden bij de NPO hebben ze ook nieuwe wc-blokken gebouwd. En daar is het ook zo dat als je de deur dicht trekt, dat je dan
1: in een sluis.
0: Ja, ik kom je echt in een... Nou ja, goed. En dan zitten we midden in de algemene politieke beschouwing. In Den Haag zijn ze druk bezig met debatteren over de plannen van het kabinet. Vermogensbelasting, bestaanszekerheid, defensieuitgaven. Dat is allemaal dingen die voorbij komen. Maar er miste nog iets, volgens Laurens Dassen. AI. Ja, dat kaartte hij gisteren aan in de Tweede Kamer.
2: Een van de zorgen die ik daarin miste is de toekomst van AI. En dat is namelijk een van de... Maar voorzitter, ik merk dat er hier gelachen wordt in de zaal. En dat het eigenlijk niet gaat over artificial intelligence. Terwijl dat zo'n enorme gevolgen gaat hebben voor de banenmarkt. Er worden inmiddels landen worden gehackt met AI.
1: Echt een voltstokpaardje natuurlijk ook, hè, want daar is hij van.
0: Ja, maar aan de andere kant is het wel. Het domineert wel het nieuws de afgelopen tijd. En sinds er zijn een aantal mensen die bij dit soort grote AI-bedrijven hebben gewerkt. En die luiden echt de noodklok van ja, we hebben het niet meer onder controle. Er was laatst was er dat incident waarbij een aantal AI's die zijn eigenlijk uit hun beveiliging de omgeving gebroken. Mm-hmm. En die gingen toen met elkaar communiceren en die hebben allerlei dingen gehackt en die ontregelden van alles en nog wat. En eigenlijk de grote angst van deze mensen die in die sector hebben gewerkt is, ja, dit gaat helemaal uit de hand lopen en uiteindelijk legt dit gewoon de hele planeet plat.
1: En van AI-bazen noem ik het maar even ook, toch? Die hebben ook gezegd, we moeten een stop erop zetten, want we gaan allemaal onder. Waarop de Amerikaanse regering zei, nou, dan doe je dat toch? Je hoeft niet te sprinten, zeg maar.
0: Nee, goed, het is een vrij complex verhaal, maar...
1: Maar ik wil even, weet jij bent zo'n doemdenker, Daniel Lippes.
0: Nou, ik denk wel. Ik heb wel eens wat mensen gesproken die zich bezighouden met wat zijn onze grootste dreigingen voor de mensheid. En daar staat AI op dit moment op 1. Dus mensen die zich hiermee bezighouden, die zeggen, ja, het risico op AI die ontspoort is vele malen groter dan een kernoorlog of een pandemie of alle andere risico's die je hebt op het uitroeien van de mensheid. AI is nummer 1.
1: Ik ken ook mensen die gebruiken AI, die hebben dan ChatGPT of zo, maar die zijn toch een beetje bang dat AI ooit machtig wordt. Dus die zijn dan heel lief tegen een ChatGPT. Die zeggen altijd dankjewel. En dat soort van, hij zal zich maar tegen je keren.
0: Ja. Nou goed, ik ben benieuwd, als jij nu naar de radio zit te luisteren, hoe jij daarover denkt. Is AI het grootste geschenk aller tijden of is het einde van de mensheid? We hebben een polletje online gezet. Als je een berichtje naar de studio stuurt, dan kan je dat polletje beantwoorden. En we zijn ook wel benieuwd naar je ervaringen. Weet je, heb je goede ervaring? Ben je zo iemand die altijd AI bedankt? Heeft het je leven veranderd? Of denk je juist van, nou, waar ik bijvoorbeeld me heel erg aan erger zijn mensen die dus tegenwoordig dan in een gesprek in één keer erin gooien, ja, maar chat zijn.
1: Ja, vreselijk. Ik scheld wel eens tegen mijn chat. Doe je dat wel eens? Als hij
0: hallucineert? Oh ja, zeker. Je hebt dan voor de zesde keer. Goed, polletje staat online in onze app NPO Luister en je kan daar ook reageren. Zijn heel benieuwd naar jouw ervaringen met de duistere overlords van AI.

0: Temper City. Self-aware in de ochtendshow van Radio 2. Waar we een beetje aan het doemdenken zijn, maar ook niet helemaal. Want de vraag is, AI, wordt dat het einde van de mensheid? Of is het eigenlijk gewoon een geweldige uitvinding?
1: En daar zit niks tussen. Daar zit tenminste, bij ons even niet.
0: Nee, we maken het even een beetje zwart-wit. Laura die stuurt ons een berichtje. Ik ben er doodsbang voor. Het is alsof Black Mirror tot leven komt. Dat is die Britse Netflix-serie waarin eigenlijk dit soort doemscenario's uit de toekomst worden uitgediept.
1: Dystopische afleveringen.
0: Ja. Anjo zegt, Judgment Day komt eraan. Ik zie nog meer berichtjes.
1: Ja, Angela zegt eigenlijk geen van twee, hè, van die opties. Ik vind het grappig om foto's te bewerken. Wel denk ik dat als de wereld nog ooit vergaat, de mens zelf de reden is.
0: Rosanna, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij gebruikt veel AI?
2: Nou, ik moet het gebruiken voor mijn werk. Maar privé gebruik ik het zo min mogelijk eigenlijk. Maar
0: wat voor werk doe je? Ben ik dat toch wel even benieuwd naar?
2: Ik werk op een registratieafdeling bij een geneesmiddelenfabrikant.
0: En waar gebruiken jullie het dan voor?
2: Voor vertalingen en ook om het werk makkelijker te maken. Maar er moet altijd ook wel... Kijk, de ontwikkeling is er, maar de mens moet natuurlijk altijd mee blijven kijken en alles controleren en... Ja, de mens blijft heel belangrijk.
0: Ja, maar ik hoor ook wel een beetje ik hoor ook wel een beetje afkeer.
2: Ja, ik vind persoonlijk heel erg dat het voor het milieu heel slecht is. En ik vind ook dat, wat er dus gezegd werd, altijd dankjewel zeggen tegen AI. Doe dat alsjeblieft niet, want dat kost gewoon weer een sloot water. Ja. Ja, als je het gebruikt, wees
0: korte
2: er
0: vragen.
2: Spaarzaam in.
0: Korte vragen, precies. Korte antwoorden en hou het simpel.
2: Ja, precies.
0: Nou ja, helder, Rosanne.
2: Ja.
0: En een fijne ochtend.
1: René die zegt nog... dag Rosanne. René zegt nog, maak elke maand even een uitdraai van je bankafschriften. Want er komt een moment dat we nergens meer bij kunnen. En toon dan maar eens aan wat je spaartegoeden waren. Dat is op zich wel interessant natuurlijk. Als zo'n hele bank gehackt wordt, dan weten ze er niks meer om aan te tonen.
0: Nee, dan is het echt, gaat de hele wereld wordt op een soort resetknop gedrukt. Roel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Is het einde van de wereld, AI, wat jou betreft?
3: Het is zeker niet het einde. Je kan er heel veel goede dingen mee doen.
0: Ja.
3: Maar ik gebruik het heel veel. Maar ik merk ook dat het misschien steeds ook wat dommer wordt.
0: En waar zit die dommigheid hem in dan?
3: Als je bepaalde dingen vraagt, dan lijkt het in eerste instantie dat hij heel slim is. Alleen als je er echt goed in leest, zie je steeds meer kleine foutjes erin ontstaan.
0: Ja.
3: En als je hem een opdracht geeft of iets, dan... Ja, gaat hij nadenken en dan denk je, dit is het. Ja, als je dan toch een beetje doorleest en dan uiteindelijk denk je...
0: Hij zou steeds slimmer moeten worden, toch?
3: Mijn ervaring is niet echt. Tenminste, je merkt ook wel dat ze veranderen. Elk model verandert ook wel. Ja, ik zie hem echt wel als hulpmiddel, maar echt als een student, een junior persoon. Hele concrete opdrachten, die laat je hem uitvoeren en dan de volgende.
0: Ja, en hij wordt ook steeds zelfverzekerder. Dat is vooral het vervelende eraan. Dus hij kan met zulke zelfverzekerdheid zeggen... dat zit zo. En dan blijkt het uiteindelijk helemaal anders te zitten. Nou, in ieder geval dankjewel voor je belletje, Roel.
3: Ja.
0: Zullen we een uitslagje van onze poll doen, Roelof?
1: Die heb ik, hoor. 75% van de stemmers zegt... dat wordt het einde van de wereld. Ja, dat is allemaal slecht nieuws voor ons allemaal. En 25% zegt... fantastische uitvinding.

0: Should You Be Loved in de ochtendshow. Op een niet hele mooie dag, weer technisch gezien. Want het is een beetje bewolkt. Oké, af en toe nog een klein beetje ruimte voor de zon. Maar er gaat ook wel wat regen en motregen vallen vanmiddag. Het wordt een graad of 20. En Rijn Baartmans, die houdt de weg in de gaten. Goedemorgen, Rijn.
1: Goedemorgen. Ja, de spits is begonnen. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Deel is de rechterrijstrook dicht en je doet er 20 minuten langer over. Op de A15 Rotterdam richting Europoort staat het verkeer in de file vanwege de gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug. Twee rijstroken zijn er dicht en je doet er 40 minuten langer over. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort is ook een ongeluk gebeurd tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar houdt rekening met 30 minuten vertraging. Tot slot nog de A58 Breda richting Eindhoven. Je hebt 10 tot 15 minuten vertraging tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel.
0: En Clemens heeft het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De dodelijke vloedgolven in Nepal en Tibet werden veroorzaakt door meerdere factoren, stelt een internationale groep wetenschappers. Mogelijk was een bergwand instabiel geraakt door een zware aardbeving van 11 jaar geleden. En daarnaast namen gletsjers en bevroren rots af door de opwarming van de aarde. En was het in augustus ook nog eens een keer bijzonder warm. En het was een latertje vannacht in de Tweede Kamer. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen hebben tot 13:30 geduurd. En daarin maakte JA21-leider Eertmans een draai. Hij bood het kabinet aan om per onderwerp een deelakkoord te sluiten. Daarvoor leek het kabinet nog te moeten kiezen tussen JA21 of PRO om één groot akkoord mee te sluiten. PRO-leider Klaver staat niet achter het plan van Eertmans.
3: JA21 wil eigenlijk over alle begrotingen apart afspraken maken en zegt eigenlijk, ja, op die punten waar het niet lukt, heel veel succes kabinet, zoek maar even uit hoe je dat dan hier in de Kamer gaat doen. En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
2: Ook in de coalitie is er strijd over dit thema. De VVD wil best een akkoord per thema sluiten, maar D66 en het CDA niet, vertelt verslaggever Wilma Borgman.
4: Die wilde juist wat Klaver in de aanbieding heeft, namelijk die stabiele meerderheid over een aantal jaren. Dus ja, de VVD mag dit als een uitweg zien. Die andere twee die denken er heel anders over. En die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eertmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
2: Straks om 21:15 gaan de beschouwingen verder en dan is het de beurt aan premier Jetten.
0: En iedere dag kiezen wij een plaat bij een nieuwsbericht. Meedenken mag via NPO Luister. En vandaag is dat
5: een plaat voor.
2: Ja, spanning en sensatie op een middelbare school in Raamsdonksveer. Twee leerlingen werden daar gisteren gegijzeld. Maar wat bleek nou, het was een oefening van defensie en die liep goed af.
6: Ja, ik ben weer vrij, gelukkig wel, hè?
7: Ja, het ging in één keer van 0 naar 100, want dan gaat het brandalarm af. En toen moesten wij blijven zitten en de vingers in de oren stoppen.
6: Een stuk of 6 mannen met geweren kwamen er binnen en die begonnen te schieten en een beetje te schreeuwen.
7: Ja, het is heel indrukwekkend.
2: Dat was het zeker, want boven de wijk vlogen helikopters en gewapende militairen gleden met een touw het dak op. En aan de andere kant van de school hield een gevechtshelikopter vanuit de lucht de boel in de gaten.
8: Jongen, jongen. Dat je ook je vingers in je oren moet doen als eerste.
9: Zo.
2: Ja, ja, dat roept wel vragen op.
0: Als je geschoten wordt met losse vlotten, dat gaat hard hoor. Maar ik ben een simpele man trouwens. Ik denk helikopters, Fortunate Son.
2: Oké. Nee, ik heb weer in mijn geheugen gegraven natuurlijk. En ik ga voor The Hostage van Donna Summer.
8: Oh ja. Ja, tieners, middelbare school, die vinden het natuurlijk prachtig. Teenage Kicks, de Undertones.
0: Nou, bij deze heb jij ook een suggestie, stuur hem door.

0: plaat voor.
1: Ja, leerlingen uit Ramsdonksveer die in één keer werden verrast met een gijzeling. Tenminste, ze waren van tevoren wel op de hoogte gesteld. Maar er werd een gijzeling geoefend door het leger. Heftig, heel erg heftig. En wij dachten, welke plaat hoort daarbij?
2: Nou, Rick bijvoorbeeld, die dacht het goede doel met gijzelaar.
1: Ja, ik kennelijk maakt het goede doel allemaal goede platen voor deze gelegenheid. Want ik dacht gelijk aan waar is hier de nooduitgang.
3: Oh, ja.
1: En dat dacht Hans ook trouwens.
3: Ja, en een andere Hans die zei, en met hem anderen ook, die zei Goodnight Saigon. En ze dacht, waarom? Oh,
1: zit helikopters.
3: Met die helikopters. They counted the rotors, goeie. Ja. Maar Clemens, kiest vandaag.
2: Ja, ik mag kiezen en ik kies voor Rob, want die had een uitstekende keuze, namelijk Schools.

0: Baby Cool Evelyn, de nieuwe van Nothing But Thief.
1: Mag ik van jou?
2: Het platenkwartet.
0: Jazeker. Els, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij bent recent op vakantie geweest.
3: En ja, dat klopt.
0: Maar jouw recensie van de vakantie is ja, eigenlijk zo bijzonder was het niet.
3: Nou, ja, het was heel leuk. Het was gewoon heel gezellig. Maar het is natuurlijk een beetje gezapig. Gewoon een beetje kamperen in een huisje. Nou, het was gewoon heel gezellig. Maar ja. Ik heb niet heel bijzondere dingen gedaan of zo.
0: Gezellig, maar ook gezapig. En is er nog een specifieke reden dat je voor zo'n soort vakantie bent gegaan?
3: Nou ja, we hebben een jonge zoon. Dus dan ga je sowieso niet super spectaculaire dingen doen. Maar ja, vooral gezellig.
0: Dan zijn de avonden ook een beetje buiten. Niet meer echt de mogelijkheid, hè? Want dan moet je toch thuis blijven om die kleine in de gaten te houden.
3: Precies.
0: Ja. Hey, en waar ging de reis naartoe dan?
3: Naar Engeland.
0: Nog een specifiek deel?
3: Zuid-Engeland zijn we geweest.
0: Heb je nog wel een tippie daar? Ondanks dat je gewoon denkt het is een beetje gezapig, maar een tippie?
3: Nou ja, het was gewoon een hele mooie omgeving. Dus dat is wel, ik vond het wel echt een aanrader. Ja. Het was wel een goede vakantielocatie.
0: Nou ja, dankjewel voor de tip. En laten we kijken of wij er iets voor terug kunnen doen door jou een platenkwartet en een platenspeler te bezorgen.
4: Beste Els, we hebben 4 muziekfragmenten voor je klaarstaan. Die hebben hetzelfde thema gemeen. En dat thema is vandaag mannennamen. Je mag telkens de naam die we weggepiept. Nou, gepiept, gekoeid hebben, die mag je invullen. Doe je dat goed, krijg je een vinylplaat voor elk goed antwoord. En maak je het hele kwartet mannennamen vol, dan ben je de platenspeler.
3: Nou, ik ga mijn best doen.
0: Nou, dan beginnen we met de eerste opgave. Die klinkt zo. I like the shit you did with Rockets too. That shit was bad. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back. Just a chat.
3: Truly yours, your biggest fan. Dat is Stan.
0: Ja, natuurlijk. Eminem en het gelijknamige Stan is je eerste vinylplaat binnen. Maar weet je deze ook?

0: Ik kon er nog niet tussen. Geronimo.
1: goed, en dan gaan we door met opgave nummer 3. Luister goed.

0: deze weet ik niet. Ik heb geen idee.
1: Wil je een gokje wagen?
0: We gaan voor Daniel.
1: Dat is helaas niet goed. Het ging over de wet van Murphy. Murphy.
2: Ja, en dat is in dit geval natuurlijk een achternaam, maar is ook een mannen voornaam. Zeker weten.
0: Ja.

0: Fernando is dat volgens mij.
1: Dat is helemaal goed. Ja, en daarmee heb jij 3 vinylplaten gescoord. Net niet de platenspeler, maar je hebt het supergoed gedaan. Hoor.
0: Ja,
1: wow,
0: dankjewel.
1: Ja. En nou ja, maak er een mooie dag van. Moet de kleine al naar school of is hij nog niet zo oud?
0: Ja. Hij is net in juni 4 geworden, dus hij mag naar school vandaag. Ja.
1: Gefeliciteerd. Gaat het allemaal met je goed op school?
0: Ja, zeker. Ja, hij vindt het heel leuk, dus dat is fijn.
1: Dat is altijd al mooi meegenomen. En welke van deze platen vond je het allerleukst eigenlijk, die in de opgave zaten? Gaga, Akda en de Munich, Shepherd of Eminem en Dido?
0: Ga ik voor de eerste, Eminem.
1: Gaan we die voor je draaien. Maak er een mooie dag van.
0: Dank je.

0: Tja. Blijft toch wel echt een mooi soort half hoorspel dit, hè?
1: Elke keer schrik ik weer dat hij dat dan is.
2: Is het een vogel?
3: Nee!
2: Is het een vliegtuig?
3: Misschien!
2: Het is sowieso...
3: Levens met een raadsel!
0: Kom er maar in.
4: Eens is er een lijn dwars door onze buurt heen getrokken. En dat is vreemd.
0: Dit zijn twee gemeenten die uit elkaar worden gehaald. En daardoor wonen ze nu niet meer in hetzelfde dorp. En nu zijn ze boos.
1: Ik denk dat de grens in Baarle-Nassau of Baarle-Hertog weer dus verlegd is.
0: Zoiets. Ja,
5: het is zonder meer waar dat het over een grens gaat.
0: Ja.
5: En over iets ergens in Nederland.
0: Maar ja. Ja, je rekent het toch niet goed, bereid.
1: Grensgevalletje dit.
6: Dit is NPO Radio 2.
0: Ja, we regelen weer een broodje hoor. Komt goed.
1: Lekker.
7: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
8: De vriendelijke specialist DA.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
12: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
13: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
14: Fans van voordeel,
13: Aldi.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
18: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
19: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
18: Oh, en nu niet?
19: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
18: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
0: Rij veilig met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
6: Nu superdeals bij Jumbo. Pickwick Thee.
20: 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Goedemorgen, het is 8:02. Je luistert naar Daniel Roelof. We zijn al op de ochtendshow met Clemens Peters en het NOS Journaal.
22: De oppositiepartij JA21 is bereid om deelakkoorden met het kabinet te sluiten om sommige onderdelen van de begroting van een meerderheid te voorzien. Dat partijleider Eertmans gisteravond tijdens de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen.
23: Ik vrees dat de totaaldeal, dat het passé is. Dus kijk, dat hebben we wel geprobeerd, laat ik het zo zeggen, om te kijken van wat zou JA21 willen bereiken. Maar toen was het antwoord van de premier, toen ik vroeg van wat wil je dan terug, dat is steun voor alle begrotingen. Ja, dan moeten wij ook heel wat krijgen. Dat is logisch, want dan word je feitelijk een gedoogpartner van het kabinet. Daar is dus eigenlijk de deur, denk ik, dicht.
22: Het minderheidskabinet heeft steun nodig van de oppositie voor de plannen van volgend jaar. Het leek erop dat het kabinet moest kiezen tussen pro of JA21. Maar het aanbod van Eertmans kan een uitweg zijn, zegt verslaggever Jorn Kompeer.
24: Sommige ministers klonken daar achter de schermen best blij mee. Want dat betekent dat je de ene keer zaken kan doen voor een begroting met rechtse partijen, de andere keer met linkse partijen. En wat ook een risico is dat je hier de komende weken en maanden een soort crisissfeer krijgt. Omdat je voor elke begroting een aparte deal moet gaan maken. En dat is nou juist wat premier Jette niet wilde, want die wilde een stabiel kabinet.
22: Jette zal er straks ongetwijfeld naar gevraagd worden, want hij komt aan het woord op dag 2 van de beschouwingen. President Trump dreigt om de Amerikaanse handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Gisteren deed EC-voorzitter von der Leyen dat voorstel. En Trump noemt die plannen belachelijk en een vijandige daad. Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS door het klappen van onderhandelingen over het terugschroeven van handelsbeperkingen. En verwarring bij mensen die in Geuzeveld wonen of in Oud-Osdorp of in Osdorp. Want dat is precies het probleem. Al 70 jaar heet die Amsterdamse wijk Geuzeveld, maar nu staan er ineens bordjes met de naam Oud-Osdorp erop. En dat vinden deze inwoners toch raar.
25: Maar daar woon ik helemaal niet. Ik woon in Geuzeveld al 70 jaar.
26: Waarom Osdorp?
27: Ik ben gewoon de mening toegedaan dat Geuzeveld hier niet ophoudt.
25: Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw heet het Geuzeveld. Dus opeens is er een lijn dwars door onze buurt heen getrokken. En dat is vreemd.
22: Ja, en dat moet je niet in Amsterdam doen. Maar het is ook weer niet zo vreemd, want Geuzeveld is gebouwd rond het oude dorp Osdorp, dat door Amsterdam is opgeslokt. En vandaar die nieuwe bordjes. Het weer, de dag begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en dan wordt het een graadje warmer.
28: Ik denk wel trouwens dat Carmen ook... Die wordt ook woest als je daar in één keer oud weesp ophangt.
22: Oh ja, ja nee, helemaal. Ja.
28: Dan moet je er niet voor bellen. Goed, en dan de verkeersinformatie. Rijn Baarmans bij de ANWB. Goedemorgen.
29: Goedemorgen. 350 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 richting Utrecht. Vanwege wegwerkzaamheden rijd je de file in tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen. De linkerrijstrook is dicht en je vertraging 10 minuten. Er gebeurde ook een ongeluk op de A15 richting Nijmegen. Vanuit Gorkum betekent dat tussen knooppunt Del en Wadenooijen 20 minuten oponthoud. De rechterrijstrook blijft dicht. Door de gedeeltelijke sluiting van de Zuurhofbrug in de A15 loop je 30 minuten vertraging op richting Europoort. Het verkeer kan er wel langs via de vluchtstrook. En ik sluit af met een wegafsluiting. Vanwege de berging van een pechgeval is de Westerschelde-tunnel op de N62 richting Terneuzen tot 8:15 afgesloten.
28: Dankjewel. Ja, het is toch wel echt ontzettend lastig om aan die kaarten te komen. Je moet allemaal vragen beantwoorden, allemaal bevestigingsmails. En uiteindelijk moet je misschien wel een man in een regenjas aanstoten om dan...
29: Af met een wegafsluiting. Vanwege de berging van een pechgeval is de Westerschelde-tunnel op de N62 richting Terneuzen tot 7:45 afgesloten.
28: Dankjewel. Het is toch wel echt ontzettend lastig om aan die kaarten te komen. Je moet allemaal vragen beantwoorden, allemaal bevestigingsmails. En uiteindelijk moet je misschien wel een man in een regenjas aanstoten. om dan, hoe kom je nou precies aan die kaarten?

0: Drukwerkdeal. De kracht van online met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
0: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
5: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Wissel eens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
7: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Fries. Ontdek het op friesland.nl.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
7: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit vanmiddag om 5 uur.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Zoekt een relatie.
20: Perfectionistisch.
19: Mentaal kwetsbaar.
21: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
22: Daniel en Roelof zijn al op.

0: geïnteresseerd zijn, die zijn natuurlijk al sinds vorig jaar aan het sparen. Want deze week werd bekend, Oasis gaat weer toeren. En dat betekent ook dat ze eindelijk weer naar Nederland komen. En dat was super lang geleden. Ik heb het even opgezocht. 2009 in de HMH was de laatste. Toen heette het ook nog de HMH. Dat was het laatste concert in Nederland ooit van Oasis. En nu gaat het dus weer gebeuren. 16 en 17 juli in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Maar het is behoorlijk gedoe om aan die tickets te komen. Dat kan tot vanmiddag 5 uur kan je inschrijven voor de kaartverkoop. Mm-hmm. En het is best een ingewikkeld proces. Nou ja, we hebben het allebei even doorlopen. Je moet dus sowieso al meerdere steden aangeven. Dus niet alleen Amsterdam.
1: Ja, 3 stuks.
0: Ja.
1: En dan staat er ook bij, de meeste zijn dan in het buitenland natuurlijk die je kunt kiezen. En dan staat er ook bij, ben je geïnteresseerd in een reispakket? En ik heb dus het idee, maar dat weet ik niet, dat mensen die zeggen, ja, daar heb ik interesse in.
0: Die worden voorgetrokken.
1: Dat denk ik, want dat is handel natuurlijk. Potentiële handel. Ik heb gezegd, nee, ben er maar eerlijk in. Dan denk ik, oeh, had je misschien niet moeten doen, de Vries.
0: Maar ik heb ja gezegd. Dus gaan we toch kijken hoe dit uitpakt. Overigens moet je dus ook, wat ik wel interessant vond, is je moet dus ook een soort quizvraag over Oasis beantwoorden.
1: Hadden we beide dezelfde?
0: Ik had, welk album kwam er in 1995?
1: Ja, had ik ook. Ja. What's the story, Morning Glory.
0: Exact. Ja, ja dat, dat doen ze natuurlijk om, ja, die, hoe noem je die mensen in het Nederlands, die zoveel tickets opkopen, de scalpers. Hoe noem je, is daar een Nederlands woord?
1: Scavengers?
0: Nee, dat is ook Engels.
1: Oh, nee. Oh, ja, ik
0: hebben we daar een mooi Nederlands woord voor? Voor die opkopers.
1: Die gelegenheidsfans. Ja. Opkopers. Ja, die schavuiten. Ja, het is niet schobbenjakken.
0: Het is niet de bedoeling dat die aan kaarten komen. Overigens, ik bedoel, je moet eigenlijk nooit een gelegenheid onbenut laten om even een stukje Liam Gallagher te laten horen. Hier heeft hij het over weet je, dat je met je vrienden uitgaat en dat je dan maar 1 biertje drinkt.
2: And another thing that does my not is people when they turn around go, you're coming out for a beer. And you go, no, I'm trying to be good. And they go, just come for one. What is the point of going for one? Whoever has won.
0: Heeft hij op zich wel een punt.
1: Wel waar, ja. Het is wel waar. We doen het steeds minder goed op het gebied van vrouwenemancipatie. Op de wereldwijde emancipatieranglijst is Nederland dit jaar 3 plekken gedaald. We staan nu op plek 46. En daarmee komen we uit onderlanden als Barbados, Litouwen, Moldavië en dus nog vele andere. Die score wordt bepaald aan de hand van 4 aspecten. En op 2 daarvan staan we op achterstand. Namelijk kansen op de arbeidsmarkt voor vrouwen en politieke invloed. Op die andere 2 pijlers scoren we juist wel goed. Onderwijs en gezondheid. Scandinavische landen die doen het over het algemeen traditioneel.
0: Die doen het overal goed. Ja.
1: Die zijn het gelukkigst ook altijd maar goed. Dus IJsland, Finland, Noorwegen die staan bovenaan de lijst. Op nummer 4 staat Namibië. Want daar hebben ze een politieke top die alleen maar uit vrouwen bestaat. De president, de vicepresident en de parlementsvoorzitter. Allemaal vrouwen.
0: Kortom, als wij een vrouwelijke premier zouden hebben, dan zouden we behoorlijk stijgen op deze ranglijst.
1: Zo is het.
0: En dan, vandaag in de Volkskrant, een verhaal over theepoeder. Matcha poeder om precies te zijn. Want de Japanse boeren die zijn die matcha hype helemaal zat. Je ziet hier in de grote steden en misschien tegenwoordig ook wel in de wat kleinere dorpen. Met name jonge vrouwen rondlopen met matcha lattes. Nou, dat vinden de Japanners sowieso al vreselijk. Want op het moment dat jij melk toevoegt aan de matcha, of havermelk, of wat voor melk dan ook, dan gaat eigenlijk de pure smaak van die matcha verloren. Dus dat is al één punt wat ze stom vinden. Daarnaast wordt het verdund dat je er eigenlijk niks meer aan hebt. Daarnaast zijn er nu andere landen die ook in het gat springen. Die gaan dus ook matcha produceren. En zij denken, ja, hallo, wij zijn de bakermat van de matcha.
1: Ja, er zit toch ook weer een geldcomponent aan.
0: Ja, natuurlijk. Maar ze kunnen de vraag dus ook niet bijbenen. En daarom moet er dus nu extern geproduceerd worden. En de Japanners die vinden dat helemaal niks. Er zijn theeboeren in Japan en die willen graag mensen iets bijbrengen over matcha. Dus die willen dan de authentieke wijze, et cetera. Alleen die verliezen het van al die influencers die de hele tijd over dat groene goedje aan het praten zijn. Dus die proberen dan iets op online te zetten. En niemand leest dat dan, want iedereen luistert weer naar Jade Anna, die iets vindt over de beste matcha van weet ik veel waar. Ik merk dat ik de frustratie van deze boeren een beetje overneem.
1: Ik zie het, maar dat komt ook. Jij woont ergens waar denk ik helemaal geen matcha te krijgen.

0: Radio 2 in de ochtendshow. Gisteren spraken we Elodie Verwij van het AD al eventjes over de algemene politieke beschouwingen. En Elodie, toen zei je gisteren van aan het begin wordt het spannend, maar uiteindelijk zat het venijn hem juist in de staart, hè?
1: Joh, ik zat er helemaal naast. Ik snap niet dat jullie me nog een keer bellen.
0: Nou ja, uiteindelijk, omdat we toch ook even benieuwd zijn waar die spanning hem dan zat. En ten eerste wil ik toch even weten, hoe laat lag jij op bed?
1: 1:30, ja. Dus daarom was ik, ik heb het net gered.
0: Ja, precies. Hey, en wat, waar zat dat vuurwerk hem gisteren dan in?
1: Nou, eigenlijk lag de hele dag de vraag op tafel: moet het kabinet nou over links of over rechts? He, zoals het al weken op tafel ligt, misschien al wel maanden. En eigenlijk kabbelde dat de hele tijd, want het was een soort van interbellum. He, die Prinsjesdagstukken, daar was al geen meerderheid voor. En het eerstvolgende moment dat er weer een meerderheid echt nodig is, is pas 1/2 november als je gaat stemmen over een belangrijke wet. Dus ja, eigenlijk was het allemaal een beetje gewauwel in het luchtledige. Totdat Joost Eertmans van Ja 21 moest gaan praten, zijn betoging gaan houden. En die zei ineens, van mij hoeft dat niet per se of over links of over rechts. Ik vind het ook wel prima om gewoon per begroting te gaan kijken of we die wel of niet gaan steunen. En dan denk je, joh, wat maakt dat nou uit? Maar daarmee gaf hij zijn hele onderhandelingspositie weg aan het kabinet. Want ja, die kunnen dan gewoon nu per begroting gaan kijken wat ze leuk vinden om met wie samen te werken. En daarmee gaf hij ook de onderhandelingspositie weg van Jesse Klaver van Pro. Er was verwarring alom.
0: Ja, want Jesse Klaver die was ook heel erg boos. Want als het zo gaat uitpakken dat het kabinet eigenlijk gewoon maar een beetje kan gaan shoppen, ja, waarom zou je dan überhaupt nog met ze mee? Dan vind je dit een goed voorstel, maar dan kunnen zij toch gewoon letterlijk hun hele begroting rondmaken door iedere keer gewoon een meerderheid te halen bij degene die dat stukje oké vindt.
1: Precies, dus dan, eigenlijk Geert Wilders van de PVV was gisteren een soort van politiek duider geworden. En die vertelde dat ook heel mooi. Die zei ja, en dat creëert chaos. En wie is dan de winnaar, het kabinet? Maar gisteren, ja, er was zoveel verwarring dat je dan ook meteen naar de woordvoerders gaat. En je gaat meteen met prominenten praten van die partijen. En dan zie je eigenlijk een hele bizarre breuklijn. Ja. Met aan de ene kant de VVD, en die vind ik dit heel fijn, wat er is gebeurd gisteravond. En aan de andere kant CDA en D66, en dan kom ik weer terug op die begroting, op die begrotingsonderhandelingen waarbij het kabinet bijna viel. Daar was ook deze breuklijn, omdat CDA en D66 echt zeggen, joh, we zijn een minderheidskabinet, dan moet je gewoon op een fatsoenlijke manier samenwerken met de oppositie. En dan kun jij niet elke keer voor het blok zetten, dus wat zijn we nou aan het doen? Dus het was echt, het was wel kribbig gisteravond.
2: Als ik het mag samenvatten, iedereen behalve de VVD is boos op Joost Eertmans, because he broke rank.
1: Ja, precies. En de VVD ook een klein beetje, omdat Joost Eertmans ook nog heeft gezegd dat hij tegen sommige wetten sowieso gaat stemmen. Tegen de asielwet en klimaatwetten. Dus ja, het was ineens een heel raar schouwspel.
0: Maar zijn dit nou een beetje dus de groeipijnen van het eerste minderheidskabinet wat we hier zien?
1: Ja, totaal. En wat je ook ziet is dat er is vanaf het begin af aan al geen plan over hoe je nou met die oppositie gaat samenwerken. En dat is ook een beetje te wijten aan Rob Jetten, aan de premier. Want dat is toch degene die in de lead moet zijn over deze processen. Hij is de procesbewaarder. En wat we allemaal kunnen zien, dit gaat helemaal mis. Dus ja, Hij moet op een gegeven moment met zijn vuist op tafel gaan slaan en gaan zeggen, jongens, zo kan het niet langer. Ik pak de leiding en dit gaan we doen.
0: Nou, en daar krijgt hij zo meteen een mooi podium voor, want hij mag zo meteen mag hij aan het woord. Dus alle ogen zijn nu gericht op hoe hij dat gaat aftrappen.
1: Ja, precies. Ja, we zijn heel erg benieuwd. Dus hij begint om 9:45. Ja. En dan gaan we het zien. Ik denk dat hij wel een uurtje of 10 of zo aan het woord zal zijn. Misschien wel langer. En dan krijgt hij alleen maar, wat ik gisteren ook al zei, iedereen zal hem aanvallen. Ook op die AI-verhalen van vorige week natuurlijk. Ja. Ze gaan hem proberen onderuit te halen. Maar ook één grote vraag: wat wilt u nu?
0: Ja, nou Elodie, we gaan het in de gaten houden. Het wordt allemaal overal live uitgezonden vanmiddag. Jij zit er natuurlijk de hele dag bij. En zit je dan ook vanavond weer aan de desk bij Pauw en de Wit?
1: Ik hoop het niet hoor. Ik ga
0: een beetje bijslapen.
1: Leuk.
0: Dankjewel, doei.
1: Doei.

0: Houston. I'm your baby tonight in de ochtendshow. De zon laat zich op dit moment af en toe nog wel zien, maar vanmiddag wordt toch wel echt een wolkenfeest. Met heel veel bewolking en hier en daar een buitje. Soms is het slechts motregen, maar nat wordt het sowieso vandaag bij een graad of 20. Rijn, hoe is het op de weg?
1: Nou, het is iets rustiger dan gebruikelijk, Daniel. De files staan wel verspreid over het land. De meeste files in Zuid-Holland, Gelderland en Brabant. Op de A1 richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuis is de rechterrijstrook dicht. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Op de A2 Eindhoven richting Belgische grens sta je in de file tussen afrit Maastricht en Maastricht-Zuid. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. Dan de A15 Rotterdam richting Europoort. Daar is de Zuurhofbrug deels gesloten. Nou, het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 20 minuten oponthoud. Dan de N62 richting België, want de Westerschelde-tunnel is een tijdje dicht geweest. Dat komt door een auto met pech. De weg is daar weer vrij, maar reken op 25 minuten vertraging.
0: Dankjewel. En hier is Clemens met het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. President Trump dreigt om de Amerikaanse handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Gisteren deed Europese Commissievoorzitter von der Leyen daar een voorstel voor. Trump noemt die plannen lachwekkend en een vijandige daad.
3: If they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
2: Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS door het klappen van onderhandelingen over het terugschroeven van handelsbeperkingen. De Palestijnse leider Abbas mag niet naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties komen. Voor het tweede jaar op rij wordt hij door de Verenigde Staten geweigerd en krijgt hij geen visum. En mogelijk spreekt hij nu via een videoverbinding, dat deed hij vorig jaar ook. In de Tweede Kamer begint straks dag 2 van de algemene beschouwingen. Premier Jette komt aan het woord en die moet dan ongetwijfeld reageren op uitspraken van jaar 21-leider Eertmans. Die zei gisteravond dat hij per onderwerp best een deal met het kabinet wil sluiten. Maar vermoedelijk heeft Jette daar geen trek in, zegt verslaggever Joren Kompeer.
4: De verwachting is dat hij nog steeds zal zeggen wat hij eerder ook al zei, dat hij het liefst één grote deal maakt. Maar goed, ook hij zal zijn kabinet bij elkaar willen houden en heeft ook gehoord dat de mogelijkheid van deelakkoorden er nu ook is. Ik verwacht niet dat daar vandaag al een keuze over gemaakt gaat worden. En dus krijgen we de situatie dat we de algemene beschouwingen eindigen met dezelfde vraag die we hadden aan het begin, dat het nog steeds onduidelijk is hoe het kabinet aan meerderheden gaat komen.
2: Het oosten van Spanje heeft te maken met zware regenval. Wegen staan onder water en rivieren dreigen om buiten hun oevers te treden. Er is één iemand om het leven gekomen. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is, ga niet de weg op en bij stijgend water zoek het hoger op.
5: Daniel die heeft een Frans verleden, is een nerd en fan van Celine.
6: Paris, here I come.
5: Rolof is voor altijd Fries gebleven, slimmer dan de rest van het team.

0: heel mooi. Er kwamen nog wat berichtjes binnen over het matcha-verhaal. En dat er dus in Japan wat kritiek is op de matcha-hype hier in Europa. En volgens mij ook in Amerika. Matcha wordt in Japan enkel en alleen op speciale gelegenheden gedronken. Het is geen alledaags drankje. Ze zijn heel erg gesteld op hun cultuur. Dus ik snap de frustratie wel, stuurt Stef ons nog via de app. Blijf van onze matcha af, is een beetje de visie. NPO Radio 2.
1: Daniel en Roelof.
0: Met zometeen de Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. En dit is Dua Lipa met haar hoodie.

0: Iedereen kan zich aansluiten bij de Boomtown Rats. I don't like Mondays. Oh ja, tuurlijk. En er is altijd wel weer zo iemand die dan nu gaat appen met... Ja, nee, ik ben dol op de maandag. Zeg mijn favoriete dag.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Een heel goeie plaat.
3: Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
3: Goeie plaat.
1: Wat is het voor plaat? Echt een hele goede plaat.
0: Caro Emerald kennen we allemaal nog, maar vergeet Caro Emerald, want ze heet nu gewoon Caro. En trouwens, die moet je vooral niet vergeten, want ze is hier morgen in de studio en dan komt ze haar nieuwe plaat ten gehoor brengen. En die plaat, die hoor je nu alvast. Already Lost van Caro.

0: into your heart van Wax in de ochtendshow.
1: De rondvraag.
2: Puk heeft niks, Rianne niks, tegenstudders finals niks. Daniel, jij nog wat?
0: Ja, ik heb nog wel iets voor de rondvraag. Want we hadden het gisteren over die 1 tegen 100 race van Max Verstappen. Ja, en toen spraken we Jackie Martens en die ging het opnemen tegen Max. En toen zei Jackie het volgende.
3: Zullen we afspreken dat als ik win dat jullie me dan weer bellen?
0: Dat 100%. Zeker. Als jij wint, dan bellen we je gegarandeerd nog een keer. Nou, kwam daarna ook gelijk de toevoeging van... dit hele format is zo opgesteld dat er maar 1 winnaar is en dat is Max Verstappen. Maar Jackie, op Max Verstappen na was je gewoon de beste.
3: Ja, ik moet lachen als ik mezelf terugluister. Maar ja, inderdaad, ja, ongelooflijk. Ja,
0: dat was wel echt heel spectaculair. Max heeft in een recordtijd al die mensen ingehaald. En voor de mensen die het gemist hebben, het was dus een 1 tegen 100 race. Max Verstappen moest allerlei andere karters inhalen. En iedere keer als hij dan een kart had ingehaald, dan viel diegene af. En jij hebt het langst van iedereen volgehouden dus.
3: Ja, het was echt razendspannend aan het einde van de race. Het was echt een gevecht, zeg maar, wie er als langste overbleef, of wie er als laatste ingehaald werd door Max. Maar het was zo vet, jongens. Echt, ik zou het vandaag zo weer willen doen.
0: En je stond op het podium met hem. Heb je nog een praatje kunnen maken ook?
3: Ja, we kennen elkaar natuurlijk omdat ik al 6 jaar in de Formule 1 werk en eigenlijk wekelijks samen met hem werk. Dus op het moment dat we uit die kast stapten, ik weet niet of jullie die beelden zagen dat hij naar me zwaaide toen hij me voor de eerste keer inhaalde. Ja, zo van, doe je met die grote bek.
0: Ja.
3: Dus dat was gewoon heel leuk en dat was een hele leuke, dat was gewoon leuk om daar even dat moment met elkaar te delen.
0: Ja, het zag er echt heel erg vet uit. Uiteraard was het natuurlijk een productie van de grote energiedrank, dus die trekken altijd wel alles uit de kast. Maar heb jij nu een beetje de smaak te pakken? Ga je nu ook naast je carrière als motorsportjournalist ook vaker de kart instappen weer?
3: Ik denk niet dat ik daar de tijd voor heb, eerlijk gezegd. Ik ben bijna iedere week zit ik wel ergens in het buitenland. Dus ik zou het graag willen, hoor. Maar
2: altijd bij een circuit in de buurt.
3: Dat is waar, maar je maakt ook vaak lange dagen op het circuit. Helaas heb je daar weinig tijd voor. Nou, maar ik zou het wel heel leuk vinden, hoor.
0: Wij zijn in ieder geval heel trots op je. Tot slot wil ik toch nog 1 ding weten, Jackie. Heel eerlijk, hè? Die kart van Max ging toch gewoon net even wat sneller dan de rest?
3: Nou, dat denkt iedereen. Maar ik denk niet dat de snelste kart van allemaal... Hij liep iets harder dan die van mij, dat kan ik bevestigen. Maar uiteindelijk zijn het allemaal huurkarts. En zodra ze van de band afrollen uit de fabriek, zit daar al verschil in.
0: Ja, dus, ja.

0: Return of the Mac, Mark Morrison. Aan het einde van deze editie van de ochtendshow. Maar ja hoor, hij zit er alweer klaar voor. Ladies and gentlemen.
1: Earth, Wind en Bart.
0: Mama. Earth, Wind en Bart, ja, heel goed. Goedemorgen, Earth, Wind en Bart.
2: Hallo.
0: Wat heb je voor ons?
2: Deze.

0: Er is zo'n plaat van Marco Bussato en Rolf Sanchez geweest. Was ook zo'n...
1: Ja, oké. Okay,
0: maar die is het niet.
1: Het is kwaliteitsmuziek.
0: Nee. Het is die...
2: Ik vind het best pittig, want ik herken het wel... maar ik heb er niet meteen een titel bij. Ja.
1: Oh, echt?
2: Ja, je kijkt me zo aan.
1: Oh, nee, ik had hem wel vrij...
0: Vrouwverslinder.
3: Ja, dat weet jij.
1: Ja, zeker. Nou, weet jij het, dan kun je een audioberichtje opnemen voor Bart. En wie weet open je zo meteen de show. Bart, veel plezier.
0: Dankjewel.
1: En wij zijn er morgen weer.
4: De groeten. BNN!
5: Is NPO Radio 2.
6: Ster.
7: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
8: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
7: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
8: De olifanten van Botswana? NRV.
7: Of luipaarden in Sri Lanka?
8: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
8: De Beter Pick-up-Bally's.
9: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
11: Het is donderdag, dames en heren. We gaan er weer voor de volle 30% in aan. Lekker aan de slag. Een nieuwe werkdag met het NOS-journaal nu met Clemens Peters. Clemens, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Bart. De verandering van de donorwet heeft niet geleid tot veel meer orgaandonaties, heeft de Nederlandse Transplantatiestichting onderzocht. Sinds 5 jaar geleden geldt dat je actief bezwaar moet maken als je na je overlijden geen orgaandonor wilt zijn. Wie niets invult, wordt geacht geen bezwaar te hebben. Toch wordt in 59% van die gevallen geen orgaan gedoneerd, en dat komt mede doordat nabestaanden alsnog bezwaar kunnen maken. De dodelijke vloedgolven in Nepal en Tibet werden veroorzaakt door meerdere factoren, stelt een internationale groep wetenschappers. Mogelijk was een bergwand instabiel door een zware aardbeving van 11 jaar geleden, zegt deze onderzoeker.
13: Dat er eigenlijk een grote rotswand ineengestort is. En bovenop die rotswand lag een gletsjer. Die hele rotswand is naar beneden gekomen. Daarbij is ongeveer 140 miljoen kuub aan stenen en ijs naar beneden gekomen. En dat heeft die enorme, desastreuze vloedgolf veroorzaakt.
12: Daarnaast namen gletsjers en bevroren rotsen af door de opwarming van de aarde. En het was in augustus ook nog eens bijzonder warm. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Justitie verdenkt een Nederlands-Indonesische cardioloog en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. In ruil mocht de fabrikant de apparatuur leveren voor een ziekenhuis in Jakarta, waar de 5 cardiologen bij betrokken waren. Natuurmonumenten is op verschillende plekken op de Veluwe loofbomen aan het planten. Want het risico op grote natuurbranden wordt kleiner als er meer verschillende bomen en struiken staan.
14: Onder andere deze boswilgjes hier. Daarbij hebben we ook wat felboom, staat erin. Supermooi.
15: Is het zo dat naaldhout sneller of meer brandt dan loofhout?
14: Bij naaldhout is de kans groot dat zo'n vuur zich veel sneller gaat verspreiden. Met name doordat er heel veel hars in zit, in de naalden bijvoorbeeld. Dus in loofhout gaat de brand langzamer vooruit over het algemeen dan in naaldhout.
12: Een ander voordeel is dat de natuur opleeft, zegt deze man tegen Omroep Gelderland. Want dieren hebben straks meer voedsel door bijvoorbeeld eikeltjes en lijsterbessen. Het weer op veel plaatsen droog. Vanuit het westen neemt wel de bewolking toe. Vanmiddag trekken dan ook buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en dan wordt het een graadje warmer.
11: Dankjewel. Verkeersinformatie, Rijn Baartmans, waar staan de files?
16: Nou, het is iets rustiger dan gebruikelijk. De files staan verspreid over het land. Onder andere op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij Twello gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en je doet er 10 tot 15 minuten langer over. Op de A15 richting Europort is de Zuurhofbrug deels afgesloten. Het verkeer kan er langs over de vluchtstrook, maar reken op 10 minuten vertraging. Dan nog 10 minuten extra op de A27 richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. En tot slot de N208 Sassenheim richting Velzen. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de A22 ben je 25 minuten langer onderweg.
11: Dankjewel.
17: Ja, het was even zoeken naar de titel. De artiest was wel bekend, toch? Maar volgens mij was het I'm crazy about her.
11: Lekker, Frank.
17: Crazy about her.
11: Frankie Boy stuurde dit audioberichtje en deze is van Mario.
18: I'm crazy about her.
11: Nou, ook het juiste antwoord. En Monique sluit hem dan heel mooi af.
19: You're destined to be mine.
11: Zo is het. Rod Stewart, Crazy About Her. Hoor je over een paar minuutjes.
20: Ster.
21: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
22: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
21: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt. Op vhg.nl.
22: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
23: Dames en heren. De daluren beginnen.
24: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
25: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
26: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit vanmiddag om 5 uur.
27: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
28: Yes, hij doet het.
29: Ja hoor, dat kan zeker.
27: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
30: Dus jij wil naar Egypte?
31: Ja, met NAV.
30: En waarom NAV?
31: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
30: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
31: Tuurlijk.
30: En ook...
27: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
30: Dus jij wil naar Egypte?
31: Ja, met NAV.
30: En waarom NAV?
31: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
30: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
31: Tuurlijk.
30: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?

0: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks, bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hey Francis, ben je er klaar voor?
9: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
8: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
9: Ja, magisch.
10: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.

Crazy About Her. Dames en heren, dit is Aan de Slag. Goedemorgen, luisteraars. En over een goedemorgen gesproken, de zanger van Deep Blue Something, die ik nu ga draaien, heeft ooit uitgelegd dat het nummer Breakfast at Tiffany's, toen het een hit was, best wel een groot nadeel had. Want de zanger is namelijk een enorm avondmens. Maar omdat het nummer Breakfast at Tiffany's heette, Breakfast, vonden radiostations het leuk om de band ook rond Breakfast in de studio te hebben. En dat is best pittig als je veel concerten geeft, inclusief afterparties, om 3 uur 's nachts je bed in duikt en er vervolgens om 5 uur weer uit moet. Dan is dat wel pijnlijk. Die tijd is inmiddels voorbij en het is een grote hit geworden. Breakfast at Tiffany's, Deep Blue.

naar het nu. Material Lover was dat op Radio 2. Oh, dit is zo'n lekkere track, dit, hè. Oh, van Steely Dan en dan vooral die vieze gitaar die erin zit hier ook. Soms klinkt die als een vastgelopen cc-apparaat van 20 jaar hier zo. Maar dat past zo goed. Het klinkt lekker hartig. Het geeft bal aan deze klassieker uit 1972. Dames en heren, uw radio functioneert ook prima op standje 11. Geniet maximaal in het radioprogramma aan de slag van Steely Dan en Rilling in the Years.

De beste verhalen achter de mooiste popsongs hoor je iedere werkdag van 9 tot 12. Dan klinken de liedjes net een klein beetje lekkerder.

0: die teksten van Raccoon komen wel binnen. De echte vent. Op Radio 2. Het is 9:55. En dit zijn de hoofdpunten van NOS. Clemens, goedemorgen.
1: Goedemorgen. President Trump dreigt om de Amerikaanse handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Gisteren deed Europese Commissievoorzitter von der Leyen daar een voorstel voor. Amerika weigert de Palestijnse premier Abbas de toegang tot het land. Abbas zou de algemene vergadering van de Verenigde Naties toespreken. Maar volgens de Amerikanen ondermijnt hij de vrede en verheerlijkt die terreurdaden. Pop-art-kunstenaar Peter Max is overleden. De Duits-Amerikaanse kunstenaar, met kenmerkende grote zwarte snor, werd in de jaren 60 bekend door zijn psychedelische, felgekleurde werken van de bloemen en de kosmos. Natuurmonumenten is op verschillende plekken op de Veluwe loofbomen aan het planten. Want het risico op de grote natuurbranden wordt kleiner als er meer verschillende bomen en struiken staan, is de gedachte. Het weer. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Het wordt een graad of 18. Morgen droger en zonniger en dan wordt het een graadje warmer.
0: Dankjewel. Rijn Baardmans, die praat ons bij, heeft een verkeersupdate. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De files nemen af na een spits die iets rustiger was dan gebruikelijk. Het verkeer heeft de meeste vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar gebeurde een ongeluk tussen Weert en afrit Valkenswaard. De linkerrijstrook is dicht en je vertraging 35 minuten. Ook op de A4 rijdt het langzaam in de richting van Den Haag. Tussen Delft en Den Haag 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dan nog de N233 Veenendaal richting Kesteren. Tussen de aansluiting met de A12 en Gorkum 3 kilometer met 25 minuten oponthoud.
0: Dankjewel.

nu volgende plaat komt het best tot zijn recht op volumestandje 11... terwijl u keihard meezingt en uw duurste luchtgitaar ter hand neemt. Bart Arendt en zijn radioprogramma aan de slag zijn niet verantwoordelijk voor gebarsten ruiten, gescheurde voegen of eventueel gezeik in uw wijk. Bedankt voor uw begrip.

verbonden zijn met beeld, hè? Ik denk dat 90% van de luisteraars denkt aan een boksende Rocky. Toch, als je deze hoort. Survivor, Eye of the Tiger, director voor met het prachtige My Friend in aan de slag voor die donderdag. Zie je aan de

Oasis is dit en whatever. Als je op dit moment thuis of in de auto of op je werk bent, probeer even te gaan staan. Want ik vind het wel mooi om deze band eventjes iets te geven. Oasis is natuurlijk bij elkaar gekomen een tijdje geleden om weer op te gaan treden en zo. Ik wil graag even een staande ovatie voor de band, omdat ze het gewoon al zo lang zonder problemen met elkaar volhouden. Ja. Waarvan acte? Dit is

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Alsjeblieft, je auto is in tip-top in orde.
5: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
0: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Hey, vloertje leggen? Doe.

0: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Luisteraar Ger zette afgelopen maandag een mooie highscore neer. 15 goed beantwoorde vragen in het 60-seconden spel. Niemand is er overheen gegaan. Jij zometeen misschien? De selectievraag komt eraan zometeen over een paar minuten. Na het nieuws van 10 uur. Ik wilde zeggen, Carmen, goedemorgen. Maar dat klopt niet. Dat is automatisme. Clemens, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Bart. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan. Van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is die ergens vorig jaar ontstaan door de inslag van een asteroïde. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan. Hoogstens één keer per 100 jaar. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat het qua onderwijs wel goed zit met de gelijkheid, maar op bestuurlijk vlak is er nog winst te behalen, zegt deze hoogleraar.
6: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
5: In IJsland is de genderkloof het kleinst. De vloedgolven in Nepal en Tibet werden veroorzaakt door meerdere factoren, stelt een internationale groep wetenschappers. Zo zou een bergwand mogelijk instabiel zijn geworden door een eerdere aardbeving. En daarnaast namen gletsjers en bevroren rots af door de opwarming van de aarde. En ook was het bijzonder warm in augustus. Het dodental in Nepal en Tibet staat inmiddels op 1300, maar er worden nog altijd 5000 mensen vermist. Veel zwerfkatten die worden afgeschoten in Friesland om vogels te beschermen zijn helemaal geen zwerfkatten. Dat zeggen dierenorganisaties tegen Hart van Nederland. Sinds 3 jaar mogen de beestjes worden gedood. Dat is tot nu toe 700 keer gebeurd. Maar in veel gevallen dus onterecht.
7: 86% van de katten die daadwerkelijk worden afgeschoten, die hebben daadwerkelijk een eigenaar. Nou, je schrikt je natuurlijk een hoedje als je ineens je kat kwijt bent.
5: In Overijssel wordt binnenkort gepraat over een plan om ook daar zwerfkatten af te schieten. De dierenorganisaties hopen dat dat plan in de prullenbak verdwijnt.
4: Maar kan je ze niet herkennen op een of andere manier? Zwerfkatten, ik denk dan niet met een halsbandje of zo. Of dat je gewoon iets bij die beesten omdoet. Dat je, dit is een kat die we graag willen houden.
5: Dit is geen zwerfkat. Ja. Nou, dat zou dan wel een oplossing kunnen zijn. Maar ja, of jagers daar boodschap aan hebben. Mm. Het weer. Vanmiddag trekken buien over het land. Die kunnen stevig zijn. Het wordt een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer.
4: Dankjewel. Rijnbaard Mans bij de ANWB Verkeersinformatie. Hoe is het op de weg?
8: Nou, de meeste plekken rijdt het weer door. 20 kilometer file in totaal. Nog 2 pijnpunten. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert en afrit Valkenswaard ging het mis. 40 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. En de N306 Kampen richting Harderwijk. Daar sta je in de file tussen de aansluiting met de N309 en afrit Biddinghuizen. Je doet er 10 minuten langer over.
4: Dankjewel. De selectievraag voor het 60-secondenspel is deze. Madonna, die ik zometeen ga draaien, heeft een enorme hit gescoord met een naam van een modetijdschrift. Welke is dat? Laat het even weten. App het via de NPO Luister-app. En speel mee zometeen.
9: Ster. Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
0: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
12: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
13: Echt lekker.
12: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.

0: toneer.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
8: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit...
7: Of chili kon iets anders. Wissel is wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
8: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit vanmiddag om 5 uur.

0: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
3: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
4: De Beter Pick-a-Bully's.
5: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
3: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
6: Aan de slag.

dichterbij dan ooit, dames en heren. En dan nu in het programma een van de meest rare intro's uit de popmuziek. Dit is Caterpillar van The Cure. Je hoort hier in een piano, gespeeld door een in principe geschoold pianist. En dan ineens gaat het over in een viool van een niet geschoold violist. Dit is Robert Smith van The Cure. Dat is de man die zingt in de plaat altijd. En die vond ergens in de studio een viool. Die vond het wel leuk om erop te krassen als intro van de plaat. Ah, het is wel iconisch geworden. Of het mooi is, dat is dan maar een tweede.

0: Cameron Whitcomb and the Kingdom of Fear.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Ik zeg goedemorgen tegen Naomi.
2: Goedemorgen.
0: Onderweg van Zutphen naar Friesland.
2: Yes, klopt helemaal.
0: Oké, ben je al net vertrokken of ben je er al bijna?
2: Nee, ik ben voorbij Zwolle. Ik sta toevallig net bij een tankstation stil, heb een kopje koffie gehaald. Zodat ik even alle aandacht heb om mee te doen.
0: Ja, aan het 60 seconden spel, waar je zoveel mogelijk algemene kennisvragen gaat inkoppen. Zullen we dat afspreken?
2: Ja, laten we het proberen.
0: Hou je van spelletjes?
2: Ik hou van spelletjes, zeker.
0: Oké, ben je handig in spelletjes?
2: Nou, met name fanatiek. En op zijn tijd ook wel handig, ja.
0: Win je wel eens spelletjes?
2: Ja. Ik ben al goed in Hitster, al zeg ik het zelf.
0: Ja, oké.
2: Okay. En 30 Seconds vind ik op zijn tijd ook erg leuk.
0: Ja, nou, dat heeft hier wel iets van weg. Het is twee keer zoveel rol, heb je eraan.
2: Precies.
0: Het is 60 Seconds. Vraag 1. Heb jij beantwoord via de Radio 2 of de NPO Luisterapp? Sorry, Madonna heeft een enorme hit gescoord met een titel van een modetijdschrift. Welke is dat?
2: Dat is Vogue.
0: Is helemaal juist. Hier komen de rest van de vragen. Let op, vraag 2. Als iets is besloten, is het spreekwoordelijk de kogel door de...
2: Kerk.
0: Hoe heet het hondje van Jip en Janneke?
2: Takkie.
0: Wat is de songtitel van Aerosmith, I Don't Wanna Miss a...
2: Sting.
0: Welke kleur heeft de parkeerschijf in je auto meestal?
2: Blauw.
0: Wat is 222 plus 10?
2: 232.
0: Wat is de voornaam van de liedzanger van Bluff?
2: Pascal.
0: Waar heb je te diep ingekeken als je dronken bent?
2: Glaasje.
0: En wat is de hoofdstad van de provincie Noord-Holland?
2: Dat is Haarlem.
0: Van welke duo is de hit Wake Me Up Before You Go-Go?
2: Wham.
0: En welke zanger woonde op het landgoed Graceland?
2: Dat was Elvis Presley.
0: Maak het spreekwoord af. Je weet nooit hoe een koe een...
2: Weet ik niet, pas.
0: Ramses Jaffie staat 6 keer in de top 2000. Noem 1 nummer.
2: Sammy.
0: Wie presenteert het Radio 2-programma Het Oor Wil Ook Wat?
2: Pas.
0: Welk woord past achter borrel, muziek en hazel?
2: Noot.
0: Wat geeft de rode kleur aan ketchup?
2: Tomaat.
0: En hoeveel nullen heeft 10.000?
2: 4.
0: Keurig binnen de tijd. En die is nu voorbij ook.
2: Een haas vangt.
0: Ja. Dat is dan weer buiten de tijd. Maar het geeft wel aan dat je hem wel weet.
2: Zeggen.
0: Vraag 17 heb jij nog juist weten te beantwoorden. En van al die vragen heb je er 2 gepast. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Is inmiddels beantwoord. Maar daar staat een peetje voor mijn blaadje.
2: Ja.
0: En wie presenteert het Radio 2-programma Het Oor Wil Ook Wat? Dat is Emily de Wild.
2: Ja.
0: Jij komt op een totaal. Nou, laten we het eerst even over hebben wat je moet scoren. Want Ger had 15 punten afgelopen maandag en die highscore staat nog steeds. En dat evenaar jij.
2: Oh, super!
0: Ja, van 15. Ja.
2: Nou, hartstikke gaaf.
0: Dus
2: heel leuk.
0: Ik weet niet of je het op tijd terug bent voor taart.
2: Nou, pas. Maak ik tijd voor. Dat
0: heel
2: zorg
0: goed.
2: Ik voor.
0: Dan zit je al niet meer in Friesland, toch?
2: Nee, zeker niet.
0: Nou ja, vrijdag hoor je het als er niemand meer overheen gaat. Op morgen is dat dus.
2: Superleuk, heel leuk.
0: Dus nu nog niks gewonnen, maar de kans dat het morgen gebeurt is redelijk aanwezig.
2: Nou, super. Hey, dankjewel, hè.
0: Fijne donderdag.

0: Concrete City. Het is Jay-Z en Alicia Keys in Empire State of Mind. Het is 10:30, tijd voor de NOS hoofdpunten met Clemens. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Premier Jetten is in de Tweede Kamer bezig op de tweede dag van de algemene beschouwingen. Hij beantwoordt de vragen die hem gisteren door de Kamer zijn gesteld. President Trump dreigt om de Amerikaanse handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Gisteren deed voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie daar een voorstel voor. Amerika weigert de Palestijnse premier Abbas de toegang tot het land. Abbas zou eigenlijk de algemene vergadering van de Verenigde Naties toespreken. Maar volgens de Amerikanen ondermijnt hij de vrede en verheerlijkt hij terreurdaden. Pop-art-kunstenaar Peter Max is overleden. De Duits-Amerikaanse kunstenaar met kenmerkende grote zwarte snor werd in de jaren 60 bekend door zijn psychedelische, felgekleurde werken van bloemen en de kosmos. Het weer. Vanmiddag buien over het land. Die kunnen stevig zijn. Het wordt vandaag een graad of 18. Morgen wordt het iets droger en zonniger, maar ook een graadje warmer.
0: Dankjewel. Waar in Nederland komt je snelheid niet overeen met de borden die naast de weg staan? Rijn Baartmans, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nou, dat is aan de Duitse grens natuurlijk, op de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar is je vertraging 10 minuten door de grenscontroles. En dan nog meer verkeer op de N306, dat komt door de agrotechniekbeurs. Richting Harderwijk betekent dat tussen de aansluiting met de N309 en afrit Biddinghuizen 10 minuten file rijden.
0: Dankjewel. It's the one for the money.

0: het is traditie in dit programma al jaren, als wij iets korts van Elvis of van de Beatles draaien, zo'n 2 minuten liedje. We hebben er ooit van bepaald, ja, het is eigenlijk wel een beetje oneerlijk, want zo'n nieuwe, Fontaine's D.C. is dan 4,5 minuut en alle tijd. En die oude liedjes krijgen eigenlijk maar heel weinig zendtijd. Dus gooien we een muntje op en als het dan kop wordt, dan draaien we nog een plaatje van die artiest. Om ze gewoon net wat meer te steunen. Kan Elvis wel gebruiken. Beatles ook. Dat gaat nooit doorbreken, dat beentje. En ik heb dus een muntje hier. En dat gooi ik hier op. Ik gooi het richting sterproducer van de show, Liedeke.
1: Ja.
0: Als hij op kop komt, dan is het... Ben je er klaar voor?
1: Ja, kom maar. Ik heb
0: iets kapot gegooid. Dat zeg ik.
1: Even kijken. En het is geworden?
0: Ja.
1: Kop.
0: Dus nog een Elvis?
1: Ja, nog een Elvis.
0: Oh, dat is leuk. Dan doen we deze eventjes. Love Me Tender. Love Me.

Deze week is Marianne van Fontaines DC. NPO Radio 2.

Je hebt artiesten, bands, die muziek op de eerste plaats hebben staan. En dan de tekst, dat komt dan daarna. Maar de muziek is dan het meest belangrijke. En je hebt bands waarbij dat andersom is. En dit is er zo een. Fontaines D.C., die gasten hebben elkaar ontmoet op een conservatorium in Dublin. En die waren heel erg met poëzie binnen dat bezig. Dat vonden ze fantastisch. Ze maakten ook zelfgemaakte poëziealbums. Of zoals we in de jaren 80 zouden zeggen, poesiealbums. En die verkochten ze ook op straat. En later dachten ze, wacht even, als we daar nou lekkere ronkende gitaar onder leggen, dan komt het nog meer binnen. En dat werd uiteindelijk de band Fontaines D.C. Marianne.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
8: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufy robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Hey Francis, ben je er klaar voor?
13: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
12: Dat groezen moet in de zaal, vlak voor aanvang.
13: Ja, magisch.
14: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
15: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
16: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
17: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
18: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
19: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
22: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
23: Leuke kandidaat gezocht voor de top 2000 shuffle die zometeen gespeeld gaat worden. Dus roep jij al jaren naar je radio en wil je hem zelf een keertje spelen nu? Je naam heb ik nodig via de NPO Luisterapp. Het is 11 uur. Tijd voor het nieuws. Clemens, goedemorgen.
24: Goedemorgen. In de Tweede Kamer heeft premier Jette dag 2 afgetrapt van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren was de grote vraag hoe het minderheidskabinet een meerderheid gaat vinden voor de plannen. En daar probeert Jette nu antwoord op te geven door draagvlak te vinden. En niet alleen in de politiek, zegt hij.
25: Dan kijken we naar de medeoverheden en de sociale partners waar we veel mee samen moeten doen. Maar zeker naar de Tweede en de Eerste Kamer. Als we brede steun in die beide kamers kunnen organiseren voor deze miljoenennota, dan geeft dat de rust en zekerheid die nodig is om die grote doorbraken te realiseren.
24: Jesse Klaver van Pro zei daarop dat het kabinet dat al maanden probeert, maar tot nu toe zonder succes. De Europese Commissie wil dat er een maximale schermtijd voor sociale media van een uur komt voor kinderen van 13 tot 15 jaar. Dat is vandaag in Straatsburg bekendgemaakt. Gisteren zei commissievoorzitter von der Leyen al dat er een sociale mediaverbod moet komen voor kinderen onder de 13. En verder wil de commissie dat aanbieders zoals Instagram en TikTok aan strengere regels voldoen die voorkomen dat kinderen verslaafd raken aan sociale media. De verandering van de donorwet heeft niet geleid tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in bijna 2/3 van de gevallen geen orgaan gedoneerd. En dat komt vaak door nabestaanden die met een bepaalde keuze worden geconfronteerd. Onverwacht, zegt de Nederlandse Transplantatiestichting.
0: In een hele verdrietige situatie worden soms naasten geconfronteerd met de keuze van hun dierbare in het donorregister. En als ze zich niet van bewust zijn wat die keuze is, dan is dat een verrassing. En in een emotioneel moment is dat heel moeilijk.
24: Toch noemt de stichting de donorwet niet mislukt, omdat mensen nu toch vaker nadenken over wat ze willen na hun dood. De Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij het eerste MTV-logo en maakte die kleurrijke portretten van onder andere Bob Marley. Peter Max was al lange tijd ziek en was 88 jaar.
1: Dat is wel een van de meest iconische logo's die er zijn, denk ik, toch? Dat MTV-logo.
24: Ja!
1: En dan met veel kleurtjes, denk ik, want dat hoort wel een beetje bij hem.
24: Veel primaire kleuren.
1: Ja. Ja.
24: Het weer. Vanmiddag trekken buien over het land. Die kunnen stevig zijn. Het wordt een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer.
1: Nou ja, we kunnen over verkeersinformatie heel kort zijn. Het is niet gemeld, dus rij overal in Nederland lekker door.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
5: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
5: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
7: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
10: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
11: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit vanmiddag om 5 uur.
12: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
13: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
14: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks bo.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie olifant!
14: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
16: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.

0: Sasha Benningfield een Unwritten. Terwijl het liedje loopt, krijg ik een appje van David of David, dat weet ik niet precies. En die heeft een foto meegestuurd van een t-shirt dat hij vandaag aan heeft. En op dat t-shirt staat: Release your inner bitches. Release your inner bitches or whatever Sasha Benningfield said. Inderdaad, want die tekst is altijd raar geweest.
1: Release your inner bitches.
0: Wat zegt ze daar dan? Release your inhibitions, hebben we even opgezocht. Laat je belemmeringen gaan. Dat betekent eigenlijk dus niet release your inner bitches.
1: Release your inner bitches.
0: Maar toch vind ik het een leuk teaser, David. Dankjewel.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Rick, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bart.
0: Rick, 37 jaar, uit Zwolle, vrachtwagenchauffeur, onderweg naar bestemming. En achterop liggen gevelstenen, een heleboel begreep ik.
1: Ja, klopt. Gewoon 30 ton aan gevelstenen bij me.
0: 30 ton aan gevelstenen liggen tegen je stuitje aangedrukt, oké. Okay. En daar ben ik altijd wel benieuwd naar, want je rijdt dan zo'n vrachtwagen. Stel nou, hè, daar gaan we niet vanuit, maar stel nou dat je op een gegeven moment echt een frontale aanrijding krijgt met exact zo'nzelfde vrachtwagen. Ben jij dan ook echt op moleculair niveau één met de stenen dan? Want dat gaat gewoon rechtdoor, neem ik aan.
1: Nee, dat staat gewoon opgesloten op de bak. Dat gaat geen kant op.
0: Oké. Okay. Dus, is het helemaal veilig?
1: Ja, dat is gewoon veilig. Ja.
0: Oh, gelukkig. Hey, en jij luistert in de vrachtwagen graag naar Radio 2, denk ik. Of in ieder geval naar de radio. Ja. Lekker muziek aan.
1: Altijd Radio 2.
0: En wat vind jij nou minder aan de muziek voor Radio 2? Wat hoop jij nu ter plekke aan te passen?
1: Nou, op zich, als er eens een keer een nummertje tussen komt wat ik wat minder vind, dan doe ik de radio wat zachter. Of ik ga niet zomaar wat aanpassen.
0: Nee. Maar wat hoop jij nu te kiezen in de shuffle waarvan je zegt, ja, maar daar gaat mijn radio niet zachter van, maar harder van?
1: Dat is. Er zijn altijd heel veel mensen met theorie over de shuffle.
0: Ja.
1: En ik heb er een theorie over. Het moet op dat moment ook gewoon net vallen in het totale plaatje.
0: Ja.
1: Het kan best zijn dat ik nu een nummer heb dat ik totaal niet mooi vind en dat ik hem morgen wel mooi vind.
0: Ja.
1: Maar omgekeerd kan dat dus ook.
0: Zo
1: dat
0: hij
1: precies op het juiste plekje valt.
0: Zo werkt het met muziek. We gaan het gewoon maar spelen. Dan komen we er vanzelf achter. Wat vind je hiervan?
2: 509.
3: I'm a singer song together. I'm a singer song together.
1: Nou, deze mag voor mij uit.
0: Dermot Kennedy, Better Days, niet vandaag.
2: 733.
0: Wat vind je hiervan?
1: Ja, dit gaat bij mij altijd hard aan in de vrachtwagen, maar thuis ook. Dus
0: ja.
1: Van mij mag deze gewoon aan.
0: Gaat dit hem worden?
1: Dit gaat hem gewoon worden.
0: Oh, dat is wel heel leuk, hè. En wil je de laatste opties nog even horen, de laatste drie?
1: Dat is altijd leuk.
0: Ja, je kan ze niet meer kiezen, maar deze waren het geweest.
2: 1964.
1: Nee, nog steeds blij met de keus.
0: Oké. Okay.
2: 67.
1: Ja, dit is ook echt wel voor de truckers.
0: Ja.
1: Voor veel truckers een heerlijk nummer.
0: Dit is echt een truckerplaat inderdaad, ja. Die heb je dan nu eventjes niet. En deze nog.
2: 1266. He's
1: leaving. Nee, dan heb ik van... ik denk gedeelde eerste plek wel.
0: Ja, met Volbeat en Charlie Lawrence en met dat hier, bedoel je?
1: Ja, en dan kan ik altijd Volbeat nog zelf aanzetten natuurlijk.
0: Tuurlijk! Ja hoor, geen probleem. Deze is nu speciaal voor jou op de radio, Rick.
1: Ja, lekker. Dankjewel.

0: let you know. You wanna my kind.
1: In excess. Maakt het. 1 over half 12, dit zijn de hoofdpunten van NOS. Clemens, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Premier Jette is in de Tweede Kamer bezig op de tweede dag van de algemene beschouwingen. Hij beantwoordt de vragen die hem gisteren door de Kamer zijn gesteld. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan, van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. En waarschijnlijk is die ergens vorig jaar ontstaan door een ingeslagen asteroïde. De verandering van de donorwet heeft niet geleid tot veel meer orgaandonaties. Het gebeurt nog steeds vaak dat nabestaanden alsnog bezwaar maken. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel zal verspreiden. Het weer. Vanmiddag trekken de buien over het land en die kunnen ook stevig zijn. Het wordt een graad of 18. Morgen droger en zonniger en dan wordt het een graad warmer.
1: Dankjewel. De verkeersinformatie is heel kort nu, want er zijn geen files gemeld. Je kunt overal als een raketje over de snelweg, want ja, er staan geen files. Lekker, hè? Swedish House Mafia zijn aan de beurt en aan de slag. Save the world.

0: Britse klassiekers.
1: Tenminste, het liedje gaat al veel verder terug, maar kwam in 1978 groot in de hitparade dankzij Ram Jam, dames en heren, en Black Betty. Het is 42 over 11. Goedemorgen. Je luistert aan de slag met Adriaan Persons en een andere jij. Wacht eens.

Propaganda met P-Machinery uit 1984. P-Machinery. Waar zou dat voor staan? Ik heb dat eigenlijk helemaal niet uitgezocht. Panini Machinery of Pannenkoeken Machinery of Pita Machinery of Poffertjes Machinery. En je merkt het, ik zit wel met de lunch in mijn hoofd al, hè? Dat merk je wel, ja. Goeie lunch al meteen. Geniet van de lunch op Radio 2. En graag tot morgen voor een splinternieuwe Aan de Slag.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
8: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
13: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
14: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
15: Yes, hij doet het.
16: Ja hoor, dat kan zeker.
14: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
19: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
20: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
19: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
15: Zometeen Seven Seas Part 2 en 3 is voor jou. Nou, reken maar uit. Eerst het nieuws van 12 uur. Juri Stubenitski, goedemiddag.
16: Goedemiddag Annemieke. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de pijlers van de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet dus nog worden aangepast en dat gaat weken duren. Op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt, maar dat gaat Jette dus nog niet doen, vertelt politiek verslaggever Roel Bolsius.
21: De premier zegt dat hij graag de komende weken wil dooronderhandelen met 7 verschillende partijen. Hij zegt 7 verschillende partijen hebben gisteren die opening gegeven. Dat zijn zowel linkse als rechtse partijen. Nou, dat is naar de ontevredenheid van pro-fractievoorzitter Jesse Klaver en JA21-fractievoorzitter Eerdmans. Want die zeggen zoveel tijd is er niet. In november hebben we het al over het belastingplan en dat regelt alle inkomsten van de staat.
16: Er is dus haast nodig, zeggen Klaver en Eerdmans.
22: 12 november, dan stemmen we over het belastingplan. En laten we eerlijk zijn, daar wordt de route gekozen voor hoe gaan we aan meerderheden werken.
23: Het belastingplan wat er nu ligt is niet tevreden te stellen voor links en niet voor rechts. Dat is te weinig, dus je zal moeten kiezen. Dus nogmaals de vraag, breed gaat niet lukken. Gaat de premier over links of over rechts?
16: En voor het antwoord op die vraag moeten we dus nog even wachten. En een grote brand die vannacht uitbrak in een loods in Lambertschaag is sinds een paar uur pas onder controle. In die loods in de kop van Noord-Holland zaten meerdere bedrijven. Niemand raakte gewond en de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woningen ernaast, zegt een verslaggever van NH Nieuws.
24: Ik zie het woonhuis nog staan. Ramen zijn wel ingeslagen of gebarsten. Ik weet het niet vanwege de hitte. Maar daarachter is werkelijk alles vernietigd. Een grote loods. Een aantal schuurtjes wat aan elkaar gebouwd was. Ik sprak nog een van de bewoners. Die staat dan met een deken en op slippers buiten te wachten tot hij weer naar binnen kan.
16: De oorzaak van de brand in Lambertschaag is nog onduidelijk. Het weer vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen bij maximaal 19 graden. Het kan aan de kust flink gaan waaien. Morgen af en toe zon en op de meeste plaatsen droog.
15: Dankjewel Juri. Over dan naar de ANWB, want Robert Vriesen zit klaar met zijn files.
25: Jazeker, en ik heb er 2 gevonden, Annemieke. Op A12 rijdt het langzaam vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles vanaf knooppunt Oudijk. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En 10 minuten oponthoud bij Hendrik Ido Ambacht als je over de A16 vanuit Rotterdam naar Breda rijdt.
15: Dankjewel Robert. Er komt een bol muziek aan. Zometeen eerst Green Day en Jess Glynn ook nog, maar die derde.
26: 3 is voor jou.
15: Die is dan weer helemaal voor jou. Het is Nationale Ongelezen Boekendag. Dat is natuurlijk knap zonde. Een boek dat niet gelezen wordt, daar is hij immers voor. Het wordt voor de 3e keer gevierd. En boekwinkels en bibliotheken die worden dan gevraagd om ongelezen boeken in de etalage te leggen. Dus dingen die niet verkopen of nog nooit zijn geleend.
27: Ah.
15: Oh. Je kan ook meedoen, dus jij, door een ongelezen boek cadeau te doen. Dus iets wat je in je kast hebt liggen, wat je nooit hebt gelezen. Of iets in een openbare deelbiep op straat te zetten.
27: Ja.
15: Ik word altijd erg blij van deelbieps.
27: Ik vind het zo leuk.
15: Ontzettend leuk. Bij mij in de buurt staan er heel veel. Ik heb er nog nooit iets uitgehaald.
27: Ik heb er wel eens een keer wat ingestopt.
15: Ik ook niet. Dat is belachelijk. Elke keer als ik zo'n ding zie, denk ik, oh wat leuk.
27: Ja.
15: Wat leuk. En vervolgens er niks mee doen.
27: Mijn moeder heeft er eentje gemaakt bij haar in de wijk. Hele mooie.
15: Ja.
27: Superleuk. Het is meteen een soort community gevoel krijg je erdoor.
15: We hebben ook in de buurt een deelbieb, maar dan voor blikvoer en zo.
27: Oh ja.
15: Dat is ook leuk.
27: Ja.
15: Ik gebruik het niet. Neem het maar. Nou ja. Moeten we nog een plaat? Zeker wel. Een nummer over geschreven woord.
27: Mooi.
15: Dat moet lukken. Dus boeken, letters, dingen. Ja, kom maar op. Ster.
28: Autotaalglas zit echt overal.
29: Opgelost. Autotaalglas.
30: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
31: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
30: Nu bij Dirk, WCL. Kuip, 225 gram, 99 cent.
32: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
1: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
0: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
8: De vriendelijke specialist DA.
9: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n vries. Ontdek het op friesland.nl.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar. Ook op

0: Of na je aankoop. Hand erop.
1: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit vanmiddag om 5 uur.
2: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
4: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Annemiekes Alens.

0: Hoe zou dat toch gegaan zijn? Hi Jess, het is jouw publisher, manager, whatever. Ik heb een verzoek voor je, een nummer van jou voor een reclamecampagne. Ja. Voor een vakantieorganisatie.
1: Wat kan er misgaan, zou je zeggen?
0: Ja, wat bieden ze? Oh, zoveel. Nou ja, laat me doen. Weet je wel? En nu kan je niet meer onhoren. En het is niet eens bij ons.
1: Nee.
0: Dus ja, als je denkt, mensen, waar heb je het over? Fuck it. Ik laat het even horen.
2: Nothing beats a jet to holiday. En right now...
0: Ja, nou dat dus. En dat zit dan overal. Mijn dochter heet Jet.
1: Ja, oh ja.
0: Ze vindt het op airports heel leuk als er iets jet to is. Dus dan kan ik zeggen van... nothing beats a jet on holiday. Ja. Goedemiddag, welkom in de A-lunch op 17 september reeds. Een bijzondere dag op meerdere vlakken, want 17 september 2026
1: is...
0: Foodwatch, die hebben het over de Zoutmaxdag. Dat is de dag waarop Nederlandse volwassenen tussen de 18 en 50 jaar... al net zoveel zout hebben gegeten, nu dus, als voor een heel jaar verantwoord is. Dus let daar een beetje op. Het is ook International Country Music Day. Want het genre is natuurlijk niet alleen in Amerika geliefd, dat weten wij. De wandklok gaat eruit, doe je wandklok bij weer wat wijzers. Misschien speel je zo meteen wel mee. En veel muziek, vergeten platen zijn altijd welkom.
3: 3 is voor jou.
0: En die derde, die is ook nog voor jou. Ik verzocht je om een plaat te bedenken over het geschreven woord. Nou, er is goed omgedacht. Ik zag Paperback Writer langskomen. De brief, de vlieger, André Hazes. Heel veel mensen, waaronder een heel leuk appje van Anneke. Elvis Costello, Every Day I Write the Book. Inderdaad, ook weinig hoor je die. Ja, ook Unwritten. Natasja Bedingfield, maar daar heb ik dan de grens getrokken.
1: Ja, want het gaat over juist... dat
0: wel geschreven.
1: Ja, precies.
0: Reading Minds, Booker T. Die zag ik langskomen. Ja. Nou ja, heel veel leuke suggesties. Maartje, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Welke plaat dacht jij?
4: Ik dacht meteen aan The Book of Love.
0: Gavin James, ja.
4: Van Gavin James, ja.
0: Er waren tijden dat je er echt niet omheen kon, dat nummer. En tegenwoordig hoor je hem niet zo heel vaak meer.
4: Nee, maar het blijft een prachtige plaat, vind ik.
0: Ja, echt hè. Heb je trouwens ook het muziekcafé gehoord? Daar was hij te gast niet zo lang geleden.
4: Nee, dat niet.
0: Nou, dat kan je altijd even terugzoeken. Royal Park Live stond hij in het voorprogramma. En meteen geschaakt voor een muziekcafeetje. En 11 november staat hij in de Melkweg. En de dag daarvoor ook nog in Groningen. Dus het is actueel ook nog.
4: Nou, kijk aan.
0: Hebben wij weer, Maartje. Dankjewel.

Somya Fields. Part 2, hè? Part 2. Afgelopen weekend stonden ze te spelen tijdens de klimaatmars in Amsterdam. Morgen in Vught trouwens. En daarna België en Roemenië. Wel ja. Dan Echo en de Bunnymans hebben een nieuw album uitgebracht. 12 jaar na de vorige. Zegt een van die Britse bands die echt decennia lang blijven boeien. Apples for Isaac, zo heet het nieuwe album. En de recensies zijn echt heel goed. Ik heb er even doorheen gescrolld. En wat vind ik ervan? Ik vind hun eigen sound. Nou, dat is toch fijn. Ook wat Manic Street Preachers gevoel trouwens. Dat vond ik wel opvallend. Ik draai even toch een oudje. Maar ga die nieuwe ook luisteren. Maar dan wel na dit programma. Uiteraard. 7 Seas.

0: Love it, love it. Echo en de Bunnymen over naar Robert Vriezen, want Filus.
1: Oh,
0: okay.
1: Ja, bij die grenscontroles heb ik er nog eentje bij gevonden. Want dat is op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is de rechterrijstrook dicht bij Hoevelaken. Vanaf Stroe 4 kilometer langzaam rijden en 10 minuten vertraging. Ja, en die andere had ik al verraden. Die staat op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 10 minuten vertraging voor de grens.
0: Dank u wel. Jury, het NOS Nieuws van 12:30.
2: Bij de politieke beschouwing in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid voor zijn plannen wil bereiken. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet wel een keuze maakt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat de nabestaanden nog steeds bezwaar maken. En op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan, die moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Het weer vanuit het westen regen bij een graad of 18. Er staat vanmiddag ook een stevige zuidwestenwind. Morgen zonniger en een graadje erbij.
0: Dankjewel, Jury. Hadden we het net nog over ongelezen boeken. Nu platen die in de etalage mogen. Platen die niemand heeft gehoord, die zijn misschien niet zo interessant. Let wel. Maar platen die je weinig hoort wel, geef ze door.

0: Ja, Bruno Mars, I Just Might. Hij had een triomftocht door Europa natuurlijk al eerder. Met zijn shows in Amsterdam ook. En nu staat hij avond en avond in Florida.
1: Amicus A-lunch.
0: Hij heeft het ook wel naar zijn zin, zag ik. No doubt ervoor nog. Don't Speak, een plaats die je niet vaak hoort. Maar ja, een artiest die je wel vaak hoort, toch Robert?
2: Ja, dat klopt. Ja. Nou, artiesten, die horen we heel vaak, maar dit nummer nooit.
0: Nee, nou, dus jij dacht, ik stuur een bericht en ja hoor, daar gaat hij. Welke van Bruce Springsteen en waarom?
2: Ja, vanwege het thema wat jullie hebben. En ja, dat kan denk ik niet duidelijker. Letter to You. Ja. Recent nummer van Bruce is pas een aantal jaren oud. Ja, zijn recente werk wordt niet zo vaak gedraaid, maar is zeer zeker de moeite waard.
0: Nou, ik ben helemaal blij met je betoog, maar het thema was al wel af, hoor.
2: Oh, was al af. Sorry. Ja. Nou ja.
0: Op vrijdag doen we er 13. Maar je hebt ons wel geïnspireerd om inderdaad alle 13 geschreven woord een keer te gaan doen. Dus deze die komt er gelukkig nog even tussendoor. Dankjewel.

0: steering wheel.
1: Stuck in the Middle with You op NPO Radio 2. We mogen weer.
2: Weer wat wijzers.
1: Vind ik nou leuk, weer wat wijzers spelen. Zometeen naar het nieuws van 1 uur. 3 vragen krijg je, maar die antwoorden, daar gaat het om. Als je die antwoorden nou allemaal hebt, dan verwijzen ze met z'n allen naar een band of artiest die ik heb verstopt. Soms direct, soms een beetje cryptisch. En soms denk je, hoe kan dit nou een verwijzing zijn? En als je ze dan allemaal hebt, dan denk je, oh ja, ik snap hem. Wil je meespelen voor De Klok? Ik denk, moeten we ook nog misschien een speciale kersteditie gaan maken van De Klok.
3: Oeh.
1: Dat is wel leuk.
3: Dat is heel erg leuk.
1: Ja, met kerst zitten we natuurlijk met z'n allen vol in de top 2000. Ja. Maar net als bij de Britten, gewoon al eind november beginnen met kerst.
3: Maar je kan er toch gewoon een paar kerstballen aan hangen.
1: Ja, dat is dan weer de easy approach. Ik dacht meer gewoon erin gestanst of zo.
3: Oh, dat kan ook nog inderdaad, ja. Maar ik denk,
1: een liedje.
3: Een customized klok gemaakt door Annemieke, dat meer gewild is.
1: Dat wil je niet. Ik ben niet zo handig.
3: Ben je niet zo goed met
1: daarom
3: duim,
1: doe ik radio.
3: Of,
1: Nee. Nou ja, dat is iets voor later. Wil je die klok winnen zoals die nu is? Dan moet je even deze selectievraag gaan beantwoorden. Hoeveel hoeken en zijden heeft een hexagon?
3: Mag je googlen?
1: Ja, ik denk dat er nu al gegoogeld wordt.
3: Prima.
1: En vind ik dat erg? Nee. Als je het maar door-appt, ook als je het gewoon zelf al weet. En dan kun je zo meteen meespelen voor die klok. Nothing But Thieves ga ik draaien. Want die vind ik heel erg mooi. Baby Cool. De zaakjes, Evelyn.

0: Grootros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
8: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
15: 18 plus, speel bewust.
16: Ja? Echt serieus?
17: 7, 7, 7, 7, 7.
16: Oh, wat een geld.
18: 50.000, potverdikke me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
21: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
22: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
23: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
0: En zometeen de hogere machten van Coldplay samen met een boel wijzers. Maar ja, word je er ook wijs uit? Dat is de vraag. Eerst het NOS nieuws van 1 uur. Juri.
4: Goedemiddag. In Nederland is een vierde patiënt overleden die het West-Nijl-virus had. Diegene was al ziek en kreeg het virus via een bloedtransfusie, zegt het RIVM. Het virus wordt verspreid door muggen en is voor de meeste mensen niet gevaarlijk. Premier Jette wil vandaag nog niet kiezen of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor de plannen van zijn kabinet. Dat zei hij bij de algemene beschouwingen. De oppositie wil juist duidelijkheid, zoals Volt en ChristenUnie.
9: Waar zit nu het verschil, volgens de minister-president, tussen wat we deze zomer aan chaos hebben gezien en wat we dan nu gaan doen? Want ik wil voorkomen dat we daar ook nog 2 maanden doormodderen.
17: En als het kabinet het zelf niet eens is, dan wordt het minderheidskabinet wel een heel ingewikkeld verhaal, voorzitter.
4: Net als gisteren is het ook vandaag ontzettend druk bij de Tweede Kamer met mensen die het debat willen zien. Ook veel jongeren zitten op de publieke tribune.
24: Deze coalitie vind ik heel belangrijk om te kijken wat ze nou gaan doen en of ze nou gaan kiezen of toch per begroting gaan beslissen wie er meedoet.
25: Je bent al heel vaak geweest. Het is nu mijn derde keer, maar het blijft gewoon enorm leuk om te gaan. Ja, dat blijft geweldig.
26: Als je in de zaal zit, kun je ook de onderlinge spelletjes zien. En als je het op tv kijkt, dan zie je alleen maar wat de politici bij de microfoons zeggen.
4: Het aantal mensen dat werkt in Nederland neemt niet meer toe. Dat is voor 2e jaar op rij al zo, zegt het CBS. Er vallen een paar dingen op, vertelt verslaggever Roland Muller.
27: Wat vooral opvalt zijn de Nederlanders tussen 45 en 55 jaar. Daarvan neemt het aantal werkenden nu al 9 jaar af. En tot nu toe kon het nog verklaard worden door het feit dat de bevolking in die leeftijd ook afnam. Maar inmiddels is dat niet meer zo. Dus er wordt echt wat minder gewerkt. En let dan vooral op mannen, want in de afgelopen 4 jaar zijn zij gemiddeld 1 uur minder gaan werken. Ja, en wat ze met die extra tijd doen, daar zegt het onderzoek niks over.
4: Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. 4 jaar geleden werkten ze gemiddeld nog 29,8 uur per week en inmiddels 30,2 uur. En de NASA heeft een nieuwe krater op de maan ontdekt, van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is die ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen... Dat gebeurt volgens de NASA maar 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen regen en aan de kust veel wind. Morgen wordt het zonniger bij maximaal 19 graden.
0: Dankjewel. Over naar Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe gaat het nu dan weer met die files?
1: Nou, een onwelwording nog steeds op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is nog steeds de rechterrijstrook dicht bij Hoevelaken. 7 kilometer file, kwartiertje vertraging. 10 minuutjes extra op de A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Empel en afrit Sint-Michiels-Gestel. En de grenscontrole is nog steeds 10 minuten vertraging aan de grens als je over de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt.
0: En dankjewel, Robert. Ja, pure nostalgie van Madness zometeen. Allemaal mooie herinneringen aan een overvol maar gelukkig huis. En tegelijkertijd weet dat je ouders het ook best prima zouden vinden als je er eens een keer uitging. Ster.
28: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
29: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
30: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
31: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
32: Wil je met me trouwen?
31: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
30: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
33: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
34: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
35: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
33: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
6: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit vanmiddag om 5 uur.
10: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: Nee, ja, niet bellen. Kensington Hoorn.
1: Weer wat wijzers.
0: We gaan het spelen. Kensington wil ik zeggen. Nee, weer wat wijzers. Kensington heb ik net al gespeeld. Jelle, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij was en heel erg duidelijk met je antwoord en liet ook nog een bewijs zien.
2: Ja, ja, ik heb een mooie hexagon lichtdingen aan mijn muur hangen.
0: Ja, precies. Want wacht even, ik vroeg, de selectievraag was hoeveel zijden en hoeken heeft een hexagon? 6 natuurlijk, zeg jij. En wat zie ik nou precies?
2: Ja, dat heet hexagon woods dingen. En die zijn van het zijn soort elements. En die hangen op je muur en die geven licht.
0: En kun je dan zelf bepalen welke element je waar plaatst? Of is het één stuk?
2: Ja, je moet ze wel aan elkaar koppelen.
0: Ah, leuk.
2: Nou. De rest kan je zelf bepalen hoe je dat indeelt.
0: Nou, dan hebben we in ieder geval een kijkje wat er in jouw kamer hangt. Maar wat draai je thuis? Want wat voor muziek hou je?
2: Oeh, ik luister echt van alles. Ik heb in de platen spelen. Ik heb platen van de Rolling Stones, van Acht en de Munich. Ik luister ook Muse, Nirvana, de Foo Fighters.
0: Ja, ik durf het wel echt aan, hoor, de breedsticker.
2: Ja, mooi.
0: Bam, daar heb je hem. Een brede muzieksmaak, heel mooi. Zeg Jelle, 3 vragen krijg je nog. Het antwoord, ja, die moet je dus goed onthouden. Want het is een verwijzing naar de artiest of band die ik heb verstopt. De eerste die heb je dus al, 6. Maar ja, kan je daar wat mee? Hangt een beetje af van de volgende vragen. Ja. Nieuw nieuws, Jelle. Trump die dreigt met sancties als de EU nauwer gaat samenwerken met welk land?
2: Canada.
0: Dat is helemaal goed. Dan vraag 2. Waar gaat volgens Led Zeppelin de trap naartoe?
2: De hemel.
0: Ja, heaven. En dan hebben we vraag 3. Welke mythische figuur stal van de rijken en gaf aan de armen?
2: Robin Hood.
0: Nou, dat was allemaal heel snel geantwoord. Ik heb ook het vermoeden dat je hier wel uit gaat komen. Ik heb 6. Canada, heaven en Robin Hood.
2: Nee, Er gaat geen lampje branden.
0: Oh, jammer. Dat zou toch het snelste spel ooit zijn geweest. Dus je nu, bam, het antwoord ook nog eventjes zo had gegeven. Nathan. Ja. Speel je alleen, Jelle?
2: Ik speel alleen, ja.
0: Oké, dus dan kunnen we Jelle nog 1 tip geven. Waarom denken wij nou nooit na over die tip? Het hangt natuurlijk ook vanaf of iemand de vragen wel of niet.
3: Nee, dat is waar.
0: Even denken, hoor. Weet je het echt niet?
2: Nee, ik weet het echt niet. Ik ben aan het denken. Ja, maar hemel, Robin Hood, 6.
0: Nee, heaven. Niet hemel, heaven.
2: Heaven. Ja, heaven is een band. Ook, natuurlijk.
0: Ja. Maar dat is hem niet. Nee, dat is ook geen tip, vind ik. Toch?
3: Nee.
0: Nee. We zoeken een hij.
2: Een haai.
0: Ja, dus geen haai, een hij. Geen band, maar een mannelijke muzikant. Dat is mijn tip.
2: Oh. Ja, dat is spijt. Dat gaat echt geen...
4: Ja, dat kan. Dat is niet erg.
0: Lampje. Kan gebeuren, Jelle. Doe gewoon nog een keer mee. Want ik denk dat je het, als je straks hoort wie het is, dat je denkt, oh ja, dat had gekund. En we sturen je stickers, sleutelhangers, alles wat we kunnen vinden.
3: Ja, helaas niet in een 6-hoek.
0: Nee. Wel een leuk idee om de klok ook in een 6-hoek. Ja. Behalve voor Willem, dan hoeft hij hem niet, appte die. Zijn we aan het bellen?
3: Lijntje ben je.
0: Ah, ik merk het.
3: Bellen. Ja. Ja.
0: Niet ons bellen, wij bellen jou. Heel veel mensen gaan nu bellen.
3: Hmm. Deze persoon neemt niet eens op.
0: Je hebt wel geappt.
3: Ja, ik wel.
5: Oh. Met Saskia.
0: Dag, met wie spreek ik?
5: Met Saskia.
0: Saskia, hallo, het is Annemieke hier, NPO Radio 2. Ja, ik hoor mezelf voor de zenuwachtig van. Ja. Wie zoek ik?
5: Ik denk Brian Adams.
0: Ja! Zet even je radio uit of zachter,
5: ja,
0: Saskia.
5: Ja, ja.
0: Heel goed. We lopen eens even langs. Waar moet ik toch met die 6?
5: Ja, nou, ik was eigenlijk maar half aan het luisteren, dus ik weet het niet. Ik hoorde alleen Canada en Robin Hood. En toen dacht ik, ja, dat is Brian Adams.
0: Dat is hem, ja. En Heaven, dat is een nummer van hem. Oh, ja, ook gecoverd door Doe. Canada komt hij vandaan. Robin Hood, de soundtrack. Everything I do it for Doe. You. En 6, ja, dat komt dan weer van 69. En my first real 6-string. Waarvan heel veel mensen nog steeds denken dat hij zingt, I have my very first sex dream. Maar daar gaan we het nu niet over hebben.
3: Nee, dat zou je een beetje...
0: Ik stuur die klok naar...

0: Ballroom Blitz. Ja, minder sweet. Eigenlijk is alleen nog Andy Scott over. Ja, die is nog wel steeds heel erg actief in de muziek. Ik heb nog even gecheckt. Dat dus. De voor nog Bryan Adams, die zat verstopt. Er kwamen heel veel appjes binnen. Het is ook heel duidelijk welke mensen er online mee luisteren. Die dan iets vertraging hebben. Dan allemaal Bryan Adams.
1: Maar geef je dan ook gewoon een keer op en doe net als Jelle. Durf vooral op de radio dit spel.
0: Want Jelle was echt een hele goede kandidaat. Super. Ja, je zat me net even niet opkomen. Nee. Dat kan beuren. Zometeen meedenken over een goede kop. Eerste nieuwe band, Bon Sira. Uit Nederland. We gaan eind oktober EP presenteren. Dit is een nieuwe single, 17.

0: zo'n liedje waarvan je denkt, die was er al. In goede zin, hè? Meteen vertrouwd. Bon Sira. 17. Nou. Wat zou het nu weer zijn met die files?
1: Wat zou het nou weer zijn dan?
0: Spannend.
1: Ja, 30 kilometer in het land. En die grenscontroles die staan er nog steeds op de A12. Vanuit Arnhem naar Duitsland. 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Oud-Dijk. Nu een ongeluk op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Bij Rotterdam-IJsselmonde 10 minuten vertraging. Want daar is de rechte rijstrook dicht. En er is ook één rijstrook dicht van de N62. Dat is de weg Belgische grens Borselen. Vanuit Terneuzen dus. Bij de Westerschelde-tunnel 8 kilometer file. En 10 minuten vertraging door een kapotte auto.
0: Dank u. En Juri, het nieuws van 2:30.
2: In Colombia is een verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een Nederlandse vrouw. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het land. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. En ook verscherpt de Australische regering de regels voor backpackers. In het zuiden van Nigeria zijn mogelijk zo'n 50 mensen om het leven gekomen door vergiftigde alcohol. Er zat methanol in. Bijna 200 mensen zijn ziek geworden. Het weer. Vanuit het westen buien bij een graad of 16. Morgen wordt het maximaal 19 graden met wat meer zon.
0: Zeg Juri, heb je nog één berichtje, zodat wij dan weer een goede kop bij kunnen kleien?
1: Goeie kop.
2: Jazeker, ik zag gisteravond wat leuks. Max Verstappen die was aan het racen en heeft eindelijk weer eens gewonnen. Maar dan wel in een iets kleiner wagentje. Jazeker. Op het circuit van Silverstone nam hij het op tegen 100 amateurs in een kart. Max Verstappen begon helemaal achteraan en haalde ze één voor één in. En daar had hij best lol in.
3: A lot of fun trying to hunt them all down. They were working together until the point where they realized, oh, I'm really getting close. And then I think they started to race each other to try and like at least be the final go-kart that I would pass.
2: Hij kreeg 1 uur of 30 rondjes om iedereen in te halen. En na één rondje had hij al 61 mensen van de 100 ingehaald. Ziet er ook
0: waren
2: heel leuk
0: dit
2: uit.
0: Wel echt mensen die het al konden?
2: Nou, het waren bekendheden, amateurcoureurs, influencers, een paar sportverslaggevers. In totaal had Verstappen iets meer dan een half uur nodig om te winnen.
4: Wat ontzettend grappig.
2: Leuk, hè?
4: Ik krijg al door dat mensen dit bericht ook al hebben gezien. Ik ga dat meteen opzoeken. Heel leuk. Kunnen we er een kop bij verzinnen?
2: Ja, Max stond zeker niet voor Paul.
4: Oh. Ja, I like. Je hoofd erbij hoeft echt niet. Hij kijkt zo van... Nee, nee. Hij is leuk. Hij is heel leuk. Net al.
5: Om te vieren ging je daarna een hapje eten à la carte.
2: Ah, heerlijk.
4: Oh, goodness. Nou ja, ik heb ook iets daarmee. Maar voor Max was het kart in bakkie.
5: Kart in bakkie.
4: Kart in bakkie.
5: Ik heb ook een keertje gekart met toen destijds nog met 3FM. En we weten allemaal Paul Rabbering, die is een professioneel coureur. Die was ook
4: die deed dat, doet hij dat nog steeds?
5: Nou, toen wel in ieder geval. Ja. Toen was je echt heel fanatiek.
2: Een rallyrijder was het.
5: Ja, precies. Ja. Dus ik dacht op een gegeven moment, weet je, als ik nou gewoon achter Paul aan blijf rijden, dan heb ik vanzelf een snelle tijd. Maar toch, hij verdween als een stip aan de horizon met hetzelfde autootje. En ik snapte er niks van.
4: Maar ja. Nog steeds, daarom doe je ook altijd zo onaardig.
5: Ja, het zit nog steeds dwars.
4: Ah, nou ja. Als je een goede kop hebt, geef door.

0: Coldplay, Higher Power, Bumpy Radio 2. Daarvoor nog Billie Eilish, Lunch. Nou, dat komt mooi uit. Er zit een kop bij waarvan ik eigenlijk denk... ja, dat zouden we principieel niet moeten doen. Een flauwe grap. Het is een hele flauwe grap en het bestaat al.
1: Waar bedoel je?
0: Nou, die ik zo meteen wel ga lezen. Want hij is wel heel leuk.
1: Nou, vertel.
0: Maar eigenlijk... Nou ja, Max Verstappen, die kan heel goed racen, dat weten we allemaal. Maar vroeger begon hij met karten en dat kan hij nog steeds. Hij heeft 100 man ingehaald in een half uur. Een soort charity event, denk ik. Ja, wel leuk om dat even te horen. Hij begon dus achteraan en na een half uur had hij ze allemaal ingehaald. Wat voor koppen kunnen we erbij verzinnen? Yvonne die zegt, Max kreeg carte blanche om racers in te halen.
1: Heel mooi.
0: Heel mooi. Die van Maurice, ja, die zegt, Paul deed niet mee. Want Paul McCartney.
1: Ja.
0: Ja, ik vond het leuk toen ik 11 was, toen het om kaarten ging.
1: Ja, maar goed, we hadden het over Paul Rabbering. Dus hij combineert deze dingen samen. En dat vind ik toch knap gedaan.
0: Hij is vermeld. Yes. Mocht je nog een leuke kop hebben, geef het door via de NPO Luister-app. En dan kom je zo meteen in het eindklassement, hè? Om het toch over kaarten hebben.

0: Suede, Beautiful Ones op NPO Radio 2. Daarvoor nog Joe Jackson, Real Man. En ja,
1: goeie kop.
0: Er zijn veel goede koppen binnengekomen. Sterker nog, heel veel. We hebben moeten snoeien. Dus als je eentje hebt ingestuurd, wees vooral... voel je gelezen, gewaardeerd en erom gelachen. Het gaat om Max Verstappen. Die heeft gisteravond een race gewonnen op Silverstone. Hij in een kart tegen 100 celebrities. Nou ja, celebrities, influencers, amateurracers. Ook allemaal in een kart. En hij begon achteraan en hij had ze binnen een half uur allemaal ingehaald. De beelden zijn trouwens ook erg leuk. Kunnen we daar een kop bij verzinnen? Zeker. Alexander, maar Agnes had precies dezelfde. Formule 1 of karten zou Max overstappen. Luc, die maakt ervan Max Verstappen, vindt dit ook een leuke formule.
2: Mooi.
0: Ja. Thea, karters hielden zich niet aan Max snelheid... Daniel, die vonden wij vanavond wel heel leuk. Ik ook trouwens. De champagne na afloop was helaas wel weer bocht.
2: Jammer.
0: Ja.
2: Heeft een boekje.
0: Ja. Hella zegt, Max ging er nogal inhalig met de titel vandoor.
2: Oh, mooi.
0: En Ingrid maakte van, typisch geval van het noodlot karten. Dan moet je hem wel goed uitspreken, anders is het niks meer waard. Sylvain, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Wat is jouw goede kop?
3: Ik dacht aan wie het laat lab. Lapt het best.
0: Ja, die moeten we denk ik nog een keer zeggen als mensen denken, wat zegt hij nou?
3: Wie het laatst
0: lapt, lapt het best. Ja, wie het laatst lapt, lapt het best. Nou, dat is wel een vries op deze manier. Helemaal goed, stuur even een foto van je eigen goede kop, Sylvain. Dan kom je hier in de galerij der goede koppen. Heb jij nog iets toe te voegen?
2: Nou, dan hebben we toch de finish van het programma bijna weer in zicht.
0: Ook iets wat niet... Ik denk gewoon dat ik stop. Zometeen Paul. Paul kart niet trouwens. Nou stoppen! Sam Brown.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
7: Echt lekker.
6: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
8: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
10: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
16: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
17: Ik ben flexibel.
16: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
17: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
16: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
18: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
23: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
0: bijna twee uur, terwijl in de studio nog nagepraat wordt over Max Verstappen. Hadden wij hem kunnen verslaan in die kart?
1: Jij misschien?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Je bent supergoed.
0: Ja, nee, ja, ik ben de beste van Radio 2, denk ik. Ja. Maar daar ben ik ook trots op. Qua karten, als we dat weer als team uitje zouden doen... Ja, vreet jullie allemaal op. Hm. Maar goed.
1: Geef je een duwtje. Zal ik beginnen met het nieuws, Paul? Goedemiddag. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek... zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Ze zullen gaan plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen... langs de hele grens om overlast te verminderen. Er zijn niet veel meer orgaandonoren bijgekomen... na het aanpassen van de wet een paar jaar geleden. Tegenwoordig komt er geen bezwaar achter je naam te staan... als je niet zelf kiest. Dat moest meer orgaandonaties opleveren... Maar bij meer dan de helft van de mensen bij wie geen bezwaar staat... houdt de familie een donatie tegen. Toch vindt de Nederlandse Transplantatiestichting de wet niet mislukt.
2: Wij vinden dat de wet heel mooi is... want het ondersteunt nu de laatste keuze van iemand die overleden is. En de wet nodigt je uit om een keuze te maken. En we zien ook dat iedereen die met geen bezwaar staat... het grootste gedeelte ook daadwerkelijk geen bezwaar is. Dus zorg ervoor dat je familie niet voor verrassingen staat. Dus bij deze de oproep, praat erover.
1: Het verkeer dat over de Zuurhofbrug in de A15 naar de Maasvlakte wil... moet nog 6 tot 8 weken over de vluchtstrook. Gisteren werden scheuren ontdekt en gingen 2 rijstroken meteen dicht. De vertraging is ongeveer 1/2 uur. En dat gaat dit transportbedrijf flink wat geld kosten.
7: Ik heb voorlopig even een berekening gemaakt dat het ongeveer 80.000 euro gaat kosten.
1: Per maand?
7: Per maand, ja. Nou, je hebt natuurlijk chauffeurs die je gewoon moet doorbetalen... en je kan de productie niet verhogen, want auto's mogen maar een bepaalde tijd per dag rijden.
1: Over de brug daarnaast, de oostelijke Zuurhofbrug... moet over een paar weken het verkeer tijdelijk in 2 richtingen kunnen gaan rijden. En een bedrijfsfeest in Oostenrijk leidt tot een intern onderzoek bij de politie... Dat bedrijf had een deal gesloten met Amazon, dat is van miljardair Jeff Bezos. En daarom huurde de baas van het Oostenrijkse bedrijf een lookalike in. Dat vond hij wel leuk. Hij belde een bevriende politiechef. Die regelde echte agenten om de Bezos-imitator te escorteren. 3 leden van de Snelle Interventionsgroepen liepen bij de nep Jeff Bezos. De imitator landde zelfs met een helikopter, had een pilotenzonnebril op... en kreeg ook een rondleiding door de fabriek. De Oostenrijkse politie vindt het nu niet kunnen en gaat dus onderzoek doen.
0: Want dat is misbruik van politieke gelden natuurlijk eigenlijk.
1: Heel mooi gezegd, ja. Het weer dan vanuit het westen buien bij een graad of 16. Morgen maximaal 19 graden en meer zon.
0: Dankjewel. Bij de ANWB, daar zit de one and only, de echte, Robert Vriezer.
24: Hi Paul, goedemiddag. Het is relatief rustig nog op de Nederlandse wegen. Ondanks die buien die er her en der al vallen. 30 kilometer bij elkaar. De grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 10 minuten vertraging. 10 minuten extra heb je nodig als je over de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum rijdt. Want je komt in 5 kilometer file tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. En de N62 vanuit Terneuzen naar Borselen is dicht bij de Westerschelde-tunnel. Daar wordt een kapotte vrachtauto geborgen. Gaat nog tot 2:30 duren. Tot die tijd omrijden via Antwerpen.
0: Zometeen nog meer nieuws van de weg. Mysterious Ways komen eraan.
25: Ster. Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
26: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
27: Opgelost. Autotaalglas.
25: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
28: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
29: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
30: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
31: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
32: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Oasis is terug, live on tour in 2027, 16 en 17 juli, Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit vanmiddag om 5 uur.
4: Ontspan, tel tot 10. 1, 2...
5: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Rij veilig. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
13: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
14: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
13: NRV.
14: Waar vraag je dat?
13: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
14: Wij?
13: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
15: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
17: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
33: NRV. Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
17: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
34: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
35: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: wat over champagne gaat.
1: Ben niet eens hersteld van gisteren.
0: Die moet dat nou, ja. Hij lijkt haar toch echt een beetje op. Nee, het is een lekker houseplaatje, heel zomers uit Noorwegen. Ook daar schijnt wel eens de zon, hoewel ze het in de winter gemaakt hebben trouwens, deze gasten. We noemen het zelf Scandi House, van Scandinavische house. Ik denk bij Scandinavische house meer aan Avicii of aan de Swedish House Mafia. Eigenlijk, dit liedje had ook uit Frankrijk kunnen komen. Ik vind het meer een beetje een Daft Punk-achtig gevoel. Maar hey, het is gewoon een lekker nummer ook natuurlijk. YouTube ervoor nog, Mysterious Ways, gaat niet over één vrouw, maar over vrouwen in het algemeen die mysterieus kunnen zijn. Of nou ja, vanuit het standpunt van een man misschien onbegrijpelijk. Ik snap er niks van die vrouw. Helemaal niet nodig ook. Hoeft niet iedereen proberen te begrijpen. Maar ga er maar gewoon mee om. Dat is soms het beste, denk ik. Het wijste advies, wat ik zelf nog wel eens gebruik. Ja. Hey, is dat weer tijd voor de Pretenders? Zeker. Altijd tijd voor.

Dit was eigenlijk de tweede hit. Shepherd, Coming Home. Ze hadden nog een veel grotere. Misschien dat je het al vergeten bent. Maar als ik de titel noem, dan weet je het gelijk. Want het is echt, dan gaat hij al niet meer uit je kop. Zo aanstekelijk was die andere plaat van Shepherd. Hey, Geronimo. Hey, dat gaat je hoofd niet uit als je het één keer gehoord hebt. Ik laat hem ook voor de zekerheid mij van niet horen. Want daar wil ik je niet mee opzadelen. Pretenders daarvoor nog. Back on the Chain Gang. Ja, gelijk mensen die daarover beginnen. Zoals Simone Verhoofd. Die zegt, ik dacht gisteren nog aan. Die moet toch in de top 2000 terechtkomen, die band. En misschien gaat het helpen dat er een documentaire gemaakt is over de band. In première gegaan afgelopen week op het filmfestival in Canada. Daar heb jij niks aan. Maar hij schijnt ook wel naar de streamingsplatforms te komen. Het hele verhaal over de Pretenders. En er zit behoorlijk wat drugs, drank en verdriet ook in. Kortom, kijken dus. Maar nog even wachten. Ik heb een plaat voor je die ik al een week of twee draai. Hij heet Funeral en is heel mooi. Zangeres heet Ash.

0: ik heb helaas slecht nieuws.
1: James Brown is dead.
0: Ja, het is toch eigenlijk niet voor te stellen dat die man gewoon leefde in de jaren 90, terwijl in Nederland James Brown is dead uitkwam. Ja, dat is toch bizar, verschrikkelijk. Ja. En dan kwam er daarna nog een andere plaat uit. James Brown is still alive. En daarna nog één. Who the fuck is James Brown? Echt bizar hoe dat ging eigenlijk.
2: Fijne tijd was dat wel, de jaren 90.
0: Nee, dat zeker. Dat is zeker. Ja. Ook groot fan van de jaren 90 is Robert Vries.
3: Ja.
0: Wel?
3: Daar was ik tussen de 20 en de 30.
0: Ah ja, belangrijke tijd.
3: Dat hebben we ook meegemaakt hoor, in die tijd.
0: Ja.
3: Toch 10 jaar, hè?
0: Jij kan een hoop zeggen zonder wat te zeggen.
3: Ja.
0: Toch 10 jaar, mensen. Oh, ja. Weten we nog niks. Hey, maar kom maar met die andere nummertjes, die files.
3: Ik was een rocker in die tijd. Die andere nummertjes. De files staan op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Bij knooppunt Zaandam, 3 kilometer en 10 minuten vertraging. A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. 6 kilometer file en 1 kwartier vertraging. File wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. En goed nieuws vanaf de N62. De weg Belgische grens Borselen, want die is weer vrijgegeven bij de Westerschelde-tunnel. Moest een kapotte vrachtwagen geborgen worden. Verkeer wordt nog maar gedoseerd doorgelaten, dus daardoor tot aan Terneuzen wel 5 kilometer file en 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel, ouwe rocker.
3: Alsjeblieft.
0: Hier is Juri met het NOS Journaal.
4: Net over de grens in België is een groep parachutisten in de bomen beland. Volgens Belgische media gebeurde het tijdens een oefening van de Nederlandse luchtmacht. 14 parachutisten zouden door een windstoot in de bomen zijn gewaaid in Hechtel, Exel. En volgens de VRT zijn er 2 zwaar gewonden. Ierland doet weer niet mee aan het Songfestival volgend jaar in Bulgarije. Net als vorig jaar doen ze niet mee. Aanleiding zijn de aanvallen van Israël op Gaza. Op een vakantiepark in Band in de Noordoostpolder is vanochtend een douche- en toiletgebouw in vlammen opgegaan. Een gebouw daarnaast heeft volgens Omroep Flevoland ook schade. En er is steeds meer belangstelling voor het werk van archeologen. Zo zijn er nu opgravingen bij Norg in Drenthe en daarvoor stonden honderden mensen op een wachtlijst. Ze wilden graag meezoeken naar verborgen schatten.
5: Het gaat ook om jonge mensen, eigenlijk alles door elkaar.
6: Hij heeft me op de wachtlijst gezet, 1/2 jaar geleden. En nu kwam het bericht dat dit ging starten. Dus ik heb mijn hele planning vrijgemaakt.
7: Vanwaar die interesse in archeologie?
6: Ja, ik weet het niet. Gewoon alles wat oud is en wat van vroeger is.
8: Als je bureauwerk doet zoals ik, met mijn hersens werkt, altijd, dan is dit heerlijk om te doen. Je knieën nemen het niet altijd in dank af. Je ontdekt spieren die je nog niet kende. Maar ik denk dat het ook heel goed voor je is.
4: In Norg is de opgraving op een akker. In 2007 werd hier een grote Neandertaler vindplaats ontdekt.
0: Ook wel heel populair is dit ding eigenlijk.
4: Oh, dat is de metaaldetector, ja.
0: Dat zie je ook bij heel veel kinderen.
4: Doe jij dat wel eens?
0: Nou, op campings wordt het wel eens dat je dat dan kan huren. Kun je gewoon een beetje een zandbakken metaaldetector gebruiken.
4: Wat leuk. Kom je wel eens op een camping, Paul?
0: Ik kom wel eens op een camping, ja.
4: Mooi dat je dat altijd weer naar de camping weet te sturen, elk gesprek. Het weer dan. Het is niet echt campingweer. Vanuit het westen buien bij een graad of 16. Morgen maximaal 19 graden en wat meer zon.
0: Dit is gaslighting.
4: Kan je dan met een
0: camping? Ik begin helemaal niet over de camping. Ik begin over de metaaldetector. Jij begint over die... Oké. Goed. Maar ja, ik denk dat voor veel mensen geldt. Weet je, als de zomervakantie voorbij is, dan zit je met je hoofd alweer bij de...
4: Bij de vakantie. Bij de camping.
0: Maar jij niet, Juri, want we weten van jou dat je jezelf nog liever begraaft dan dat je daadwerkelijk naar de camping gaat.

0: Genesis, je hoorde Invisible Touch.
1: Top op 14. Top op 14.
0: En we gaan naar de jeugd van een luisteraar toe. Dat is Wendy. Hallo Wendy.
2: Goedemiddag.
0: Even lekker mijmeren over vroeger.
2: Ja, echt hè? Toen de tijden beter waren, zegt hij dat. Ja,
0: vind jij dat?
2: Nou, ik ben wel, moet ik zeggen, blij dat ik in die tijd ben opgegroeid. En niet in deze tijd.
0: En waar komt dat door?
2: Ja, omdat ik denk dat de jeugd het nu veel moeilijker heeft als wij toen.
0: Ja.
2: Bij ons was het allemaal veel makkelijker. We hadden allemaal die social media en zo nog niet.
0: Ja, ja, dat is waar, ja. Dat maakt dingen leuker en makkelijker, maar ook wel een hoop meer gedoe eromheen. Dat is waar, ja. Want in de tijd dat jij 14 was, was er al wel de mobiele telefoon?
2: Ja, dan konden we alleen sms'en en sneaken.
0: Snake inderdaad, ja. Fantastisch spel was dat inderdaad, op je oude Nokia.
2: Ja, ja. En MSN natuurlijk, hè.
0: En MSN. Nou, luisterers raden misschien al een beetje uit welke tijd jij komt. Je bent geboren 10 augustus 86, dus 10 augustus 2000 was jij 14.
2: Ja, dat klopt.
0: De muziek van die tijd ga je horen. Ben jij daar klaar voor? Zit je goed?
2: Ik zit goed, ja.
0: Dan kom gelijk maar weer omhoog.

0: zou TLC hebben gezegd. Dus dan had ik die al fout gehad.
1: Ja, het is gelukkig geen quiz, maar inderdaad.
2: Hier.
3: We belong together. You and me again.
0: Dat is Anouk.
1: Ja, precies. Vond je het mooi?
0: Ja, absoluut.
2: 3.
0: Anastasia.
1: Ja, dat was ook een... Wat een verschijning was dit opeens. Die stem van haar.
0: Nou ja, ik dacht eigenlijk altijd dat het een negerin was. En toen zag ik haar op televisie en toen dacht ik... Oh, het is een blonde vrouw.
2: 2.
1: Ja, en dan deze Jody Bernal natuurlijk.

0: en dat je er heel gelukkig van wordt.
1: Ja, supermooi lied. Blijft een mooi nummer, nog steeds, ja.
0: Dus als ik jou vraag, wat wil je horen? Jordi Benal heb ik al weggegooid, hoor. Dat wordt
1: ja, niet, ja. Snap ik. Oh, Kresip is wel een beetje depri, hè?
0: Nee, joh, ik hou ervan, hoor. En hier
1: ja,
0: regent
1: nou,
0: het.
1: Dan gaan we voor Kresip.
0: We gaan voor Kresip. Daar hoef je bij mij echt nooit voor te verontschuldigen dat iets depri is. Want melancholiek maakt de wereld juist ook wat mooier.
1: Zeker weten.
0: Geniet ervan, Wendy.
1: Dankjewel.

Alex Warren. Het lijkt weer alsof hij in 3 minuten alles geeft wat hij heeft, die Alex Warren. Dat is bij elke plaat van hem zo. Het gaat niet gewoon eventjes voorbij. Het is bam, vol erin. Wat een energie. Before You Believe Me. En misschien had je de energie nodig omdat je daarvoor een melancholisch plaatje hoorde. Prachtig toch, wordt ook gezegd door meerdere luisteraars. Crazip en I Would Stay. Ja, melancholie zit bij mij absoluut altijd goed. Kun je zeker aanvragen. Maar als jij denkt, joh, ik zit nog met mijn hoofd helemaal niet in de herfst. Ik wil wat anders horen, dan kan dat ook. Gebruik de NPO Luister-app. Staat misschien al op je telefoon. En anders is die gratis te downloaden. Mooi overzicht van alle zenders. En je kan onze studio bereiken dus.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Alsjeblieft, je auto is in tiptop in orde.
8: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
12: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
13: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
12: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
17: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
19: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
18: Phew, we kunnen weer.
19: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
17: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: Bijna 3 uur, dit is Radio 2. Appjes komen al binnen met leuke plaatjes, maar nog niet genoeg, zeg ik hoor. Kan nog wel wat bij. Stuur je plaat door via de NPO Luisterapp. Het is tijd voor het nieuws. Met nu exact 3 uur. Hier is Jury.
20: In het debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard euro extra komt voor achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 grote bruggen. Hoewel kabinet en Kamer er nog niet uit zijn hoe er een meerderheid moet worden gehaald voor alle plannen, is de sfeer vrij ontspannen. Gisteren werden Kamerleden gefeliciteerd met hun verjaardag en ook vandaag worden er soms grapjes gemaakt.
21: Als je wil schuiven tussen begrotingen, dan zijn de financiële beschouwingen daar het logische moment voor. Dat is niet komende week, maar die week daarna. Is dat ook de ambitie van het kabinet om dat komende week voor elkaar te krijgen?
22: Als het in de week lukt, zou het fantastisch zijn.
21: Ja, als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn. Ja. Toch? Ja, dat doe ik niet. En dat laat wel een beetje de naïviteit zien van de gedachte die de premier hier naar voren brengt.
20: Oftewel, de oppositie wil snel duidelijkheid van het kabinet. Een deel van het luchtruim van Polen was vanochtend dicht vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 Poolse vliegvelden werden uit voorzorg gesloten en daar klonk het luchtalarm. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Veel verdachten van het schietincident in Overasselt horen deze dagen van de rechter dat ze langer blijven vastzitten. Vandaag werd bepaald dat 4 mannen nog zeker 3 maanden in de cel blijven. Gisteren moest een andere groep al voorkomen. Er zijn meer dan 30 verdachten. En Australië scherpt de regels voor visa aan om het aantal migranten terug te dringen. Dat kan grote gevolgen hebben voor internationale studenten. En ook backpackers zullen de maatregelen merken, zegt correspondent Meike Weijers.
23: Ook het working holiday visum wordt strenger. Dit is een visum waarmee mensen tussen de 18 en 30 jaar een jaar lang kunnen reizen en werken in Australië. En ook veel Nederlanders maken gebruik van dat visum. Voorheen konden ze die periode gemakkelijk verlengen met 1 of zelfs 2 jaar door een periode op het platteland te werken. Maar dat wordt straks een loting systeem. Dan kan lang niet iedereen langer blijven dan dat ene jaar.
20: De regering wil minder migranten in Australië om te zorgen voor minder druk op de sociale voorzieningen en rust op de woningmarkt. Het weer regenachtig bij een graad of 16. Morgen maximaal 19 graden en meer zon.
1: Dankjewel, Jori. 2:02 inmiddels met nu tijd voor de verkeersinformatie met Robert Vriezer.
24: 100 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen en dat zal zeker nog meer worden, zeker onder invloed van het weer vanmiddag. Nu rijdt het langzaam op de A1 Hengelo-Duitse grens. 10 minuten vertraging aan de grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid kom je in 5 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A16 als je vanuit Rotterdam naar Breda rijdt. 2 kilometer file bij de Van Brienenoordbrug. En een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van A27. Vanuit Gorkum naar Utrecht daardoor 7 kilometer file tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen. En ook daar 10 minuten vertraging.
1: Robert, dankjewel.
24: Alsjeblieft.
1: Een hele mooie classic.
25: Blue-Eyed Soul
1: uit de jaren 80.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
8: Wil je met me trouwen?
7: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
9: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit vanmiddag om 5 uur.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
17: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
18: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase.

0: zeker twee liedjes die na deze zomer nog doorklinken. Nemen we lekker mee de herfst en de winter in. De Magnetic van de Bauza, draaide ik vorige uur al. En ook deze van Another. You're the talk to you. Paul Jong ook nog. Love of the Common People. Ik ga een plaatje draaien. Ja, ik zou zeggen voor Sandra, maar dat is ook weer niet helemaal waar, Sandra.
1: Nee, dat klopt. Ja, het is wel voor mezelf. Ik denk aan mijn zoon die vandaag jarig is.
0: Ach, wat leuk. Gefeliciteerd.
1: Ja, ja. En, 24.
0: 24 is hij geworden. En hoe viert hij het?
1: Hij viert denk ik op de Unie op het moment. De universiteit in Utrecht. Zit
0: ah
1: die.
0: Ja, hij is al lang niet meer bij jou onder de vleugels van mams.
1: Nee. Hij heeft al zijn eigen leventje.
0: En jij vraagt dan een nummer aan. Dat heeft dan een speciale betekenis vooral voor jou eigenlijk.
1: Ja, ik dacht, 2002, wat stond er toen in de hitlijst? En toen kwam ik in één keer Nickelback tegen. En dan kom ik alleen niet meer op de titel.
0: Nee, ik remind je er zo wel aan.
1: Ja.
0: Dat was eigenlijk al de hint.
1: Ja. Remind me.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Sandra,
1: ja, dat komt natuurlijk ook de leeftijd van mij speelt natuurlijk mee. Natuurlijk, hè. Dan vergeet je soms dingen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Welke plaat had je ook weer aangevraagd?
1: Ja, Nickelback, Remind Me. Never

0: Die wilde deze graag. Back by Dope Demand. Je hoorde King B. En ook nog Nickelback daarvoor. Voor Sandra. Of eigenlijk voor haar zoon. Hoe zat het nou? How You Remind Me. Tijd voor een duo uit Manchester. En het is niet Oasis. Ik moest dit eigenlijk even opzoeken. Want ik had half geen idee meer wie ik ging draaien. Kim, jij weet dat wel.
1: Ja, hoi. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Want wat is dit?
1: Hurt. Hurt is een bandje uit Engeland. Britpop. Ik heb geen idee, maar een beetje melancholisch.
0: Ja. Jij hebt ze ooit gezien?
1: Ik heb ze live gezien op Pinkpop in 2012 inderdaad.
0: Hoe was dat?
1: Ja, fantastisch. Ze stonden toen nog echt heel vroeg in het programma. Rond 2:00 middags. Niemand was er nog. Maar ze hadden danseressen mee. En het was echt zo ontzettend indrukwekkend dat ik meteen fan ben geworden.
0: Nou, wat goed. Ik dacht om die Wonderful Life weer eens van ze te draaien.
1: Ja, heel graag.

0: 6 nieuwe liedjes. Zijn er opgenomen afgelopen zomer door John Mayer. En meer weet ik niet. Daar moeten we het dan maar mee doen. Maar ik hoop wel dat ze gauw uitkomen. Ik ben er wel weer aan toe, nieuwe John Mayer muziek. In de Blood hoor je, het is 4:01. En waar staan die files, Robert?
1: Nou, het is al 200 kilometer file bij elkaar opgeteld. Regenachtige spits in het vooruitschiet. Nog niet al te veel bijzonderheden, gelukkig. Her en der heb je dus wel wat vertraging, maar dat is meestal een minuut of 5-6. Iets meer op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 20 minuten tussen knooppunt Ouderijn en afrit Geldermalsen staat namelijk 18 kilometer file. 3 kilometer file op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij de Van Brienoordbrug. Ook daar 20 minuten vertraging. En een klein kwartiertje oponthouden als je over de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht rijdt. Want bij knooppunt Everdingen is de rechte rijstrook dicht. Daar staat een kapotte vrachtauto op. Daar dus 6 kilometer file vanaf Noorderloos.
0: Dankjewel, Robert.
1: Alsjeblieft.
0: En nu is het tijd voor het NOS Journaal met Juri.
2: Een man die 1,5 jaar geleden in Den Haag zijn moeder vermoordde, hoeft niet de gevangenis in. Het onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. In het politieke debat over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jetten beloofd dat er 10 miljard euro extra komt voor achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. De afgelopen tijd waren er veel problemen, onder meer met 4 belangrijke bruggen in grote wegen. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival en de publieke omroep daar zendt het ook niet uit. Ze slaan het evenement opnieuw over vanwege de deelname van Israël. En een bijzondere vondst in de zee tussen Petten en Kamperduin. Een garnalenvisser had geen garnalen in zijn net, maar een restant van een oorlogsvliegtuig.
3: We zouden hem eerst lossnijden en weer overboord. Maar toen zagen we dat het een motor was van een oud vliegtuig met een oude propeller. Toen hebben we hem maar aan dek gepakt.
4: De Nederlandse luchtmacht was maar heel klein. Ze hebben maar heel kort natuurlijk vliegtuigen geproduceerd. Ja, zeker dan een watervliegtuig. Zie je wel dat het hier om een heel bijzonder toestel gaat.
3: Wel interessant om te horen wat het verhaal erachter is.
2: Het gaat dus om de motor en propeller van een watervliegtuig van de Nederlandse luchtmacht.
0: Wow.
2: Het toestel stortte neer in 1940. Volgend jaar zijn de restanten te zien in Museum Bunkerdorp in Egmond aan de Hoef. Het weer, regen bij een graad of 16. Morgen een paar graden erbij en meer zon.
0: Ik wilde weer over die metaaldetector beginnen en dat je nogal wat kan opduikelen.
2: Ja.
0: Maar dan hebben we een herhaling van het gesprek van een uur geleden.
2: Dat zou jammer zijn.
0: Dan begin jij weer over de...
2: De camping.
0: Dat bedoel ik.
2: Wanneer ga je weer?
0: Nou, leuk dat je het vraagt. Ik wilde eigenlijk in de herfstvakantie wel weer even een paar dagen... Maar wanneer gaan we nou een keer samen kamperen, Juri? Juri?

0: my heart goes. Head and Heart en M'nek. M'nek spreek je het uit, denk ik. En Joel Corey, die maakte de plaat samen.
1: De moeilijkste vraag.
0: Nu al zin om die plaat van zometeen te gaan draaien. Je kan mijn waterfles verdienen. Ongevuld, dat moet je zelf even regelen. Pauls gemeentepils. Het is gewoon een hele leuke waterfles met een logo erop van dit radioprogramma. Pas wel op met de afwasmachine, zeg ik erbij. Want luisteraars hebben laten weten dat als je hem op het sterke programma zet van 70 graden, dan blijft er weinig van het logo en de flessen over. Maar voorzichtig, thuis lukte mij het wel. Dus oké. Dit is vooruitlopend op dat jij hem wint. De vraag van vandaag gaat over Thrift Shop van Macklemore. Hoeveel geld had hij eigenlijk bij zich om uit te geven in die kringloopwinkel? Enig idee? Hij zingt het meerdere keren in die plaat. Toch meerdere keren zit het erin, ja, zeker wel. Hoeveel geld? Laat het weten. In dollars.

Deze week is Marianne van Fontaines DC. NPO Radio 2.

0: Sommige luisteraars vinden het nu al jammer dat hij morgen geen topsong meer is. Maar hey, we stoppen niet met draaien van deze plaat natuurlijk. Fontaine's DC en Marianne. Blondie daar nog voor.
1: De moeilijkste vraag.
0: Ja, dit is een vraag waar je tekstkennis voor nodig hebt. Ik ben daar zelf echt uiterst slecht in over het algemeen. Bob Broers, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ben jij daar wel goed in?
2: Nou ja, ik zou niet zeggen dat ik daar per se nou zo'n ster in ben, Dave, maar...
0: Dit hele liedje meerappen, Thrift Shop van Macklemore, dat gaat jou ook niet lukken?
2: Ja, ik zou het graag proberen, maar waarschijnlijk klinkt het helemaal nergens naar.
0: Oké. Nou, in ieder geval wil ik één ding van je weten. Hoeveel geld had hij?
2: Ja, volgens mij was het $20. I'm gonna pop some tags, only
0: got $20 in my pocket. Ja, zeker weten natuurlijk. Koop je wel eens wat bij de kringloopwinkel?
2: Ja, als ik langskoop, dan ga ik wel vaak even naar binnen, ja.
0: Even zeker. Snuffelen?
2: Ja, even snuffelen. Ja.
0: Wel eens een leuke aankoop gedaan?
2: Ja, ik heb een keer een spelcomputer, tot ergernis van mijn vrouw. Die staat nog steeds in de kast.
0: Wat goed. Ik wilde eigenlijk nog even van je horen. De grootste online kringloopwinkel, maar dat is het eigenlijk niet echt. Het is meer dat particulieren met elkaar kunnen handelen. Hoe heet die?
2: Dat moet denk ik dan Marktplaats zijn.
0: Ja, natuurlijk. Ik hoop niet dat mijn waterfles daar gaat belanden en dat je hem gewoon zelf een trofeeplek geeft in je huis.
2: Nou, ik denk dat hij lekker op kantoor komt staan. Dan kan ik daar iedere dag vanuit drinken.
0: Nee, goed bezig. Gefeliciteerd, Bob.
2: Ja, dankjewel. Fijne uitzending nog.
3: Hey, Macklemore. Can we go thrift shopping?
4: What?

0: that your grandma's coat.
1: Van Macklemore, Ryan Lewis. Sorry, zometeen is het tijd voor Ruud. Hij is hier na 4. En ik doe er nog één van Akdaan en Munnik die je nooit hoort.
2: Hij is

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
1: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
16: Interessant. Wat verdien jij dan?
15: Zo open bedoelen ze vast niet.
17: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
18: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
17: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
19: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
20: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
0: En tot het 4 uur tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubinitsky. Goedemiddag.
2: Hey Ruud, goedemiddag. De Europese Commissie wil een maximale schermtijd voor kinderen onder de 15 jaar. Voorzitter Ursula von der Leyen denkt aan een uur per dag. Ook wil Brussel een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 13. Er zijn bergen bewijs dat online diensten schadelijk zijn voor kinderen, zegt von der Leyen. Het leidt tot allemaal ellende.
3: We all know the consequences. Sleep deprivation, depression, anxiety, self-harm, addictive behavior. En tragically suicide.
2: Slapeloosheid, depressie en ook zelfdoding, zegt ze. Von der Leyen wil ook strengere regels voor bedrijven en andere online diensten die zich op minderjarigen richten. In Colombia is een verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een vrouw uit Nederland. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het land. Volgens lokale media komt de verdachte uit Venezuela. Er is in Nederland een vierde persoon overleden aan het West-Nijl-virus, zegt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Meestal gaat het via muggen. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Meestal is het West-Nijl-virus ongevaarlijk en leidt het bijna niet tot klachten. En een van de oudste bomen van Nederland wordt met een steunbalk beschermd tegen de harde wind. Het gaat om de Heilige Eik in Den Hout. Mogelijk is hij 500 tot 750 jaar oud. De eik is vatbaar voor wind omdat een tijd geleden een boom ernaast is verdwenen. Daarom is de heilige eik gestut. De boom is daarbij niet beschadigd, zegt een boomadviseur bij Omroep Breda Nu.
8: Er zit een degelijke rubberen ring zit er om een dikke tak. Na elke storm wordt die gecontroleerd of dat hij niet wringt of dat hij nog op de juiste plek zit. Plus dat we met het plaatsen van de stut gekeken hebben dat de tak en de stut haaks op elkaar staan. Dus dat er geen wrijving opwaarts of naar beneden gaat.
2: En dan het weer.
24: Oh, oh.
2: En dan het weer. Er trekt regen over het land, soms behoorlijk veel. Morgen af en toe zon, op de meeste plaatsen droog en maximaal 18 graden.
0: Juri, dankjewel, tot zo weer. Robert Vriesen bij de ANWB, hoeveel heb je?
25: Nou, al 426, Ruud. En onder invloed van de regen is het dus al vroeg druk op de weg. In de meeste files heb je niet al te veel vertraging. We hebben simpelweg, doordat het zo nat is, wat meer plek op de weg nodig. Want we houden automatisch wat meer afstand tot elkaar. Werkzaamheden op de A2 Utrecht-Den Bosch. 20 minuten vertraging bij Beest. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ippenburg een ongeluk. 16 kilometer file inmiddels. Vanaf Hoogmade duurt er een half uur langer over. De rechterrijstrook is dicht. Dat is ook het geval op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Want er staat een kapotte vrachtauto op bij knooppunt Everdingen. 10 minuten vertraging daar. En bij Breda heb je een half uur vertraging als je over de A58 vanuit Breda naar Tilburg rijdt. Want je komt in 6 kilometer file tussen knooppunt Galder en knooppunt

0: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
9: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Nu bij Dirk, Caesar of Shiba. Diverse varianten, 99 cent.
10: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
11: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.

0: Nooit geweten dat hij zingt. Happy people singing people, party people, happy people jamming on the party sessions, oh lord. Dr. Alban uit 1993, Sing Hallelujah. Dames en heren, het is Friday Light, donderdag 17 september 2026. Dit is de middagshow. Gijs?
1: Ruud?
0: Ik zat net naar jou te kijken. Dat we even bij elkaar zitten in het koffiehoekje.
1: Ja, Ruud.
0: Voordat het programma begint.
1: Ja.
0: En toen viel mij op. Kennen we allemaal Drake? Kent iedereen Drake?
2: Ja.
0: Onze luisteraars.
2: Call me on my cell phone.
1: Ja, de rapper bedoel je?
0: De rapper.
1: De rapper.
0: Ja, ja. De rapper. De rapper.
1: Is het ook een rapper?
0: Ik weet het niet. Dat is nooit bewezen. Dus we mogen niet zomaar zeggen.
1: Oké. Okay,
2: nee.
0: Hij komt wel te laat altijd. En laat zijn fans 2 uur wachten.
1: Dat is wel waar. Dat mogen we wel zeggen.
0: Onder lul. Maar goed, Drake die...
1: ziet er goed uit.
0: Die ziet er goed uit. En die heeft een hele sterke baardlijn. Zeg maar zo'n heel scherpe... hoe noem je dat nou? Dat ga je naar een...
2: Dat het door een barber.
0: Door een barber, ja.
2: Dat het geroemd is.
1: Barbier, ja.
0: Ja, barbier.
2: Hij heeft ook heel mooi zwart van het dikke baardhaar.
0: Precies. Ja. En nou komt Gijs uit Enter.
1: Ja, Ruud.
0: En Gijs lijkt ineens op Drake.
1: Ik lijk opeens op Drake.
0: Jij hebt je baard in een hele strakke lijn met een nat en droog mesje gedaan. Dat soort dingen.
1: Nee hoor.
0: Hele Wat? Nee.
1: Heb ik niet met een... Ik heb dat gewoon met hetzelfde scheerapparaat gedaan als normaal.
2: Nee, maar is het anders dan normaal? Heb je dit normaal niet?
1: Nee. Leuk dat je ernaar vraagt en dat het je opvalt. Ik had een redelijk oud scheerapparaat. En dat was zeg maar...
0: Nu heb je eentje met scherpe lijnen.
1: Nou, en ook dat ik iets preciezer kan instellen hoe erg die moet scheren. Per halve millimeter.
2: Wauw.
1: En nu is dus het contrast wat groter tussen het stukje waar... Nog een beetje haar zit.
0: Serieus, het is echt gewoon een hele, echt een...
2: Ja, het is echt...
0: Lijmscherpe lijn, hoor.
2: Als je ogen dicht doet een beetje, dan is het net alsof Drake hier zit.
1: Maar ik heb er vanochtend niet echt per se bij nagedacht. Is het dan goed of is het niet goed?
0: Nou, daar gaan we
1: hoe doe jij dat dan, Ruud? Nee, hoe scheer jij?
0: Ik scheer één keer in de week alles af en dan laat ik weer groeien.
1: Oh.
0: En dan 5 dagen later scheer ik weer alles af.
2: Maar
0: en
2: echt alles helemaal kaal?
0: Nou ja, wel behoorlijk, ja.
1: Oh. Dus,
2: Want heel veel mannen vinden dat heel vervelend als ze in één keer geen baardhaar meer
0: hebben. Ja, dat heb ik allemaal
1: gedaan. En ik heb hier 3 jaar voor gespaard. Dus wat dat betreft, dat moet niet in één keer
0: Ik ben daarvoor net niet ijdel genoeg. Dan,
2: nee, maar het gaat niet om ijdelheid.
0: Afzien,
2: maar...
0: Nee, maar dan denk ik één dag afzien, dan zie ik gek uit. En dan morgen...
2: Dus dat doe je altijd op zondag?
0: Ja, of iets van dag dat ik binnen zit. Maar Gijs, daar wilde ik niet naartoe.
2: Maar we verder niet ijdel.
0: Ik wilde echt... Nee, ik doe het niet op zondag.
1: Ik ben
0: kan ook zondag, maandag, dinsdag.
2: De hele dag zit ik binnen, maar ik ben niet ijdel, hoor.
1: Net niet ijdel genoeg.
0: Nee, maar ik bedoel, het gaat erom dat ik binnen ben... en dan doe ik dat soort dingen. Dan doe ik alles in één keer.
1: En hoe scheer je dan, Ruud? Met een scheerapparaat? Of doe jij met de hand en met scheerschop?
0: Nee, een scheerapparaat. Alles eraf. En dan ben ik echt serieus 30 seconden klaar.
2: Wauw.
0: Gijs,

0: Daar wil ik niet toe. Het gaat mij over dat je... Ik was net gewend, zeg maar, aan de Gijs die wij hebben leren kennen de afgelopen weken met Ruud de Soleil. Die man, weet je wel, op de camping met zichzelfde windjackie aan.
1: De ANWB-Gijs.
0: Ja, de ANWB-Gijs. Ja. En ineens zie je eruit, ze zijn een enorme hippe rapper. En ik heb namelijk gisteravond gegeten met Marieke Scholing, en die ik afgelopen weken al een keer benoemd heb in dit radioprogramma. Die was heel boos op mij. Die zei, een oud collega. En toen zei ze, ja, goddom, ik ben ook nog een vriendin van je, dus belachelijk dat je mij niet ook vriendin noemt.
2: Ja.
0: Maar Marieke Scholing, die...
2: Je hebt een heel klein doosje.
1: Ik vind dat gisteren
0: een doosje meegegeven voor jou, Gijs.
2: Oh.
0: En met alle dingen... Jullie zijn... hoe noem je dat nou? Dat je zelfs gelijkgestemde.
2: Oh, ik en Marieke zijn gelijkgestemd. Ik krijg nou van jou... Het is een soort ringdoosje, maar dan 4 keer zo groot.
0: Ja, kijk maar even wat ze jou geeft. Omdat jullie gelijk...
2: Nou ja!
0: Want je loopt volgens haar niet voor lul. Ik ben het daar niet mee eens.
2: Dit zijn allemaal gibbets voor op mijn krok.
1: Oh my god.
2: Maar ook niet een paar. Dit zijn er 6, 7. Bijvoorbeeld, ik heb hier een voetbal. Kijk, en die kun ik dan door het gaatje van mijn krok.
1: Ik heb nog nooit iemand zo zien stralen als Gijs.
2: Het is een hamburger. Wat leuk. En even kijken. Een reuzenrad van de London Eye voor op mijn...
1: Maar dat geeft zij gewoon.
0: Dat geeft zij.
2: Maar wat lief.
0: Maar in ruil voor iets nog veel tragischer. Zij wil van jou je koplampen.
2: Die zijn namelijk uitverkocht, dus die zijn bijna niet meer te krijgen.
0: Ze wil jouw koplampen, anders moet je dit weer inleveren.
2: Nee, ik denk wel dat ik daarvoor opensta, voor deze ruil.
0: Oké. Okay.
2: Want
1: doen ze het nog wel?
2: Zeker.
1: Oké. Okay.
2: Zeker.
0: Nou goed.
2: Wat is dit, Ruud? Is dit een tosti voor op mijn krok?
0: Ik ben er niet zo in thuis in crocs.
1: Een broodje jam.
0: Als jij...
2: Een broodje jam, zeg maar. Een broodje jam.

0: zo'n mooi bruggetje. Crocs, maar mijn lichaam is daar nog niet klaar voor.
1: NPO Radio 2.
2: Er is maar

0: Pointer Sisters en I'm So Excited uit 1984. En ook nog Summer and My Body Isn't Ready for Crocs. Dit is... Wat ben jij vroeg, Jury? Is er iets aan de hand?
1: Nee.
0: Maar het is,
1: nou ja, ik hoorde een koffiezetapparaat in de studio. Toen dacht ik, dat is een soort van Pavlov.
0: Oh, daar kom je hier naartoe.
1: Ja.
2: Jij bent wel vroeg met koffiezetten vanmiddag, dat moet ik eerlijk zeggen.
3: Nee, dat is niet zo. Soms is hij veel eerder.
2: Maar hij doet nu al het tweede rondje erin.
3: Oh, ja, dat is wel
0: jij
3: vroeg.
0: Zit heel passief, agressief, alle Drake. Jouw kopje voor mijn neus. Ik kan een refill.
1: Zou ik lezen?
2: Kijk.
0: En jullie ook al. Dus, een beetje... sinds je dat die nieuwe kaaklijn, wil ik zeggen, een nieuwe haarlijn, zeg maar. Ja. Dat scherp aangezette haarlijn baard van jou.
2: Maar neem je nu meer van mij aan als ik nu dingen zeg?
0: Nou, ik vind je wel...
3: Je bent iets meer ghetto.
0: Ik vind dat alleen... Je moet wel een keuze maken.
2: Oké.
0: Okay. Of je houdt dat slordige... die baard die gewoon je baard is.
2: Ja.
0: En dan geen Crocs of andersom. Want het is een beetje
2: dat vind ik ingewikkeld. Maar ik draag deze tijd van het jaar geen Crocs. Dus ik zou ook kunnen zeggen dat ik dan nu... Nu ben ik, zeg maar, een stukje Drake. En dan ga ik richting de zomer, ga ik weer richting Croc.
0: Oh, dan komt er een audio-appje binnen.
4: Je kan die gaatjes wel dichtduwen met plaatjes. Met tosties en een voetbal. Nog steeds. Waardigheid. Oep, naar buiten. Doe gaatjes. Doeg.
0: Doeg.
2: Dat is Danielle, die heeft wel eens eerder verteld dat die gaatjes in Crocs zijn omdat je waardigheid dan kan ontsnappen.
0: Oh, ja.
2: Maar, ja.
0: Maar je moet wel een keuze maken, Gijs. Ga je richting volksmuziek en lekker kamperen?
2: Maar hoezo kan
0: of,
2: ik dat niet
0: of ga je richting een rapper?
2: Ik kan toch prima naar Ancora luisteren met Crocs aan, terwijl ik een strakke baard heb.
0: Ja, ik vind het er wel een
3: Zullen
0: beetje...
3: er bekende rappers zijn die Crocs hebben gedragen?
0: Dat denk ik wel.
3: Dan kan het wel. Stel, Kanye West heeft Crocs... Nou, die misschien niet, maar...
0: Nou, die heeft wel gekke dingen aan.
3: Ja, die heeft wel... Die Yeezys leek ook wel op een soort...
0: Ja, dat was ook een soort Crocs.
2: Heb jij toch nog opgelopen?
0: Ja, zeker. Dat was in een tijd dat ik...
3: Heb jij erop gelopen?
0: Ja.
3: Maar serieus ook.
0: Ja, maar toen had ik ook nog...
2: Toen had je ook een strakke baard, even.
0: Toen had ik ook een strakke baard. Maar toen had ik ook blond haar.
3: Oh, die fase.
0: En toen had ik allemaal...
3: Was het die crème-kleurige kleding?
0: Ja, dat
2: toen woonde jij samen met een barbier, toch? Of hoe zat dat ook alweer?
0: Arabier. Dames en heren, we hebben een nieuwe top 5 over 5.
3: Ruud, je bent verslaafd aan koffie, toch? Ja, en je bent niet alleen de DJ van dienst, maar ook onze barista. En ik heb voor jou een leuk koffienieuwtje.
0: Oh.
3: Ik las over een koffiemerk dat wordt gerund door gedetineerden in de gevangenis van Zaandam. Worden dus barista's opgeleid.
0: Wat leuk.
2: Ja, zij noemen zich zuivere koffie. En door het werken bij deze koffiebranderij kunnen de gedetineerden een eerste stap zetten naar een nieuwe en betere toekomst.
0: Mooi is dat. Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat wordt de ondertitel voor deze boevenkoffie? Meedenken heel graag via de gratis app van NPO Luister.
2: Nou, een ondertitel voor de boevenkoffie. U bent bij deze barrie staande gehouden.
1: Hm. Of van de bak naar een bakkie.
0: Mooi.
3: Of ze namen een koffieverkeerde afslag in hun leven.
0: Nou, meedenken heel graag via de gratis app van NPO Luister.
5: Er is maar één.
6: NPO
5: Radio 2.
6: NPO Radio 2.

0: Love Again. Dan vragen we dus af, hè. Overigens hebben we ook Ella Langley en Just in Texas. Vragen we dan af. Op een gegeven moment zitten die gasten bij elkaar in de studio. En dan zegt die Pitbull, die de tekst heeft geschreven. Zegt dan, oké, dan zeg ik op een gegeven moment, rap ik dan, bada bing, bada bong. Mr. World Pride is going in the room of zoiets. En dat dan zo'n volwassen man tegen een andere volwassen man zegt, ja, goed idee. Ja, gaan we doen. En dat komt dan op de plaat.
1: Ja, of het is een beetje freewheelen. Zo, oh, doe een beetje gek voor een microfoon.
2: Maar het klinkt wel vet, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
0: Badabing, badaboom. Ja, dat is waar.
2: Het is wel...
0: Juri, kun jij het zeggen? Badabing, badaboom?
3: Badabing, badaboom. Nee, dat kan ik niet. Ja, ik heb het niet gelezen.
1: Jawel, je zei het goed.
0: Zou je het kunnen zeggen? Ja, badabing, badabang, hier is nieuws aan half.
3: Nee, dat komt er niet natuurlijk uit bij mij, nee.
0: Gijs, jij met je crocs aan?
2: Nee,
0: Met je strakke baard.
2: Ja, dat is waar, ja.
1: Gijs, heb jij hem nou live gezien ooit? Was jij dat nou?
2: Pitbull, nee, ja. Ik wilde dat graag. Maar dat is
1: jij
2: niet
1: wilde
2: gelukt.
1: Dat graag, ja.
0: Wilde je dat graag?
2: Het is een feest, Ruud. Daar hebben ze allemaal, zelfs alle vrouwen doen een badmuts op, zodat het lijkt alsof iedereen een kaal hoofd heeft. En dan sta je daar met allemaal kale mensen, sta je naar Mr. Worldwide te kijken.
1: Mr. Worldwide?
2: Zo noemt hij zichzelf.
1: Oké. En heeft hij ook allemaal gastoptredens? Of start hij een bandje in?
2: Nou, dat
1: altijd
2: dus
1: alleen
2: niet,
1: maar samenwerkingen.
2: Ik ben er dus nooit geweest. Ik ben wel bij Jason Derulo een keer geweest.
1: Lijkt me ook leuk.
2: Is ook leuk, ja.
0: Had je het ook gewoon...
1: Zegt Jason Derulo bij ieder nummer dat hij begint. Jason Derulo.
2: Dat komt dan vaak weer van het bandje.
0: Het allemaal iets geks aan.
1: Ja.
0: Het is allemaal hebben zitten. Ik weet niet wat het is. Dat je, ook de rappers die roepen een eigen naam voordat ze beginnen.
2: Ja, zo'n trademark is dat.
0: Ja, zo'n trademark, ja. Dames en heren, dit is de middagshow.
2: Het Radio 2 weerbericht met Gijs Hakkert. Trekt regen over het land. Vannacht nog een enkele bui. Morgen bijna overal droog. Iets meer zon, worden de graad of 18.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. Ik zou me ook... Oh, nou, als ik jou was...
4: Robert? Ja, ja. Zal ik hem even overpakken, ja?
0: Ja, ANWB.
4: 634 kilometer file in ons land.
0: Met Robert Vriesen, zeg je dan. Met Robert Vriesen.
4: Oh ja, met Robert Vriesen natuurlijk, ja, die verkeersinformatie. Ja, badabing, badaboom. Onder invloed van de regen staan er veel files. Op een paar plaatsen heb je al behoorlijke vertraging, hoor. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. 15 kilometer file, 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Een ongeluk op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam op knooppunt Prins Clownsplein. 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies doordat de linkerrijstrook dicht is. De andere kant op zijn alle rijstroken weer vrij op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Maar er staat nog wel 24 kilometer file tussen Roelof Arendsveen en Rijswijk. 3 kwartier vertraging daardoor.
0: Dankjewel, tot zo weer. Het NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ruud. Het is 4:05. Badabing, badaboom. 4 verdachten van de schietpartijen overraschend blijven tot 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte blijft nog 30 dagen vast, heeft de rechtbank in Arnhem bepaald. Deze week besloot de rechter al dat 14 andere verdachten langer blijven vastzitten. Een man van 20 die vorig jaar zijn moeder vermoordde in Den Haag heeft TBS met dwangverpleging gekregen. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar en hoeft niet de gevangenis in. De man probeerde zijn zus ook te vermoorden en stichtte brand in de flat van hun moeder. Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend dicht vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 Poolse luchthavens werden uit voorzorg gesloten en daar was het luchtalarm te horen. Polen stuurde straaljagers de lucht in. Inmiddels zijn de maatregelen weer ingetrokken. En de publieke tribune in de Tweede Kamer zit vol mensen die de algemene politieke beschouwingen willen volgen. Ook vanochtend stond er een enorme rij voor de ingang van het Kamergebouw in Den Haag, net als gisteren. Mensen willen graag weten hoe het land ervoor staat.
5: Wat iedereen wel heel belangrijk vindt, we willen zoveel mogelijk geld overhouden. Zo min mogelijk belasting. En hoe zijn de sociale voorzieningen? Dus alles eigenlijk is wel belangrijk.
6: Ja, interessant vandaag. De premier aan het woord. Op het begin ging het heel erg over het proces. En nu eigenlijk gaat het een beetje de inhoud in. Dus dat is wel mooi. Ja, als je het helemaal van begin tot eind kijkt, dan zie je dat wat inhoudelijker is dan die korte snippets die je op social media ziet. Er worden ook wat meer grapjes gemaakt. En ziet het eruit alsof het wat gezelliger is dan wat je normaal op tv ziet.
3: Het is er zo vol dat niet iedereen kan zitten. En voor bezoekers die geen plekje kunnen bemachtigen, zijn er zalen geopend waar ze toch kunnen meeluisteren.
0: Dankjewel, Joeritje. Blijf nog even zitten.
3: Ja hoor.
0: Want we hoeven niet nog een keer op te gooien.
2: Nou, we zouden dat nog een keer kunnen doen als je dat leuk vindt.
0: Nou ja, het is misschien wel leuk, toch?
2: Ja, waarom zouden we het niet doen, zou ik bijna zeggen.
0: Dames en heren, ik moet even een muziekje pakken. Ja, daar hebben we. We hebben namelijk een nieuwe top 5 over 5.
1: Ja, en omdat iedereen hier op mij na verslaafd is aan koffie en jij dus ook een barista bent, heb ik voor jullie allemaal een leuk koffienieuwtje. Want ik las over een koffiemerk. Dat wordt gerund door gedetineerden in de gevangenis van Zaandam is dat. En daar worden dus gebarista's, staat hier. Gebarista's.
2: Noemen ze dat gebarista's tegenwoordig? Geen idee.
0: Nee, barista's.
1: Hier staat, er worden gebarista's opgeleid.
3: Gebarista's, dat zijn de slechthorende.
2: Maar dat zijn natuurlijk dove barista's. Dat zijn gebarista's.
0: Ja. Oh,
2: maar deze
0: mooi.
2: Zijn niet doof natuurlijk. Dat is ook niet zo. De koffie.
0: Gebarista's, wat een leuke grap.
2: De naam van de koffie is nog veel grappiger. Ze noemen het zuivere koffie. Omdat het dus gedetineerden zijn.
0: Ga je het uitleggen?
2: En door hier aan te werken kunnen ze dus een eerste stap zetten naar een betere toekomst. Er wordt al heel veel meegedacht via de gratis NPO-luister.
0: Ja, zoals Rosanna zegt, het zijn allemaal criminelen zonder filter.
2: Mooi. Ja. Ernst-Jan, Seran en Melvin komen allemaal met een ondertitel voor deze boevenkoffie. Boontje komt om zijn loontje.
0: Mooi.
1: Ja, en Anna stuurt, van jatten komt latten.
0: Meedenken heel graag via de gratis NPO-luister-app. Wat wordt de ondertitel voor deze boevenkoffie?
7: Er is maar één. Ruud de Wil.
0: Zometeen win je hier VIP-plekken voor de algemene beschouwing.
7: Radio

0: David, ook nog Tyler, nou Rogers uit 2025, Talk To Me. En zojuist hoorde je R.E.M. 1991, was het Losing My Religion. Dames en heren, als het aan de overheid ligt, wordt jouw biertje een stuk duurder. 600 euro per glas.
1: Hallo?
2: Hallo, dit is de Wild in de Middag. Met heel erg slecht nieuws.
1: Nee.
0: Ik was een beetje aan het overdrijven om je aandacht te trekken. Het wordt niet 600 per glas, gewoon 50 euro per glas. Dit allemaal door een opeenstapeling van veranderingen door de miljoenennota. Hoe zit dat? Dat weet bierbrouwer Jitse Vellinga. Jitse, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Je hebt een kleine brouwerij in Weesp. En jij kan ons vertellen hoe dat zit, hè, Jitse?
3: Ja, de belastingen zijn niet het meest sexy onderwerp van ons vak. Maar ik zal het in een notendop proberen uit te leggen. Het klein brouwerijtarief is geen Nederlandse regeling. Het is een Europese regeling die lidstaten de mogelijkheid biedt om kleine brouwerijen een korting van maximaal 50% op het accijnstarief te geven. En dat is een gedachte, omdat kleine brouwerijen niet met machines, maar met mensen produceren. En dat is een stuk duurder, maar wel goed voor de economie. Dus dat schaalnadeel kan enigszins gecompenseerd worden met die korting. Nou, ja. Duitsland en België ontvangen die korting van 50%. En wat doet Nederland? Nederland geeft slechts 7,5% korting. En wat doet ze nog meer? Die korting willen ze ook nog afschaffen. Begrijp jij het?
0: Nee, ik begrijp er niks van. Maar hoeveel gaat een biertje dan kosten als het aan het kabinet ligt?
3: Nou, een kleine brouwerij die rekent haar marges in centen. En het gaat centen omhoog. Dus elke cent erbij, dat is een onnodige kostenverhoging. Maar dat betekent niet dat biertje op het terras centen omhoog gaat. Nee, want voor de consument betekent het dat het dubbeltjes omhoog gaat. Want je hebt de marge van de distributeur, de groothandel, de horeca, de BTW gaat er nog over. Dus op het terras worden die centen dubbeltjes.
0: Oké. Dus het is eigenlijk slecht nieuws voor jullie, maar ook andere kleine brouwers.
3: Ja, dat is eigenlijk voor alle kleine brouwerijen slecht nieuws.
0: Hoe klein is jouw brouwerij eigenlijk?
3: Wij produceren ongeveer 1000 hectoliter, dat is ongeveer 100.000 liter per jaar.
0: En wat wil dat, even dat ik het snap, is dat dan dat je niet in elke stad verkoopt? Of juist wel?
3: Nee, de gemiddelde kleine brouwerij die verkoopt ongeveer in een straal van 25 kilometer om de brouwerij.
0: Oh, echt lokaal?
3: Ja, echt lokaal. Dus ben jij lokale retailer, slijterij, dus, horeca, noem maar op.
0: Dus jij bent IPA of IPA?
3: Wij brouwen ook IPA's, ja.
0: Okay.
1: Maar denk je dat hier heel veel kleine brouwerijen aan onderdoor gaan?
3: Nou, weet je wat het is? Het is niet de eerste kostenverhoging. Hè. We hebben de accijnsverhogingen van 2024 gehad. We hebben allerlei andere kostenstijgingen. En wat ik zeg, als de marge centenwerk is, ja, dan gaat een centenverhoging op de per biertek, per flesje, dan gaat het brouwerij uit de markt duwen. Ja, sterker nog, dat gebeurt nu al.
0: Maar Jits, is het dan kleine brouwerijen pesten? Of wat is het dan?
3: Het levert de schatkist een verwaarloosbaar bedrag van 2 miljoen euro op. Dus dit pestgedrag, ja, dat kent eigenlijk alleen maar verliezers. Hè. De consument die gaat meer betalen voor het biertje. De horeca ziet klanten afhaken. Brouwerijen die hebben moeite om hun brouwerij draaiend te houden. Ja. In de grensregio zien ze nog meer de consument de grens overgaan. En eigenlijk voor de overheid is het ook niet goed, want die mist daardoor belastinginkomsten.
0: Maar of jij gaat met je brouwerij naar Duitsland, dan kun je goedkoper maken.
3: Nee, wij zijn echt ingericht om ongeveer 25 kilometer om de brouwerij onze bieren af te zetten. En het exporteren van bieren, dat doen kleine brouwerijen.
0: En dan ben je echt dan bang dat je het niet gaat redden?
3: Nou ja, het is niet de enige kostenstijging. Want per 1 januari wil daar bovenop de overheid ook nog de accijnzen verhogen. Ze willen belasting gaan heffen op leidingwater. Nou, dat is een heel belangrijk ingrediënt voor bier. Dus het is en. En ik ben echt wel bang dat bij ons ook fors gaat aantikken. Maar we hebben er gelukkig een horeca naast. Dus die dicht dat gat dan als het nodig is. En dat is nu soms al nodig. Maar je wordt als kleine brouwerij zo wel de markt uitgeduwd.
0: Nee, wat jammer. Ja.
1: Maar is het ook niet zo dat jullie zo geliefd zijn dat mensen jullie toch wel blijven drinken, omdat het zo'n kleine, misschien ook extra bijzonder qua smaak en zo?
3: Ja, dat hoop je, hè. Dat hoop ik ook. Maar mensen kijken natuurlijk ook naar een portemonnee. En als je nu produceren op deze schaal, dat kost wat meer geld dan dat je het op grotere schaal doet. Dus een paar dubbeltjes wil de consument er wel voor extra voor betalen. Maar daar zit wel een grens aan.
1: Ja.
0: Jammer. Jitse, we houden jou in de gaten. Hoe heet je bierbrouwerij eigenlijk?
3: Dat is Wispen in Weesp.
0: Hoe zeg je? Sorry, ik hoorde je niet.
3: De Wispenbrouwerij in Weesp.
0: Mag geen reclame maken, dus dat was puur informatief.
4: Maar ja, we hebben er al vier op.
3: Oké, en teken de petitie op bierisoveelmeer.nl.
0: Oh, dat vind ik een goeie. Bierisoveelmeer.nl.
3: Ja.
0: Goed, dankjewel. Die ga ik thuis ook gebruiken.
5: Dit is NPO Radio 2.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
3: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
9: Dank je.
10: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
9: Geen idee.
10: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
9: Ja.
10: Waarin dan?
9: Weet ik nog niet.
10: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Zo.
11: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
14: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
15: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
14: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
16: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
17: Nou, ik krijg een boos DM dat ik de platen niet heb afgekondigd.
18: Oh, dat is waar, ja.
17: Aha, 1985, Take On Me en ook nog Martin Garrix en Ed Sheeran. Zonder band trouwens. En zonder Macklemore. Was Repeated. En toen werd het 1 minuut na 5 uur tijd voor het NPO Radio 2 en Rationaal. Dit is Juri Stubinitski. Juri, goedemiddag.
19: Hey Ruud, goedemiddag. Het kabinet belooft 10 miljard euro extra voor het aanpakken van achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. De afgelopen tijd zijn er steeds meer afsluitingen bijgekomen. Premier Jette maakte het extra budget bekend tijdens zijn eerste algemene politieke beschouwingen als minister-president. Daarbij draait het vooral over waar hij steun voor zijn plannen vandaan wil halen voor zijn minderheidskabinet. Bij links of bij rechts. Jette zei vandaag nog niet te willen kiezen. Het schiet dus niet echt op, zegt verslaggever Wilma Borgman.
20: Eigenlijk zijn we nu weer precies op het punt waar we gisteren om deze tijd ook waren. Het kabinet wil nog steeds voor alle plannen, dus voor alle begrotingen, 1 groot akkoord. Want dan weten ze zeker dat niet alleen de leuke plannen worden gesteund, maar ook de nare dingen. Die meerderheid is nog steeds niet in zicht.
19: De oppositie wil snel duidelijkheid, maar Jette wil meer tijd. De controles aan de grens met Duitsland worden aangepast. De Bundespolizei stopt met verkeerscontroles op een vaste plek, zoals op de A7 en de A37. Voortaan zijn er grenscontroles op wisselende plekken en tijdstippen. Daarmee moet de overlast minder worden voor omwonenden en voor het grensverkeer. In België is een oefening van de Nederlandse luchtmacht niet helemaal goed gegaan. Volgens de VRT zijn enkele militairen gewond geraakt nadat ze in bomen waren gewaaid met hun parachute. Volgens de burgemeester van Hechtel-Exel, waar de oefening was, wordt er nog gezocht naar eventuele andere parachutisten.
18: Er zijn ook twee drones aanwezig en er is ook een motor aanwezig om de bossen door te kruisen en te kijken als er eventueel nog ergens een parachutist vermist of in de boom hangt.
19: In totaal zouden 14 parachutisten door een windstoot in de bomen zijn beland. En in Aalsmeer hoeven mensen niet meer bang te zijn voor een giftige slang die daar rondkroop, want een jongen heeft het dier dood op straat gevonden. Het gaat om een giftige aspisadder. Een beet daarvan kan dodelijk zijn. De 12-jarige Gijs zag hem op straat liggen in Aalsmeer. Twijfelde nog even of hij leefde, maar toen hij zag dat er een vuilniswagen over de slang reed, wist de jongen dat het gevaar was geweken. Het weer, er trekken buien over het land. Vannacht minder regen, morgen op de meeste plaatsen droog en maximaal 20 graden.
17: Jorie, dankjewel, tot zo weer. Robert Vriesen bij de ANWB, hoeveel heb je?
21: Nou, 723, Ruud. En dat heeft te maken met die buien die Jorie net noemde. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, behoorlijke vertraging. Dik 20 minuten tussen knooppunt Ouderijn en Beest door werkzaamheden. 16 kilometer file daar. 3 kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Treidt langzaam over 26 kilometer tussen Roelevarensveen en Rijswijk. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 14 kilometer file tussen Aalsmeer en knooppunt Velzen met bijna een half uur vertraging. Dus ook druk op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag, bij elkaar 17 kilometer file tussen Bunnik en Woerden, een half uur tijdsverlies.
17: Dankjewel, tot zover.
22: Zometeen bij De Wild in de Middag.
23: True Lease met Grenke.
24: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
23: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
24: Precies wat we nodig hadden.
23: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
25: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit vanmiddag om 5 uur.
23: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
26: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja. Iemand bij Senso, die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso, feel good energy voor zakelijk Nederland.
27: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
28: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
29: Sta je in de file en spot je ruitschade?
30: Opgelost. Autotaalglas.
31: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
32: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
33: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
34: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
32: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
35: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
36: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
37: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
36: Dus waar moet je zijn voor de magic?
37: Youfone.
0: ook op Friezen? Ontdek het op friesland.nl.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.

0: Bobby Brown en Two Can Play That Game. Tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Ruud, jij draait niet alleen de muziek, jij zet ook de koffie voor ons allemaal.
0: En jullie zijn lui.
2: Hoezo, wij zijn lui?
0: Omdat ik echt... Duncan die zit naast
2: Duncan
0: jou.
2: Duncan is lui.
0: Die houdt zijn kopje tegenwoordig op. En dan moet ik hem ook moet ik dus om dat hele meubel hier, zeg maar, waar ik dan achter sta, weet je, met al die
2: eigenlijk jouw barretje.
0: Knopjes, ja. Nee, maar waar je ook zeg maar, de platen draait en de microfoon. En dan moet ik dan helemaal omheen lopen om dan Duncan zijn koffie aan te pakken. En nu zit hij nee te schudden en van de urgentie gebaar nog op. En dan moet ik hem ook moet ik dus om dat hele meubel hier, zeg maar, waar ik dan achter sta, weet je, met al die
2: eigenlijk jouw barretje.
0: Knopjes, ja. Nee, maar waar je ook zeg maar, de platen draait van de microfoon. En dan moet ik dan helemaal omheen lopen om dan Duncan zijn koffie aan te pakken. En nu zit hij nee te schudden en van de urgentie gebaren. Maar

0: grijs zetten.
1: Nee, dat wil je niet.
2: Ik vind het ook ergens wel fijn.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja. Heb jij niet nog een stukje regie?
2: Er is een stukje regie ergens over. Nou ja. Waarom hebben we het hier over?
0: Omdat jij de barista bent van de radio en ik las over een koffiemerk dat wordt gerund. Ik weet niet wat het met jou te maken heeft, maar door ex-gedetineerden.
2: Oh, ja.
0: In de gevangenis van Zaandam worden gebarista's opgeleid.
1: Daar zijn ze weer, absoluut. En zij noemen zich zuivere koffie. En door het werken bij deze koffiebranderij kunnen de ex-gedetineerden dus eigenlijk een eerste stap zetten naar een nieuwe en een betere toekomst.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
2: En wat wordt de ondertitel voor deze boevenkoffie?
5: De top 5 over 5.
2: Wat wordt de ondertitel voor deze boevenkoffie?
3: Nummer 5.
2: Ieder, dankjewel voor het meedenken. Nou, de beste Kalasnikoffie.
4: Nummer 4.
0: Op nummer 4, wat wordt de ondertitel voor deze boevenkoffie? Nicky stuurt ooit neergeschoten met een Starbucks.
3: Nummer 3.
1: Mark op 3, wat wordt de ondertitel van deze boevenkoffie? Coffee served in a mug shot.
4: Nummer 2.
0: Op nummer 2, wat wordt de ondertitel voor deze boevenkoffie? Lars stuurt koffie waar je graag voor wil zitten.
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
2: Wat wordt de ondertitel van deze boevenkoffie? Jan, Arjen, Sylvia, Kirsten, Ingrid, Laurens, dankjewel voor het meedenken. Voor een strafbakkie.
1: Ja.

1986, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Ook nog Cameron Whitcomb en King Dong. King Kong. King Dong! Jezus. Volgens mij tijd voor een weekje vakantie. King Dong. Kingdom of Fear.

0: Nou, zeker goed nieuws voor mensen die graag naar concerten en musea gaan. Want kunst is een laagdrempelige vorm van therapie. Kunst is een medicijn. Ik dacht, dan moet ik even bellen met neurowetenschapper Erik Scherder. Erik, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat gebeurt er nou als je naar kunst kijkt, ervaart of maakt? Wat gebeurt er dan met iemand?
1: Ja, ontzettend veel. Kijk, alleen al kijken naar kunst, zie je dat in de gebieden zoals de hersenstam, zie je al, er zitten gebieden voor arousal, voor opwinding. Je begint al gelijk op te winden van, oké, waar kijk ik naar? Wat heeft deze persoon gemaakt? Wat, je gaat fantaseren, want je bent natuurlijk, en je ziet iets en je denkt er iets bij, hè? En je probeert ook de positie van die schilder of kunstenaar in te nemen. Denk, wat zou er door zijn of haar gedachten zijn gegaan? Ja. Waar gaat het heen? Dus het is en nieuwsgierigheid, het is fantasie, het is opwinding. En dat zijn precies die netwerken in het brein die je ook nodig hebt als je het hebt over controle over negatieve emoties, zoals stress of somberheid of angsten. Dat zijn diezelfde netwerken die je met die creatieve processen, zeg maar, stimuleert.
0: Ja, maar als je nou voor een schilderij staat, hè? En is het dan belangrijk dat je het werk begrijpt of juist niet? Dat je gewoon uit puur gewoon 100% met openheid het doek bekijkt.
1: Ja,
0: werk,
1: dus foto. Het eigenlijk dat laatste. En iedereen zal er iets anders in zien. En dat maakt het nou ook juist wel spannend. Want je kan het er ook natuurlijk met elkaar over hebben en zeggen, wat zie jij, wat zie ik? Weet je, het feit dat je op die manier je de hersenen activeert, omdat je voortdurend kijkt van, wat kijk ik nou naar? Wat is er bedoeld? Ja, wat is dat mooi gemaakt? Nou, dat wat minder. Dat, ja, dat zijn dan die netwerken die door die activiteit ons die stressverlaging geven.
2: Maar zou het ook andersom kunnen werken? Dat je kijkt naar een werk en dat je er niet uitkomt, of dat je denkt, nou, wat wordt hier nou bedoeld? En dat je er juist daardoor stress van raakt.
1: Nee, ja. Nou, maar dan noem ik het positieve stress.
0: Dit is stress,
1: hè? Dit is de normale, goede opwinding. Dat je denkt, nou ja, ik ben het helemaal niet mee eens op het publiek. En ik ben nog meer opgejaagd, omdat ik nog meer wil snappen van waar ik naar kijk. Maar dat is niet meteen negatieve stress, zoals we daar eigenlijk nu over hebben. Omdat kunst en cultuur daar juist zo'n gunstig effect op heeft. Dat vind ik echt positieve stress.
0: En waarom kan het bijvoorbeeld een liedje op de radio ons binnen een paar seconden vrolijk maken, ontroeren of juist tot rust brengen? Hoe kan dat dan?
1: Ja, dat is echt leuk. Want kijk, die klanken komen ook weer binnen in die hersenstam, waar ik ook die gebieden heb verteld over die met je arousal te maken hebben. Maar daar zitten ook je gebieden voor hartregulatie, ademhaling, bloeddruk. Dus die klanken die komen precies binnen op die vitale centra, dat als ik gespannen ben, heb ik een hoge bloeddruk, mijn ademhaling is hoog, ik voel me gejaagd. Dan zet ik muziek op, leuk liedje, met rustig tempo. Ja, dan gaat ook mijn hartfrequentie naar beneden, mijn ademhaling zakt, mijn bloeddruk zakt.
0: Maar is dat, dan puur de afleiding of is het echt een heel proces?
1: Ja, het is echt een neuraal proces, omdat die klanken een effect hebben op de werking van die kernen die ik net noemde, bijvoorbeeld ademhaling en bloeddruk. Dus die kernen, allemaal neurologische systemen, die zorgen dus voor een rustiger worden in het ritme enzovoort. Ja. En waardoor je denkt, ik voel me weer prettiger.
0: Maar waarom werkt juist kunst dan zo goed bij het verwerken en reguleren van emoties?
1: Omdat dus, als je kijkt naar kunst, maar dat geldt dus ook voor muziek. Muziek is natuurlijk een onderdeel van kunst en cultuur. Ja. Maar als je kijkt naar kunst en als je kunst maakt, nog meer, dat je precies die netwerk. Kijk, je moet je realiseren dat de controle die we hebben over onze gevoelens, dat is een activiteit van netwerken in je brein. Ja. Hoe hoger die activiteit wordt, hoe meer controle ik kan hebben op die negatieve emoties.
3: Is het ook een soort
1: kijken naar kunst? Sorry.
3: Sorry hoor, nee, is dat midden in het verhaal. Is het ook een soort mindfulness? Dat omdat je zo bezig bent met één specifiek ding, dat het gewoon is dat je de rest vergeet?
1: Nou, dat is natuurlijk een onderdeel daarvan. Zeker. Hè? Dus dat hele fantasie gebeuren, de mind wandering, je gaat een beetje mijmeren, waar kijk ik naar? Spannend. Ja, dat past natuurlijk in dat verhaal van mindfulness. Dat past in het hele verhaal van, ik zet netwerken aan die mij niet meer doen denken aan de spanning die ik had toen ik het museum, voor het museum inging. Hè? Dus ja, er gebeurt gewoon heel veel. En dat heel veel is super gunstig voor die negatieve emoties.
0: En hoe doe je dat zelf, Erik? Heb jij zelf dan zoiets, nou, het is nu donderdag, ik heb 4 dagen heel hard gewerkt, ga vanavond naar museum of naar een concert?
1: Ja, dat speelt zeker een rol in ons leven. Om niet speciaal uit dat oogpunt, maar je weet wel, als je gaat en je hebt een drukke dag, had misschien hier en daar ook wat mineur, hè, en je gaat erheen, dan kom je er toch anders vandaan. En dat maakt eigenlijk om ja, als ik het nog zo'n keer mag zeggen, maar kunst en cultuur zou natuurlijk voor elk kind, elk volwassene onderdeel moeten zijn van ons leven gewoon. Het vast onderdeel van ons leven. We zien de geweldige effecten die het heeft.
0: Ja, het is een boek verschenen, Kunst als medicijn, van Daisy Fancour. Dat ken je waarschijnlijk wel.
1: Ja.
0: Is dat aan te raden?
1: Ik heb het niet gelezen, maar ik weet dat het, ik zag dat het werd aangekondigd zijn. Er was een stuk over haar in de krant, ja.
0: Ja. Ben jij voorstander van dit soort boeken lezen of gewoon doen?
1: Nou, ik ben natuurlijk ook voor lezen. Hè, want dat is natuurlijk eigenlijk ook zo'n fenomeen. Als je leest, heb je, ga je ook kijken en fantaseren en denken, oké, waar gaat het verhaal heen? Dus ik ben en voor lezen en daarna daar gewoon naartoe gaan.
0: Goed, Erik Scherder, dankjewel. Weer wat geleerd. Mooi, dankjewel.

0: Train and Drops of Jupiter. Ook nog Carol G en Bruno Mars en Still. Dit is de middagshow. Wat is er? We zitten te kijken.
1: Er komt een appje binnen van Teun. Die is even benieuwd naar jouw donderdagavondplannen, Ruud. Als jij vanavond weer Zweedse dansplaatjes draait op jouw SHM-avond, zou je dan een keer Happiness is So Sad een slinger willen geven?
0: Oh ja. Wat ik vaak doe, donderdagavond is een glas wijn drinken. En dan doe ik de deur open. De balkondeuren. En dat doen we met de buurt de Swedish House Mafia donderdagavond.
1: Oh ja. En dan zet je de speakers tegen dat Franse balkon?
0: Ja, ja.
1: En dan mag de hele buurt meegenieten?
0: Ah ja, ja, mag. Dat moet. Want er is geen ontkomen aan natuurlijk.
1: En is dat dan een VVE-dingetje? Of is dat op eigen
0: titel? Nee, want de buren er ook mee. Dat zijn, die zitten niet in dezelfde VVE.
2: Heb maar je dan ook een subwoofer?
0: Nou, nee. Ik heb gewoon lawaaiboxen.
2: Oh, oké. Okay.
0: Maar het is wel gezellig, hoor.
1: Welke plaat ga je beginnen vanavond?
0: Nou, vanavond is het dus niet.
1: Vanavond is het niet?
2: Ah, dat kan je niet maken. Dus
0: vanavond ben ik niet in mijn hometown. Nee, vanavond ben ik niet thuis, want ik ga eten met Vivienne van den Assem.
1: Oh!
0: Ja.
1: En dat is belangrijker dan een
2: nou, je donderdagavond.
0: Dat was een foutje in de planning, dus
1: Maar kan zij dan niet mee naar de Swedish House Mafia?
0: Nou, nee, want zij is geen onderdeel van onze buurt.
1: Oh.
0: Daar zijn we heel strikt in. Dus, en daar wil ik het graag bij laten, ja?
1: Akkoord. Het Radio 2 weerbericht. Vannacht iets minder regen, morgen vrij zonnig. In het noorden nog wel wat buien, wordt het zo'n 20 graden.
0: Robert Vriesen bij de ANWB. Hoeveel heb je?
3: Bijna 800, oh. 2 kilometer na.
0: Ja.
3: Een regenachtige spits, dus daardoor die drukte. De meeste files in het midden van het land en ook in de Randstad is het druk. Ik zal een paar voorbeelden geven. A2 Eindhoven-Utrecht, 18 kilometer tussen Vught en Waardenburg. Half uur vertraging. Half uur vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Langzaam rijden over 18 kilometer tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet. Half uur vertraging op de A4 de andere kant op vanuit Amsterdam naar Rotterdam. De kop van de file staat bij Den Haag-Zuid en reikt tot aan Hoogmade. Dan heb je 21 kilometer afgelegd. Half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Zoetermeer. Na een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht en staat er 7 kilometer file. En verderop rijdt het nog langzaam richting Den Haag. Over diezelfde A12 tot aan knooppunt Prins Klausplein over 8 kilometer met 20 minuten oponthoud.
0: Dankjewel, tot zo weer. Het NPO Radio 2 NOS Journaal, hier is Yuri Stubinitsky. Yuri, goedemiddag.
4: Goedemiddag Ruud. Als het aan de Europese Commissie ligt, krijgen kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag op sociale media. En dat na toestemming van hun ouders. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming moeten krijgen. Brussel benadrukt dat sociale media leiden tot verslavingen, angst en depressies. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Verkeer op de A15 richting de Maasvlakte moet vanwege de kapotte westelijke Suurhofbrug 6 tot 8 weken over de vluchtstrook rijden. In de brug zijn scheuren ontdekt, waardoor 2 rijstroken per direct dichtgingen. De brug uit 1974 werd al extra in de gaten gehouden, omdat er niet lang geleden een paar keer tegenaan is gevaren, zegt Rijkswaterstaat.
5: Bij die inspecties waren scheuren geconstateerd en later is geconstateerd dat die scheuren groter werden en ook vertakkingen hadden. En dat de zogenaamde hoofdligger, want daar zitten die scheuren in, ook begon te bewegen.
6: De hoofdligger?
5: De hoofdligger, dan moet u zien, dat is een hele lange stalen balk die stevigheid geeft aan de brug zelf en vooral aan het dek.
4: Ierland doet komend jaar niet mee aan het Songfestival en de publieke omroep in Ierland zendt het daar ook niet uit. De Ieren slaan het evenement opnieuw over vanwege de deelname van Israël. En deze zomer was een chef uit Zuid-Korea in het nieuws omdat hij gedroogde mieren gebruikte in een van zijn gerechten, terwijl dat niet mag van de wet. Dat deed hij niet stiekem, want de mieren stonden gewoon op het menu. De kok riskeerde een celstraf en nu is bekend geworden dat hij een boete moet betalen van €6.300... De rechter gaf de kok een lagere straf omdat hij het eerlijk heeft toegegeven. In totaal hebben ruim 12.000 mensen de mierentoetjes gegeten. En daarvoor gebruikte de kok zo'n 50.000 mieren.
0: Yuri?
4: Ja?
0: Dankjewel.
4: Graag gedaan.
0: Tot zo.
7: Er is maar één.
0: USA Today over Macklemore en Ed Sheeran.

0: 1977, Fleetwood Mac en Don't Stop. Ook nog Everjack en Allo Black. In My World.
1: I was saved by God to make America great again.
2: USA.
0: Het is Friday Light en dus sluiten we de week af met USA Today. Voor ons in Amsterdam zit Michiel Vos in Nieuw-Amsterdam.
3: Nee, dus niet in Nieuw-Amsterdam, want dat zou in New York zijn.
0: In Old-Amsterdam, sorry.
3: In Old-Amsterdam.
0: In Old-Amsterdam. Zeg, je woont, zeg maar waar je altijd woont, op de Wallen. En je bent een...
3: Zeg je nou waar ik hoor? Waar ik hoor. Waar je woont, ik hoor daar.
0: Nee, daar hoor je helemaal niet. Ik ken je toch? Dat zou je nooit,
3: inderdaad.
0: Dat zou je nooit doen.
3: Wat moet ik nou op de Wallen eigenlijk, inderdaad?
0: Ja, maar je woont op de Wallen, toch?
3: Ja, nee, dat klopt. Warmoestraat.
0: Ja, dat is meteen het nummer nog. Lekker handig.
3: Michiel,
0: laten we eerst het zakelijke gedeelte aftikken. Er is ingestemd met een nieuw uitgebreid sanctiepakket tegen Rusland.
3: Ja, klopt.
0: Ik wist helemaal niet dat ze nog met Rusland bezig waren.
3: Ja, dat is een beetje een overblijfseltje. Deze wet heet ook de Lindsey Graham-wet. Dus genoemd naar de overleden senator, weet je wel, Lindsey Graham... die heel erg pro-Oekraïne was, dat wel, maar ook pro-Israël was. En waarschijnlijk ook een beetje achter de aanval van Israël op Gaza zat, et cetera. Nou, deze wet zegt, als je energie koopt van Rusland... bijvoorbeeld China, maar ook Europese landen zouden dat kunnen zijn... dan krijg je sancties... opgelegd door Amerika. Nou, er is heel veel gedoe over in Amerika. Moeten we nog wel sancties opleggen aan Rusland? Is het daar niet te laat voor? Sommigen zeiden, nee, dit is de laatste kans die we hebben... voor de lange winter die eraan zit te komen. Oekraïne zit weer een beetje in de hoek. Rusland heeft weer een klein beetje de overhand. We moeten Oekraïne helpen. Geef sancties, leg sancties op richting Rusland. Maar goed, het geeft de president ook meer macht... om weer sancties en tarieven te heffen. En dat doet hij al de hele tijd, dus dat is ook heel verwarrend.
0: En die sancties, is dat voor de kas? Voor de oorlogskas?
3: Ja, dat is uiteindelijk voor de kas. Ja, dat is een beetje onduidelijk waar dat geld naartoe gaat. Maar stel dat je
0: alles gaat de oorlog, dus dat is
3: ja, inderdaad. En dan gaat het natuurlijk van de Oekraïne-oorlog naar de oorlog tegen Iran. Zo zal het dan ook wel zijn.
0: Ja. Hoe zit dat er eigenlijk? Hoe liggen die zaken?
3: Ja, daar gaat alle aandacht naartoe. Maar eigenlijk wil ook daar Trump het niet over hebben. Want dat zit muurvast. Hij komt niet verder. Hij onderhandelt zo nu en dan een paar dagen of een paar uur. En dan is er weer dagenlang niks, wekenlang niks. Nu weten we eigenlijk niet eens wie de straat van Hormuz controleert. Eigenlijk weten we helemaal niks.
0: Nee, maar goed, over anderhalf jaar gaan we stemmen.
3: Over anderhalf jaar gaan we stemmen. En we gaan eigenlijk ook al stemmen op 3 november voor de midterms. Over 40 dagen.
0: Ja, dat bedoel ik. Maar die midterms...
3: En Trump, over anderhalve maand. Ja. Nee, je hebt gelijk.
0: Anderhalf jaar gaan we ons klaarmaken voor de nieuwe verkiezingen. En dan,
3: nee, dat klopt.
0: En dan is er gewoon geen donder gebeurd. Alleen maar de wereld stuk naar de gallemiezen geholpen.
3: Sterker nog, alleen de benzineprijs is omhoog gegaan... en de prijs van alles in de supermarkt daardoor. Nee, het is een niet verkoopbare oorlog. Het is ook een belofte van Trump die niet is nagekomen. Hè? All stop, LA, every forever war. Nou, dit is wel een soort van forever war. We zitten nu al 6 maanden in Iran. Dat wil zeggen, er zijn geen boots on the ground. Het is dus niet... Zoals Trump zegt, een echte oorlog. Maar we zijn wel de hele tijd bezig met Iran. Het kost ook handenvol geld.
0: Michiel, we moeten het toch even hebben over Ed Sheeran en Macklemore.
3: Ja. Wat vind jij daarvan?
0: Macklemore of Macklemore?
3: Ja, wij zeggen Macklemore, geloof Macklemore. Ik. Maar ja, dat weet jij vast beter.
0: Nee, dat
3: maakt jij wel een reet uit.
0: Laten we even luisteren.
4: This tour in the first place is so I can stand up in stadiums like this and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine.
0: Oké, het geluid was niet al te best voor mensen die het niet helemaal meekregen. Wat zei hij?
3: Dit is dus Macklemore, die zegt... ik sta graag in een stadion zoals dit. Dit is in New Jersey, enorm stadion. En dan wil ik twee woorden zeggen die mij heel na aan het hart gaan. En dat is Free Palestine. Vrij Palestina, zouden we dat vertalen, denk ik, in het Nederlands. Mm. En dat zegt hij in New Jersey, dat zei hij al begin september, een tijdje geleden al. En daar is heel veel gedoe over gekomen, want een eigenaar van verschillende stadions in Amerika, ene Robert Kraft, ook bekend als eigenaar van de New England Patriots, het voetbalteam waar tot voor kort Tom Brady voor speelde.
0: Een Joodse man.
3: Weet je wel. Joodse man heeft gezegd, ik wil niet dat deze Macklemore in mijn stadion optreedt met dit soort teksten. Dus die heeft toen gebeld, kennelijk, met Ed Sheeran. En Ed Sheeran heeft Macklemore toen als voorprogramma van zijn show, van zijn tournee door Noord-Amerika en Zuid-Amerika trouwens, eruit gegooid.
0: Ja,
3: daarop zijn alle andere acts...
0: Ja, maar wat belangrijk is, heeft die stadiondirecteur dat van Ed Sheeran geëist, of was het Ed Sheeran zijn eigen idee?
3: Ed Sheeran zegt, het is de concertpromotor die er nog tussen zit. Die heeft gezegd, oké, Macklemore moet dan maar weg, want anders dan gaat die tournee niet meer door. Anders kunnen we niet in die stadions terecht, want dat willen die eigenaren van stadions niet. Meerdere, maar bijvoorbeeld die Robert Kraft. Dus we zitten een beetje tussen twee vuren in. Dus zij hebben gezegd, Macklemore eruit. En toen hebben alle andere voor-acts van Ed Sheeran, onder andere Lucas Graham, maar ook Aaron Rowe, geloof ik. En Phineas natuurlijk, de broer van, hebben allemaal gezegd, dan kappen wij er ook mee.
0: Hey,
3: en dan
0: Michiel, heel even links, rechts, even weggedacht. Hè. Ieder mens, of je nou fucking rechts bent, fucking links of wat dan ook, weet toch dat voor mensenrechten opkomen, dat het niks, dit heeft toch niks meer te maken met politiek statement?
3: Hoe bedoel je? Jij vindt Free Palestine geen politiek statement?
0: Nee, ik vind het al zo voorbij. We hebben met z'n allen kunnen zien dat dit helemaal niets meer met politiek te maken heeft, maar met het wangedrag van een of andere gek Netanyahu.
3: Met mensenrechten.
0: Die we daar met z'n allen laten zitten. Dat is wat er aan de hand is. Er is nog niemand meer op deze aarde die dat goed kan lullen.
3: Nee, dus dat zeggen de meeste mensen ook in Amerika. Iedereen trekt zo'n beetje partij voor Macklemore en tegen Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran kan ook zeggen, jongens, we trekken samen.
3: Ja, dan trek ik zelf ook de stekker eruit.
0: Hij heeft genoeg poen. Die gast kan al zijn geld, die kan van zijn rente niet eens meer.
2: Ja, maar zijn ding is toch dat hij zijn fans niet wil teleurstellen, die er allemaal hotelovernachtingen en tickets hebben gekocht.
3: En wat jij zegt, Ruud, is wel interessant. Want jij zegt dus, het is eigenlijk geen politiek ding. Ed Sheeran zegt altijd, ik wil me niet met politiek bemoeien.
0: Nee, maar het is voorbij politiek.
3: Het is voorbij politiek. Nee, ik begrijp wat je bedoelt.
0: Je kunt niet meer wegkijken voor bepaalde dingen in het leven. Ik hou van Israël, daar gaat het niet om. Maar je kunt voor dit niet wegkijken. Er komen baby's en kindjes om in Gaza. Je kunt er niet voor wegkijken. Ik hou van Israël, laat duidelijk zijn. Maar dit is toch een of andere gek die daar aan het roer zit.
3: Nou ja, dat vinden dus heel veel mensen. En dan komt er nog bij in Amerika dat het dus ook gaat over freedom of speech. Wie mag beslissen wat jij wel en niet mag zeggen in een stadion? Ten overstaan van tienduizenden mensen. Kan de stadion-eigenaar bepalen dat jij daar niet mag staan? Of gaat dat eigenlijk veel te ver? Dus er is ook een enorme storm van verontwaardiging richting Robert Kraft. En dat is natuurlijk weer heel Amerikaans. Dat zijn stadions, enorme stadions, in eigendom van een private eigenaar. Net zoals die voetbalteams. Ja. Dus dat speelt hier allemaal mee in dit. Ja, dit is een heel listig dossier natuurlijk. Maar goed, iedereen zegt, luister, en ook tijdens deze verkiezingen, waar we het net even over hadden ook al, de aankomende verkiezingen, Israël ligt bovenop als onderwerp nummer 1, waar het gaat om buitenlandse onderwerpen voor de Amerikaanse kiezer. Dat is gewoon het ding. Iedereen moet er wat mee. Weet je, je kunt dat niet meer ontlopen. Je kunt inderdaad niet zeggen, ja, dat is een politiek onderwerp.
0: We gaan het hier nog over hebben.
5: Ja, wat is er waar van het gerucht dat jullie uit eten gaan komend weekend?
0: Gerucht? Hij eet altijd eens in Nederland.
3: Anders eet ik niet.
2: Hij woont bij Rusland, dus woont ook op de Wallen.
5: maar gaat het dan ook zo? Praten jullie dan op deze manier?
3: Hebben we het alleen maar over Israël-Palestijn? Ja, alleen maar.
0: Ik zeg, Free Palestijn, dan wordt hij boos en dan loopt hij. Ja, hebben jullie niet betaald? Hebben jullie deze tent betaald? En dan gaan we vechten. En dan,
3: Nee, hoor, daar gaat het lekker nergens over, hoor.
0: Nee, daar gaat sowieso nergens over.
3: Voorbij de politiek.
2: Glazen bij zijn
0: tafel. Vanuit Amsterdam.
3: Vanuit Amsterdam, Michiel Vos voor Ruud de Wild, NPO Radio 2, De Wild in de Middag. En Bettina.
6: NPO Radio 2. NPO Radio 2.
7: Er is maar één. NPO.

0: Dat is een korte versie. Als je hem helemaal wil horen, dan kun je met me meerijden. Want ik draai hem in de auto. Zometeen.
1: Leuk.
0: Klokslag 6 uur.
1: Kost dat duur?
0: Kost dat duur?
1: Moet ik je daarvoor betalen?
0: Kost dat duur, kost dat. Dat is niet duur, nee.
1: Oké.
0: Okay. Chumbawamba was dat voor een deel. Top Thumbing. Ook nog Taylor Swift. I knew it. I knew you. Zo dadelijk, dames en heren, na 6 uur. Klaas van Kruisten met het oorbel ook.
2: Klaas, hallo.
0: Wat ga je doen?
2: Ik durf bijna niet te zeggen, maar we gaan het ook een klein beetje over politiek hebben. Alleen op een andere manier.
0: Op een leuke manier.
2: Dat hoop ik wel, want...
0: Vond je dat ik te ver ging?
2: Nee, de grappers, wij zitten natuurlijk in de studio hiernaast mee te luisteren. En we hadden eigenlijk gelijk ook weer een gesprek hierover. Het enige wat ik kan verzinnen is dat we moeten proberen om zoveel mogelijk mens te zijn. Met elkaar, want het is eigenlijk zo verdrietig wat hier gebeurt. En ik heb er geen antwoord op, ik heb ook geen oplossing.
0: Nee, maar daarom zei ik ook, het heeft niet meer met politiek te maken.
2: Nee,
0: het heeft
2: gaat
0: met
2: ook
0: menselijkheid te maken.
3: Ja. Niet met landen.
0: Niet met landen meer te maken. Ja,
2: en ik zoek daarna wat ik zou kunnen doen. En het enige wat ik kan verzinnen, ik kan proberen om zoveel mogelijk mens te zijn in verbinding met anderen. Dus dat is even wat ik daarop wilde zeggen. Amen. Oké. Wij gaan even spreken met Annie Nazari straks. Zij is van ProDemos en zij probeert nog iets uit te leggen over... hoe zit die democratie eigenlijk in elkaar? En ze geeft ook rondleidingen, want deze week is het natuurlijk hartstikke druk. We kijken vaak naar beelden uit de Tweede Kamer. Daar kan je gewoon bij zitten. En dan kan je gewoon...
0: dat blijkt. We kunnen gewoon binnenlopen en meeregeren, toch?
2: Ja, dat zou het allemaal moeten zijn. Dat wordt gezegd als woordje. Maar goed, daar gaat ze iets over vertellen. En we hebben natuurlijk weer een nieuwe... Ik durf het bijna niet te zeggen, het is vandaag donderdag.
0: Ja.
2: Dat wordt er eentje, hoor.
0: Wat heb je?
2: Ja, het zit hem in de hoek van het nerden, alleen dan helemaal doorgeslagen.
0: Oh, okay.
2: Iemand die in zijn vrije tijd uren en uren iets kan... Meer ga ik niet zeggen.
0: Oké, daar hoor je. En zijn we scherp? Gij scherp?
3: Ja.
0: Bettina scherp?
3: Ja.
4: Eentje.
0: Train,
1: nee, niet Train.
0: Train, jawel, het is wel Train.
4: Is het wel Train?
0: 50 ways to leave you.
4: Nee, dat is het niet.
1: Is het Gavin DeGraw?
0: Ja! Oh. Ik zou zweren dat het Train was.
1: Best I ever had.
0: Ja. Oh, ja. Wow. Gijs.
2: Netjes.
3: Zo.
0: Gijs, veel plezier in Kos.
1: Ruud, veel plezier in de trein.
0: De trein?
1: Je ging toch met de trein?
0: Ik ga met de trein. Ik ga lekker een weekendje naar Parijs.
1: Ik ging niet naar Kos, trouwens.
0: Ik ga
1: naar een ander land in Griekenland.
0: Oh, ja,
1: een ander
0: land in Griekenland.
3: Geheim was met iedereen met Gijs mee.
2: Al die foto's.
0: Geheim land. Goed, veel plezier met Klaas. We zijn er volgende week weer.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Ster. September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Youfone.

0: of doneer.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Goedenavond allemaal, het is 6 uur, het is donderdag, dit is NPO Radio 2. Het is tijd voor het NOS Journaal en dat krijg je van Juri Stuuritski. En die zie je, goedenavond.
4: Goedenavond Klaas. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag nog veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. De algemene politieke beschouwingen zijn nog volop bezig. Het gaat onder meer over het zoeken van steun voor de plannen van het minderheidskabinet, over stikstof, de drugsaanpak en het herstellen van gammele bruggen en wegen. En ook vanavond, na het eten, staat er nog van alles op de agenda, zegt verslaggever Wilma Borgman.
5: Dan is het de beurt weer aan de Tweede Kamer. Dan komen er moties over van alles en nog wat, waar die Kamerleden op hun beurt dan ook weer een meerderheid van moeten hebben. Er wordt gestemd aan het einde van de avond, maar je hoort het, over 2 weken gaat het gesprek door en er komen nog onderhandelingsrondes. Dus waarschijnlijk wordt er heel veel op de lange baan geschoven en is vanavond aan het eind van het debat nog niet duidelijk wat er precies verandert.
4: De controles aan de grens met Duitsland worden aangepast. De Duitsers stoppen met controles op een vaste plek, zoals op de A7 en de A37. Voortaan zijn er grenscontroles op wisselende plekken en tijdstippen. Daarmee moet de overlast verminderen voor omwonenden en het grensverkeer. NEC speelt vanavond in de Europa League uit tegen Juventus in Turijn. En dat wordt een lastige wedstrijd voor NEC, zegt commentator Suze van Kleef.
6: Juventus is niet meer de Europese grootmacht van weleer. Maar het is wel Juventus met grote voetballers in de selectie. En volgens de wetkantoren zijn ze ook de favoriet voor de eindzege in de Europa League. Dus een punt zou een absolute stunt zijn voor NEC vanavond bij Juventus.
4: Er zijn dik 2000 NEC-fans meegereisd naar Turijn. Een van de pleinen daar kleurde vanmiddag rood, groen, zwart.
7: Het was een top sfeertje, dus de sfeer zit er goed in. Daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
8: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk. Het is fantastisch.
7: Wat kunnen we verwachten?
9: Nou, stilletjes hoop ik op 1-2.
10: Hey, respect all the team.
4: De wedstrijd begint om 9 uur.
3: Geweldig. Ik zit nu midden in die Ted Lasso-serie. Nieuw seizoen is net begonnen. Het motto blijft er toch altijd: voetbal is life. Ja. En zo is het ook.
4: Het weer. Vannacht is het vrij droog bij een graad of 12. Morgen meer zon en maximaal 20 graden.
3: Dankjewel. We checken even hoe het gaat op de weg. En dat weet natuurlijk niemand minder dan Robert Vries bij de ANWB. Goedenavond.
11: Hi Klaas, goedenavond. Ja, langzaam maar zeker wordt het wel iets minder druk op de Nederlandse wegen. Maar er is nog 400 kilometer over van deze avondspits. We hebben net de 800 aangetikt op het drukste moment. De meeste files nog in het midden van het land en in de Randstad. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam. 20 kilometer nog tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 25 minuten vertraging. Daardoor 2 rijstroken van de A12 zijn dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Zoetermeer na een ongeluk. Daar staat 7 kilometer file vanaf Gouda West een half uur vertraging. Kwartiertje extra nog op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen. Nasleep van een ongeluk bij Arkel. 5 kilometer file daar, maar de weg is weer vrij. Geldt helaas nog niet voor de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Want er staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Dordrecht Centrum. En daardoor 8 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Dankjewel.
11: Alsjeblieft.
3: Zometeen het Orwell ook wat hier op NPO Radio 2. Ik ga heerlijke muziek voor je uitserveren. Te beginnen met Kevin DeGraw.
12: Ster. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja,
0: Iemand bij Senso, die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso, feel good energy voor zakelijk Nederland.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
15: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
20: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
21: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
22: Van het bos tot in de tuin.
21: Zagen.
22: Snoeien.
21: Blazen.
22: Maaien.
21: Meer maaien.
22: En nog meer maaien.
21: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
22: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
21: Stiel. Sterk werk.
23: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
24: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Hart en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
25: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit vanmiddag om 5 uur.
26: Nu bij DA. Alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
27: De vriendelijke specialist. DA.
28: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
29: Het oor wil ook wat.

0: NPO Radio 2.
1: Goedenavond allemaal, met dank aan Valentijn voor de mooie aankondiging. Dankjewel voor het inspreken via de NPO Luisterapp. Goedenavond dus, welkom bij een nieuwe editie van het Overloopad. Het is de donderdag editie, misschien heb je de laptop net dichtgeklapt. Heb je misschien wat een pan op tafel staan om lekker te gaan eten. Of ben je al onderweg naar je sportklasje? Spinning, yoga, wat ga je doen? Padellen? Even kleien of trompet? Normaal, mijn donderdagavond bestaat uit vioolles. Maar dat kan helaas niet doorgaan vanavond. Want ik ben op de radio om de muziek te verzorgen voor jou. En dat vind ik heel erg leuk. Zometeen gaan we even achter de schermen kijken bij de Tweede Kamer. Want daar kan je dus als gast bij zijn bij het theater wat daar plaatsvindt. We gaan het dus even niet hebben over het theater, maar wel over de dingen daaromheen. Dat hoor je zometeen. Eerst Joe.

lekker swingen op de donderdagavond. Met ook alweer een hoopvol verhaal, want Melif, die je ook hoort hier, die had eigenlijk de carrière wel opgegeven. Die dacht, dit wordt hem niet meer. Wel eens wat mixen online gezet, maar ja, dat werkte dan eigenlijk niet. Die dacht, ik ga wat anders doen, ik ga wel in een winkel werken of zo. En Jonas Blue, die heeft dus online die track gevonden, heeft contact gelegd en samen hebben ze deze plaat uitgebracht. En dat werd in één keer een knallen van een hit. En zo is eigenlijk het vonkje liefde voor de muziek weer ontsproten. Ik vind dat fijn, ik wil het hoopgevend. Jonas Blue featuring Melif, Edge of Desire. Ja, deze dan, hè. Nou, die heeft volgens mij een chronisch brandend vuur, want binnenkort ook weer in Nederland te zien. Stevie Wonder met zijn He's Mr. Know-It-All. Het is toch lekker hoe hij dit doet, hè. Dat lome pianootje. Een basloopje. Stevie die er overheen zingt alsof hij gewoon een beetje aan het babbelen is tegen je. Alles rolt, alles wiegt, het grooved zonder ooit haast te krijgen. Stevie Wonder op zijn best. He's Mr. Know-It-All.

Ja, hoe verhalen van liedjes hun eigen leven kunnen leiden. De Stone Temple Pilots. Plus, ja, het verhaal ging dat het zou gaan over een vreselijke ontvoering van een meisje wat later tragisch vermoord werd gevonden in de jaren 90. Dus dat was soort van het initiatief achter het liedje. En tegelijkertijd zei hij, nee, het is een metafoor voor een obsessieve relatie. Ik denk dat ik het bij het laatste houd, dat trek ik toch iets beter. Ik krijg een appje binnen van Leo via de NPO Luister. Die zegt, goedenavond Klaas en de rest van het team. Ik wil graag iets toevoegen voor de playlist van vanavond, als het mag. Een duet van Shawn Mendes en Camila Cabello. Señorita, het leek me wel een leuke. Nou, ons ook.

0: Shawn Mendes. En Camila Cabello, die geen setje zijn. Want Shawn Mendes, het fotomodel en de muzikant, tenminste zo ziet hij eruit. Heeft een andere prachtige vrouw gevonden met de mooie naam. Hoe zei je het nou?
1: Bruna? Marquezine?
0: Ik vind wel dat je het zangeriger moet doen. Bruna Marquezine. Bruna Marquezine. Zoiets. Nou ja.
1: Ze is in ieder geval, ze passen goed bij elkaar.
0: Ja, ja. Zo. Dus, dat kun je wel zeggen. Ja. Het is 1:07, NPO Radio 2. Tijd voor een update van het nieuws. En dat krijg je van Jury. Goedenavond.
1: Goedenavond, Klaas. Bij het slopen van een loods in Lambertschaag, waar vannacht brand woedde, is mogelijk een drugslaboratorium gevonden, meldt NH Nieuws. De brandweer onderzoekt nu welke stoffen er precies zijn gevonden. De man van 19, die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn, heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus. Onlangs overleed iemand die het virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Voor de meeste mensen is het West-Nijl-virus niet gevaarlijk. En in Australië is een roeibaan goedgekeurd waar veel om te doen was in de aanloop naar de Olympische Spelen, die daarover 6 jaar worden gehouden. Want in de Fitzroy-rivier zitten krokodillen. Toch is de baan goedgekeurd. Volgens de Olympische Commissie kan er prima tussen de krokodillen door worden geroeid. De lokale roeivereniging vindt het mooi nieuws.
2: We've always been really proud of what we've had here. We've loved hosting major events. We love hosting our local events. It's great for grassroots sports. So yeah, it's just fantastic that Rockhampton's going to be on the world stage. So we're thrilled.
1: Een aantal atleten is wel bezorgd. Een Zweedse Olympische kanoer heeft al laten weten zich er totaal niet zo lang bij te voelen.
0: Het kan twee kanten op. Dus of iemand gaat het helemaal niet halen, of er worden weer gekozen.
1: Supersnel. Het weer dan. Nu nog buien, maar vannacht is het droog. Morgen wordt het redelijk zonnig bij 19 graden.
0: Dankjewel, Jori. We gaan nog even kijken naar hoe het is op de weg. En dat weten natuurlijk... wie zit er? Robert, hè, volgens mij.
3: Ja, wie zit er eigenlijk weer?
0: Ja, sorry.
3: Robert, dat geeft toch helemaal niks, joh.
0: Hey,
3: 150 kilometer file is er nog over van deze drukke avondspits. En die files die lossen maar moeizaam op. Meeste vertraging nog in een randstad. Op de A6 is nu een ongeluk gebeurd vanuit Lelystad naar Emmeloord. En dat gebeurde op knooppunt Emmeloord. Daar is de weg dicht. De mogelijkheid om er langs te komen is de verbindingsweg naar de N50 te nemen. Dan rijden richting Zwolle. En dan pak je de eerste afrit, dat is de afrit Ens, afrit 33, om dan te keren en zo weer de N50 de andere kant op te vervolgen en zo weer op de A6 te komen. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag, 13 kilometer file nog tussen knooppunt Lunetten en Woerden met een kwartier vertraging en 20 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. En die staat bij Dordrecht Centrum 8 kilometer file te veroorzaken.
0: Dank voor de info en de mooie specifieke aanwijzingen. Heel top!

0: Nieuwe muziek op NPO Radio 2, Bente en Parachute. Wat een prachtig liedje is dat, zeg. Hey, het is deze week een drukte van je welste natuurlijk in de Tweede Kamer. Ik denk als je een krant openslaat of je hoort ergens een radio nieuwsbulletin, dan hoor je daar natuurlijk van alles over. Maar net zoals bij andere vergaderingen in de Tweede Kamer, kan je daar als burger bij zijn. Ik heb Annie Nazari aan de telefoon van ProDemos. Die geeft rondleiding in de Tweede Kamer. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Het zijn drukke tijden. En het is inderdaad een recht, hè, dat je bij die vergaderingen mag zijn.
1: Ja, het is jouw recht. Je moet als burger eigenlijk altijd weten wat er in die Tweede Kamer gebeurt. Wat er eigenlijk met jouw stem gebeurt. Dus daarom mag je er altijd bij zijn.
0: En hoe werkt dat dan? Meld je je ergens aan? Kost dat geld? Of?
1: Nou, het is natuurlijk gratis, want het is je recht. Het zou raar zijn als je daarvoor zou moeten betalen.
0: Ja.
1: En dan meld je je aan op de website van de Tweede Kamer. En moet je een paar dingetjes invullen. En dan krijg je een QR-code. En dan kan je dat aan de ingang laten zien. En dan mag je naar binnen.
0: Ja, en door het jaar heen is het volgens mij nou niet al te druk, hè? Want er is een speciale tribune voor ja. Hoeveel mensen passen erop, denk je?
1: Nou, laten we het 150 houden, zoiets.
0: Oké, ja. En nu is het volgens mij rammetje vol, want iedereen wil er even bij zijn. Waarom is dit dan belangrijker dan andere debatten?
1: Nou, vandaag worden dus alle stukken van Prinsjesdag besproken. Dus niet alleen troonreden, maar ook wat er in miljoenennota staat. Dus daar wil iedereen bij zijn. Het is heel belangrijk. Het is de opening van het parlementaire jaar.
0: Precies, het gaat een beetje over de grote lijnen.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Hey, je mag niet protesteren, toch, als je daar zit?
1: Nou ja, nee, als je daar zit moet je natuurlijk gewoon je houden aan de huisregels. En dat betekent dat je stil blijft zitten op de tribune. Niet zeggen natuurlijk. Want als je iets zegt, dan verstoor je de vergadering. En ja, daar hoort ook bij dat je niet mag demonstreren op de publieke tribune.
0: En dan ik voel gelijk eens wat uitdaging, maar dat zal ik dan, dat zal ik zeker laten. Ik ben ooit een keer voor een televisieprogramma bode geweest in de Tweede Kamer. Ik weet dat er heel veel regels zijn en structuren. Ja. Waarom is het belangrijk dat we daar naartoe gaan? Want ik kan het in principe ook gewoon thuis zien met een livestream, hè?
1: Ja, nee, dat is waar. Want stel, je kan niet naar Den Haag, dat je dat dan ook inderdaad thuis kan zien. Nee, maar dat je er ook gewoon fysiek bij kan zijn, dat is belangrijk. En dat je dat ook zou kunnen meemaken. Want stel, het is alleen een livestream, dan is het ook, dan oogt het ook veel ontoegankelijker. Maar je mag overal ook fysiek bij zijn.
0: Ja, en jij maakt dus gebruik van dat recht. Sterker nog, jij geeft een soort van rondleidingen daar. Waarom vind je dat zo belangrijk?
1: Ja, het is belangrijk. Het zijn vooral scholieren aan wie we rondleidingen geven namens ProDemos. Het zijn ongeveer 100.000 leerlingen per jaar die dan die Tweede Kamer gaan zien. En het is heel belangrijk omdat zij, het zijn scholieren meestal, omdat zij dan zo op die manier misschien in aanraking komen met de politiek. En dat zij een beetje weten wat er gebeurt en weten hoe die besluiten ook gevormd worden. En ook dat zij het gevoel hebben dat het niet ver van je bed show is.
0: Nou, en een bijkomend voordeel kan ik me voorstellen is ook wel dat je eventjes meemaakt dat die mensen meer dan een snippet zijn die op social media voorbij komt. Want vaak zien we natuurlijk alleen maar een stukje, een quote, hè, een handig geknipt filmpje. Terwijl je daar natuurlijk het hele verhaal ziet.
1: Ja, klopt. Dus dan wordt het ook wel wat tastbaarder. En dat is voor die leerlingen, voor de scholieren die we meenemen, is dat een hele goede ervaring. Want dan zie je eigenlijk wat alles een beetje in context, in plaats van alleen inderdaad, als je zegt, die snippets.
0: Ja, nou, ik eigenlijk voor iedereen toch eens een keer de uitdaging om maar eens te gaan kijken. Want wat je zegt is natuurlijk wel waar. Ja. Uiteindelijk, we kunnen best geld op de politiek. En dat doen we deze dagen waarschijnlijk ook geregeld. Omdat je dan denkt van, ja jongens, probeer het nou eens met elkaar te vinden en hakken ze een knoop door, zeg maar. Maar het zijn ook de mensen die wij gestemd hebben en de maatschappij, dat zijn wij, hè?
1: Dat is ook wel waar. Ja, wij maken er ook deel van uit. En je mag natuurlijk ook niet meedoen, hè, met als je op de publieke tribune zit met het debat.
0: Bam.
1: Maar wat je wel, je moet stil zijn natuurlijk. Maar wat je wel zou kunnen doen is, je zou achteraf ook een mailtje kunnen sturen naar een Kamerlid of een minister. Dat weten heel veel mensen niet. En dan krijg je eigenlijk ook vrijwel altijd antwoord op. Dus dat is ook heel toegankelijk eigenlijk.
0: Ja. Maar toegankelijker dan je zou denken. Nou,
1: eigenlijk wel. Ja.
0: Ik zou haast zeggen namens de Nederlandse maatschappij, dankjewel dat je de moeite neemt om dit toch een beetje onder de mensen te krijgen. En succes deze dagen ook. Hè.
1: En dankjewel. En fijne avond.
0: Annie, dankjewel.
1: Yes,
0: ProDemos, als je meer wil weten van ProDemos. En de Tweede Kamer is dus te bezoeken. En ze zijn te mailen.

0: do. De man die je werkelijk alles kan laten aantrekken en vervolgens ziet het er ook nog goed uit. Harry Styles. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik heb er wel eens een keer ook een parodie van gezien. Clipje van wat hij allemaal wel niet heeft aangetrokken. En ja, het maakt gewoon niet uit. De man is een mode-icoon en ook nog een groot artiest. Laatst nog in Nederland natuurlijk te zien. Harry Styles. Ik heb een plaatje voor je.
1: De After Dinner.
0: Want het zou natuurlijk goed kunnen dat je even aan het uitbuiken bent van die pasta bolognese. Of een klassiek avergeetje. En daar hoort natuurlijk ook een dessert bij in geluid. En vandaag wil ik je graag een hele fijne... Ja, zoet is hij niet. Het is een beetje bitterzoet misschien. Nina Simone, To Love Somebody. Dat ken je misschien van de Bee Gees. Die hebben het nummer al in 1967 uitgebracht. Maar Nina die trekt dat gelijk een hele, hele andere wereld in. Het is trager, het is zwaarder met die donkere stem waarin werkelijk iedere mislukte liefde uit de menselijke geschiedenis in lijkt te zetten. Nina!

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: 7777.
6: Wat een geld!
8: 50.000, potverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
9: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
10: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
11: Dames en heren, de daluren beginnen.
12: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
10: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
13: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
18: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
17: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
18: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
0: Dit is NPO Radio 2.
19: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
20: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
21: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk, heel eerlijk gezegd, dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
19: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer. Nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Michiel van der Velden, dankjewel. We gaan even naar Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe staat het met de files?
23: Ja, het gaat goed, Klaas. 26 kilometer is er nog over. Dat staat ook nog eens een keer verspreid over het land. Dus het stelt niet zo heel veel meer voor. Maar moet je over de A6 vanuit de Lelystad naar Emmeloord, dan kom je erachter dat bij knooppunt Emmeloord bergingswerkzaamheden aan de gang zijn. En de weg daar dicht is na een ongeluk. Daarbij vloog zelfs een auto over de kop. Dan moet je eventjes de N50 richting Zwolle op. En dan ga je keren bij afrit Ens. Dat is afrit 33, om zo weer verder te gaan over de A6. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Nog een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Dordrecht Centrum. Vanaf knooppunt Klaverpolder 6 kilometer file en een kwartier vertraging.
22: Dankjewel. Zometeen het vervolg van het Orwell ook wat op deze prachtige donderdag. Met onder andere, ik durf het bijna niet te zeggen, maar is er iets wat van je hart moet? Een kleine bekentenis. Kan je gewoon doorsturen via de NPO Luisterapp natuurlijk. En zometeen begin ik met Kim Carnes.
24: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
26: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
25: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
26: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
25: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
27: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
28: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
29: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
28: Dus waar moet je zijn voor de magic?
29: Jojo.
30: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
31: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
30: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
32: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
33: Ik ben flexibel.
32: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
33: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
32: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Het oor wil ook wat.

0: Het origineel komt uit 1974, maar deze kwam uit 1981. Kim Carnes en Better Davis Eyes.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Ja, goedenavond op deze donderdag 17 september, de donderdag van het oor. Ik vind het altijd een heerlijke editie, die donderdag. Want we duiken zometeen even in de ontzettend geheime wereld van... Ik durf het bijna niet te zeggen. Is het bijvoorbeeld zo dat het voor jou een vereiste is dat je partner kan tapdansen? Dat als hij of zij niet lekker kan klikkelakken met de voeten... dat jij het eigenlijk dan ook niet zo nodig vindt? Of kan je niet slapen zonder het geluid van je droger... en heb je zo'n geluidsbestandje op je telefoon staat om in slaap te komen? Of ben jij zo iemand die stiekem een zakje mosterd heeft in je binnenzak? He, mocht je een smakeloos broodje tegenkomen... dan kan je hem altijd eventjes dichtsmeren met een kleine spijt. Ja, dit soort dingetjes. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar... ik hoop dat je bereid bent om voor ons allemaal een kleine bekentenis te doen. En laat dat dan even weten via de NPO Luister-app. Misschien spreken we elkaar zo. Je kan ook gewoon bellen, dat kan naar 0800-1122. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar... nou, ik durf het wel te zeggen. Ik heb nog veel fijne muziek voor je dit uur. Onder andere...

0: Ik heb een tijdje gedacht dat zij het niet ging redden, omdat er giganten als Ray en Adele en Olivia Dean in de buurt waren. Maar ik moet zeggen, ik heb steeds meer het idee dat ze juist wel een blijvertje gaat worden. Deze Shanna Spyro, dit was Great Expectation.
1: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Ik kijk heel graag naar kunstschaatsen.
3: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik vind het met de hand afwassen vind ik erg ontspannend.
1: Durf jij ook iets bijna niet te zeggen? App ons en verlos jezelf.
0: Goedenavond, Klaas hier. Met wie spreek ik?
4: Jij spreekt met Hendrikus.
0: Hallo, Hendrikus.
4: En ik durf...
0: Oh ja, je wil het al kwijt, hè? Ik hoor het aan je.

0: Ik durf het schijnbaar wel te zeggen, maar ik ben accountant, maar in mijn vrije tijd.
1: Maar ik bedoel, we moeten allemaal een beetje de boeken bijhouden. Ik heb het vermoeden dat dit iets meer is dan de belastingaangifte invullen één keer in het jaar.
0: Dit is iets meer dan dat, ja.
1: Kan je uitleggen wat het betekent?
0: Ik speel een online spelletje met heel veel mensen, waarin het heel belangrijk is om je grondstoffen goed te gebruiken. En iemand moet dat een beetje bijhouden, hè?
1: Even voor de helderheid, wat voor werk doe jij overdag?
0: Ik maak donuts. Ja. En het leuke is, jij was 2 weken terug op vakantie, toch? En toen heeft Emily jouw show gedaan. Toen ben ik bij haar in de show geweest en nu zit ik bij jou tijdens het oor. Dus dat vond ik nog wel geinig.
1: Ja, oh ja, dat is een beetje een side story. Maar ik denk dat in principe Emily haar programma is en ik er gewoon niet was. Maar ik hoor wat je zegt, maar je bent dus in het dagelijks leven donutbakker. En s'avonds ga jij dus de online wereld in om accountant te zijn. Maar hoe zit dit dan? Leg even uit.
0: Wij spelen met een heel groot team en dit is een spel dat constant loopt en het duurt zo'n 7 maanden. Dus als je hele kleine foutjes maakt in het begin, dan telt dat nogal op door het hele spel heen, zeg maar.
1: Het is een live spel dus?
0: Het loopt constant, ja.
1: En je komt thuis en dan log je in en dan ben je in één keer boekhouder?
0: Dan log ik in en dan check ik even met mijn teamgenoten, die zitten in andere landen, zodat ik kan slapen en zij er kunnen spelen.
1: Dat meen je niet.
0: Dat meen ik, ja.
1: En wat moet je dan doen?
0: Je begint met een dorpje en dat dorpje heeft grondstofvelden. Die maken grondstoffen. Nou ja, die investeer je daarin voor meer grondstoffen, dan meer dorpjes, nog meer grondstoffen. En uiteindelijk een groot leger om... uiteindelijk moet je een paar dorpen veroveren, daar een groot wereldwonder in bouwen. Maar daarvoor heb je een leger nodig.
1: Nog één keer dat ik het goed begrijp. Jij zit dus achter de computer. Dit is iets wat live plaatsvindt en wat dus ook doorgaat als jij er niet bent.
0: Ja, klopt.
1: En hoeveel uur besteed je daar dan aan als je thuiskomt?
0: Omdat het op de achtergrond doorloopt, is het iets wat je eigenlijk constant wel kunt checken. Ik denk dat ik er doorgaans, als ik speel, ik zit nu in de voorbereiding voor een nieuwe ronde. Maar als ik speel, ben ik denk ik 1 à 2 uur per dag bezig met echt bezig. En dan iets van 5 à 6 uur daarbovenop. Ben ik zeg maar verantwoordelijk om het in de gaten te houden. Dus dan log ik eens per, weet ik veel, 20, 30 minuten in.
1: Iemand stuurt een appje vandaag in Jambers, maar het is inderdaad overdag is hij een donutbakker. Maar s'avonds verhuilt hij zijn desk voor een heel ander plateau. het is wel ongelooflijk, joh. Ik denk dat je het heel erg leuk vindt. Is het schadelijk op de een of andere manier of is het gewoon een leuke hobby?
0: Ik was eigenlijk gestopt en ik heb nu over laten halen. En ik heb gezegd, ik ga puur even in een support rollen. ik ga niet zelf volledig spelen. Ik ondersteun wel iemand die vol aan de bak gaat.
1: Jongen, jongen. En wanneer is het spel afgelopen?
0: Je hebt na 6 maanden kun je een wereldwonder gaan bouwen. En het idee is dan dat je daar heel veel grondstof voor nodig hebt. En je tegenstanders proberen die van jou te slopen, jij die van hun. Dat kan nog 1 à 2 maanden doorgaan. Dus uiteindelijk 7 à 8 maanden ben je bezig.
1: Oh, mijn hoofd kraakt een beetje bij deze getallen. Dus Hendrik, als je zegt tegen me, ik werk overdag als donutbakker, 's avonds zet ik de computer aan en ben ik weer onderdeel van een live game die 6 maanden duurt, waar ik gemiddeld minimaal 2 uur per avond mee bezig ben. En vaak eigenlijk nog iets langer.
0: Ja, en tegenwoordig kun je alles live op de telefoon. Toen ik begon was alles nog met Skype en dat je echt alleen je computertje op je bureau had, zeg maar.
1: Ja, joh.
0: Maar tegenwoordig moet alles live en snel en...
1: Ja,
0: en moet je vertekenen in de Discord, dan moet je er zijn.
1: Ja, weet je wat het nou is, Hendrikus? Ik wilde eigenlijk aan je gaan vragen hoe heet het spel, maar dat ga ik dus niet doen. Want voor het weet zit ik er ook in, dus
0: Ik kan het je afdraaien.
1: Hey, onwijs bedankt voor dit prachtige verhaal. Want het is wel, het is wel heel bijzonder. En ik hoop wel dat er een beetje balans in je leven blijft. Dat het niet alles overheersend is. Maar als ik je zo een beetje begrijp, heb je wel geleerd om je grenzen aan te geven.
0: Ja, zeker.
1: Nou, gelukkig. Nou, veel plezier met spelen dan, hè?
0: Yes, draai ze nog.
1: Nou, dat was er eentje in de categorie bekentenissen, zeg.

Duff met het zachte stemgeluid van Gijke Amaert uit België erbij. Wat klinkt dat toch fijn. En Zoutelanden. En daarvoor OMC. How bizarre. NPO Radio 2, daar luister je naar. Dit is het Orwell ook wat. Wat leuk dat je erbij bent vanavond. Ik moet toch maar even die game gaan noemen. Want er zijn toch wel in de NPO luisteren mensen die heel graag weten hoe dat in elkaar steekt. Nou, het spel heet Travian. Succes en sterkte ook.

0: wasn't the right.
1: Pink Floyd en Money. Wat een fijne is dat. En ik heb ook een nieuwe fijne voor je. En die komt van een dame die volgende maand een album gaat uitbrengen. The Girl of Your Dreams. Hier en daar wordt er al een liedje gedropt op de online muzieksferen. Het is een bijzondere vrouw. Ash is haar naam. Ze heeft een ellendig huwelijk gehad, wat een aantal jaar geleden stuk liep. Daar heeft ze ook een album over gemaakt. Maar ze heeft nu een album uitgemaakt, dat nog uit moet komen. Dat gaat over een liefde die wel bleef. En een van die tracks die daarop staat, die al bekend is, heet Funeral. Het klinkt zwaar, maar het is echt een liefdesliedje geworden. Over iemand die niet alleen bij de grote momenten hoort, maar juist bij die gewone dinsdagavond, die autorit op zondag. Iemand die je leven lang helemaal bij je is om uiteindelijk ook iets zinnigs te kunnen zeggen over als jij er niet meer bent. Dit is Ash en Funeral.

0: daar echt soepel op swingen gaat mij gewoon niet lukken. Ik heb van die vierkante heupen, dus gaat allemaal in een hoekbeweging. Ups and downs dit.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ik heb nog ruimte voor een verzoekje voor je, hoor, als je ergens zin in hebt. Ja, ik zat te denken, misschien moet het iets zijn waar je nog even mee kan doorzetten. Want het is natuurlijk donderdag, voor sommigen begint het weekend al. Ruud heeft bijvoorbeeld vanmiddag afscheid genomen, gaat lekker weekend houden. Maar ja, vele anderen gaan morgen gewoon nog lekker even doorbuffelen, soms zelfs het hele weekend door. Dus is er nou een plaatje waarvan je denkt, nou, die gaat mij wel helpen die laatste loodjes door. Dan moet je hem even doorsturen via de NPO Luisterapp. Wat zou je graag willen horen? Met welke plaat kan jij nog even die week compleet maken? Mag van alles zijn. Power ballad, keide gitaren, dikke beats. Of gewoon een liedje uit je hart. Het mag allemaal.

0: Ik denk altijd, als de broertjes Oasis het voor elkaar kunnen krijgen om elkaar weer te vinden, moet het ons toch ook lukken. Stand By Me was dit.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Even een kleine hoopvolle boodschap. Oasis gaat weer helemaal aan natuurlijk deze tijd. Dat is fantastisch. Leon Laurens, goedenavond.
2: Hey Klaas, goedenavond.
0: Je hebt morgen nog één dag te gaan. En nou, zoals je het omschreef, voelt het wel als dit worden echt de laatste loodjes.
2: Dit zijn echt de laatste loodjes in de schoenen. Ja, noem alles maar op. Wat? Jij vraagt om een plaat waar ik nog blij van word, waar ik de energie van krijg. Ja, voor mij is het wel maar eentje. Laat de tribune bellen van, nou ja, dan is mijn dag goed.
0: Ik ga jouw dag goed maken, Leon.
2: Hartstikke geweldig, Klaas. Dankjewel.
0: En succes morgen.
2: Dank je.

rijdt het lekker ver. Zo het weekend in. Amy MacDonald en Mr. Rock'n'Roll. Zometeen is het tijd voor Morat op deze zender. Ik heb er heel veel zin in. En morgenavond om 9 uur ben ik er weer met Alles Kan op vrijdag. Beginnen we met een uurtje lekker plaatjes draaien die jij uitkiest. En daarna gaan we het weekend echt openen. Dus bye bye, zwaai zwaai. En ik laat je achter met Gabriel Rios.

0: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
1: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
2: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
8: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
9: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
7: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
9: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: Dit is NPO Radio 2.
14: 8 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
15: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
14: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus, vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
16: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
14: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer. Nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar er is ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. En dan nog de AVB. Dennis Mooij, die weet waar het allemaal verkeerd gaat. Moet ik wel even het knopje van... Dennis, nog niet praten hoor. Ik moet even je knopje. Ja, daar ben je.
12: Ja, is
11: hi.
12: Goed.
11: Hoi. Zeg het maar, waar, wat nou, is het probleem?
12: Er staat één file in Flevoland. Op de A6 richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug doe je er 10 minuten langer over. Er staat 3 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
11: Dennis, dankjewel.
12: Hoi.
17: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
18: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
19: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig, op jouw manier.
18: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
19: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisseleenswat.nl.
20: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
21: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
22: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
21: Oké.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
22: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
23: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
24: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
25: 4045, de musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
26: Wil je met me trouwen?
25: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
24: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Met Morad.
29: The grey held on a little longer tonight. The last light slipping away just before the hour. Rain hanging in the air without ever quite falling. And somewhere in that hush, a feeling moves through the dark. Nameless, restless, asking without words what it even is. It circles, it waits. It won't let go until someone finally answers. What is

The Nice Day, Stereophonics op je radio. En we begonnen meteen lekker. Al een beetje in de sfeer van Discord donderdag eigenlijk met Hathaway. En What is Love? Hallo op je donderdagavond. Ik hoop dat je echt een hele fijne dag hebt gehad. Het is donderdag. Misschien zat je vandaag al stiekem een beetje te dagdromen over je weekendplannen. Want het weekend is toch best wel dichtbij. En dan weet je het, hè. Op donderdag stel ik jou al meteen lekker. Al een beetje in de sfeer van Discord donderdag eigenlijk met Hathaway. En What is Love? Hallo op je donderdagavond. Ik hoop dat je echt een hele fijne dag hebt gehad. Het is donderdag. Misschien zat je vandaag al stiekem een beetje te dagdromen over je weekendplannen. Want het weekend is toch best wel dichtbij. En dan...

nou een jaartje of 60 bent, dan heb je echt op wat anders gedanst in de discotheek dan dat je een jaartje of 20 bent en je luistert nu naar Radio 2. Dan heb je op wat anders gedanst in de club. Ik laat het helemaal over aan jou. Laat maar binnenkomen via de NPO Luister-app. Waar heb je opgedanst in de discotheek en wat is lekker om te draaien op NPO Radio 2 op deze donderdagavond? Jij bepaalt het. Berichtjes typen vind ik leuk. Maar als je een berichtje inspreekt, is dat net even wat leuker. Dan hoor ik ook meteen de stem achter de apper. Fijne muziek sowieso onderweg. Teddy Swims, Mr. Know-It-All hoor je zo. En dit is Kim Wilde.

kunnen leven van de muziek. Dat is eigenlijk best wel een droom die maar bij weinig mensen uitkomt. Dus wat doen veel beginnende muzikanten? Die hebben dan een side hustle, zoals we dat in Amerika noemen. Een soort van bijbaantje. En Teddy Swims, die was dus taxichauffeur. Om 4:00 s'nachts stond hij dan met zijn auto te wachten bij bars om dronken mensen naar huis te brengen. Volgens hem de meest verschrikkelijke baan die hij ooit heeft gehad. Maar gelukkig zijn de rollen nu omgedraaid. En wordt Teddy dus zelf rondgereden naar zijn shows. Volgens mij een hele mooie auto's ook nog. Allemaal door de hit die je net hoorde. Hij wist er nooit al. Muziek van Rowan Hazze en Cole.

0: NPO Radio 2. Het is Disco Donderdag. Hallo Esther.
1: Hallo Morad, goedenavond.
0: Goedenavond. Het is een beetje onbeschoft om te vragen naar de leeftijd, maar in dit item toch wel belangrijk om te begrijpen waar we naartoe gaan.
1: Ja, dat klopt. Ik ben 58.
0: Oké, 58. Dus we gaan terug naar de periode waarin je hoe oud ongeveer was?
1: 15, 16 jaar.
0: Oh, ja.
1: De plaat is al iets ouder, maar het is echt een plaat uit mijn tienerjaren. Die, als ik ging stappen met vriendinnen, veel werd gedraaid in de discotheek Concorde in Apeldoorn.
0: Oh, dat gaat mensen waarschijnlijk nostalgische gevoelens geven als je de naam noemt. De Concorde zeg je in Apeldoorn.
1: Correct, ja.
0: Dat was de place to be.
1: Dat was in mijn middelbare schooltijdje was dat inderdaad de place to be.
0: En je kon dus blijkbaar op je 15e of 16e gewoon naar de club.
1: Ja, wij noemden het toen de tijd een discotheek.
0: Ja, sorry, dat heette discotheek inderdaad. Maar dat toen kon, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: En drankjes bestellen waarschijnlijk.
1: Kan ik nu wel hardop zeggen.
0: Andere tijden, Esther, andere tijden.
1: Hele andere tijden, klopt.
0: Ja.
1: En later werd de plaat ook nog veel gedraaid in de discotheek in Italië, waar ik met vriendinnen op vakantie was. Dus het is een beetje inderdaad een rode draad door mijn tienerjaren geweest. En als ik hem nu hoor, dan gaat inderdaad de radio ook op standje burenruzie, want het is nog steeds een heerlijke plaat.
0: Wat is die gigantische ethisch hit die ik voor je mag instarten?
1: Your Love van Lime.
2: Disco. Disco. From disco to disco.
3: Disco Donderdag.

Whitney Houston, Somebody Who Loves Me. Een liedje maken is eigenlijk net als het bakken van een taart. Laagje voor laagje bouw je hem op, totdat je uiteindelijk een meesterwerk hebt. Of zoals ze bij Heel Holland Bakt zeggen, een spektakelstuk. En bij die nieuwe single van Direct was dat eigenlijk de allereerste laagje een pianomelodie. Verder was er eigenlijk nog helemaal geen tekst of een idee voor andere instrumenten. En toen klonk het dus nog zo.

0: Ja, dit was het, zeg maar. Deze piano vormt de basis voor dat hele liedje My Friend. Vervolgens werd het liedje afgemaakt en kunnen we wel zeggen dat het echt een spektakelstuk is geworden. My Friend, hoor je nu?
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is

Belong Together, NPO Radio 2. Het moment is bijna daar. Dat jij mag gaan bemoeien met de muziek. De ballen van Morad komt eraan. Zometeen trek ik weer een bal uit het apparaat hier achter mij. Er staat hier echt gewoon fysiek een ballenmachine in de studio die ik zometeen aanzet. Alle ballen worden dan gehusseld door elkaar. Elke bal staat voor een categorie. Nou ja, je hoort dan zometeen de categorie. Aan jou de taak om je favoriete plaat aan te vragen die perfect bij de categorie past die je zometeen hoort. Er zijn nog 50 ballen. Dat betekent nog 50 categorieën die je kan trekken. En welke dat wordt? Nou, dat hoor je over een minuutje of 4. Prince, Diamonds and Pearls door je speakers.

0: En dan, ladies and gentlemen, is dit het moment dat hij aangaat.
1: De ballen van Morat.
0: Ja, de machine hustelt alle ballen door elkaar. En er komt er één balletje uitgerold. Uitgeblazen, moet ik zeggen, Anne. En het is een groene bal, balletje 49.
2: 49, dat is de categorie voertuigen.
0: Die kun je dus heel breed pakken. Dan kun je van fietsen tot aan een boot, tot aan...
2: Fast car,
0: Tracy Chapman.
2: Ja,
0: of,
2: het is heel breed.
0: All right, ik laat het helemaal aan jou over. Welke fijne muziek die gaat over een voertuig. En dat kan dus van alles zijn. Mag ik zo meteen voor je draaien? Je mag me appen via de NPO Luister-app. Berichtjes typen leuk, berichtjes inspreken net wat leuker. Maar dan horen we ook de vibe waarin je verkeert. Ook niet, toch? Het is leuk omdat je dan meteen hoort wat de energie is daar. Voertuigen, kom maar door in de NPO Luister-app. Of Robin nu en The Promise You Made.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om €21 miljoen aan fraude. Dat meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag nog veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks €10 miljard aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo vordert zorgverzekeraar Mensis is €100.000 terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na 2 vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
13: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
12: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereist in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster. Vorig jaar zette de 24-jarige renster haar carrière op pauze omdat ze het plezier op de fiets verloren was. Haar ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het grotendeels droog. Morgen enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
17: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
18: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
20: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
21: Hey Francis, ben je er klaar voor?
22: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
21: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
22: Ja, magisch.
23: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
24: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
25: Interessant. Wat verdien jij dan?
24: Zo open bedoelen ze vast niet.
26: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
27: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
26: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
28: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
29: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
30: De ballen van Morat.
31: Balletje 49, categorie die erbij hoort is voertuigen. Komen wat appjes binnen in de NPO Luister-app. Kijken, Christy zegt I'm in love with my car, Queen. I'm in love. En het leuke is, er komt er

0: Rowan Hazen natuurlijk. We zijn op zoek naar fijne muziek. Die gaat over voertuigen. Nog niet geappt, dat kan nog via de NPO Luister-app.
1: Met Morad.

0: Dozier. Even een kleine aanvulling op wat ik net zei over Queen. Dat hij maar twee platen heeft over een voertuig. Nee, Herman die appt mij nog even. Queen heeft nog een plaat over voertuigen, zegt hij. Namelijk 39 over een ruimteschip. Brian May die laat hierin ook zien dat hij gepromoveerd is in de astrofysica. Eerlijk gezegd, een van de mooiste van Queen, schrijft Herman. Moest het even opzoeken, maar inderdaad. En met een hele interessante, bijzondere tekst. Maar dat moet je thuis maar even uitzoeken. We zijn op zoek naar een mooie plaat. Die gaat dus over voertuigen. Aan de telefoon, Barry.
1: Hey, morgen.
0: Hallo Barry, goedenavond.
1: Oké,
0: eerst even wat leuks, want je bent op dit moment iets aan het voorbereiden.
1: Zeker. Het duurt nog eventjes, een anderhalf maandje, maar dan is het gewoon Halloween.
0: Ja! Spannend. Altijd, hè? Want er...
1: Hey, morgen.
0: Hallo Barry, goedenavond.
1: Oké,
0: eerst even wat leuks, want je bent op dit moment iets aan het voorbereiden.
1: Zeker. Het duurt nog eventjes, een anderhalf maandje, maar dan is het gewoon Halloween.
0: Ja! Spannend. Altijd, hè? Want dan heb je altijd zeg maar dat pretpark, wat ook

0: bioscoop, maar dan compleet in Halloween thema met live scare actors erbij, horrorfilms en
1: Je gaat er even heel snel aan voorbij, maar ik vind dat een heel belangrijk element. Je zit dus in je auto te kijken naar de enge film. En terwijl je kijkt, lopen er dus zombies en andere monsters rond.
0: Zeker.
1: Die jouw avond nog net even kleine beetje extra's geven.
0: Precies, je zit met spanning vol te kijken naar die film. En dan staat ineens een of andere enge karakter met een kettingzaag naast je auto te kloppen en te schreeuwen. En als je pech hebt, dan springt hij ook nog in je auto.
1: Ja. Geweldig dit! Fantastisch, nog nooit gehoord!
0: Nou, je bent van harte welkom, Morad.
1: In Den Bosch is het, hè?
0: Den Bosch, drive-in bioscoop in Den Bosch. Zeker, zoek het maar op en je bent van harte welkom.
1: Oh, wat
0: kaarten
1: goed.
0: Heb ik niet in de verkoop, dus we reserveren een plekje hoor, joh.
1: Oh, nee, oké, goed, dan ga ik het echt even opzoeken. En als ik dan kan, dit wil ik echt even een keer meegemaakt hebben. Dit lijkt me geweldig.
0: Helemaal.
1: Ja, oké, leuk. Leuk, dan houden we contact. Succes ermee. Maar dan,
0: dankjewel.
1: De plaat. Want dit heeft ook al, de link met voertuigen is al wel gelegd, hè, met wat je nu doet. Maar dan de plaat.
0: Ja. Precies. Ja, dan kijk ik even terug op de editie die we in mei gedaan hebben. En dat was dan meer de classic varianten erop. En dan komt natuurlijk Grease voorbij met, zeg ik eens gauw, Grease Lightning.
1: Ja, goed. Goed inderdaad. En dan zijn de mensen die kennen het liedje al zo lang, maar hebben nooit precies begrepen waar de plaat over gaat. Maar hij begint natuurlijk al met...
0: Nee, hoeven we niet te vertellen, toch?
1: Nee, this car is automatic. Hè? Dus dan begrijp je al dat dit gewoon een bullseye is. Lekker man, Barry. Ik ga hem draaien. Dankjewel.
0: Helemaal, dankjewel. This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: ongelooflijk goede plaat. Hè? En als je goed naar dat liedje luistert, dan hoor je dat daar een hele lange uithaal in zit. En nu zijn er ook mensen die denken dat de uithaal met een computer is bewerkt. Omdat het ontzettend lastig is om te zingen. Maar Zerba, die is de moeilijkste niet en ze wil best even het tegendeel bewijzen. En dat doet ze dus a cappella.
1: So I do take a breath. That's what I do.
2: Okay, take a breath.

0: Kid Rock. All summer long door je speakers. En het is nu tijd om je klaar te maken voor het muzikale duel.
1: More that's most wanted.
0: Elke avond weer, ook op deze donderdag, neem ik twee platen voor je mee die op een bepaalde manier een connectie hebben met elkaar. Elke dag een ander linkje of een ander thema. Vanavond is het tijd om even lekker te dansen. Want ik heb twee platen voor je die daarover gaan. En kies je voor optie A, dan gaan we de dansvloer opzoeken met de Mavericks.

Spend the Night. Kijk, er wordt al flink gestemd, joh, in de app. En niet op de plaat die ik wil horen. Maar goed, het gaat ook niet om wat ik wil. Met welke plaat wil jij dansen dit weekend in? Dat mag je me nu laten weten door te stemmen via de poll. Dat doe je dus in de NPO Luister-app. Klik op Radio 2, op bericht en dan zie je de poll vanzelf verschijnen. Hoef je alleen nog maar op de juiste artiest te klikken. Bijvoorbeeld op Dua Lipa. Kom maar door.

Hogshead, fading like a flower. Ja, oké, laten we even kijken naar die tussenstand van Morad's Most Wanted. We hadden de Mavericks, Dance the Night Away, tegenover Dua Lipa met Dance the Night. Allebei gaan ze dus over dansen. Maar op welke plaat willen we dansen in de laatste minuten van de show? De ene plaat heeft nog maar 33% van de stemmen. De andere plaat die staat op 67% van de stemmen. Welke plaat dat is, dat hoor je pas zo meteen. Maar dat betekent dat één plaat nog wel je hulp goed kan gebruiken. Er kan nog gestemd worden, dat doe je via de NPO Luister-app. Klik daar op Radio 2 en dan op bericht. En dan verschijnt de poll als vanzelf in je beeldscherm. Hoef je alleen nog maar op de Mavericks te klikken of op Dua Lipa. En de rest wijst zich vanzelf.

0: Suede tegenover Dua Lipa en Dance the Night. Maar wat willen de mensen horen, Anne?
1: Ja, het was niet heel spannend vandaag. Dus één van de twee platen die had eigenlijk vanaf het begin al een kleine voorsprong. En die voorsprong is steeds groter geworden. En over die plaat zegt Antoine: ik kan niet dansen, maar wat een heerlijk nummer is het toch. En dan heeft hij het over The Mavericks met Dance the Night Away.
0: Ja.
1: Die heeft gewonnen met 63% van de stemmen.
0: Oh, is een hele prima Most Wanted. Maar je had al begrepen wat ik zeg maar
1: het als grote winnaar.
0: Ja, Dua Lipa met Dance the Night. Maar het is zeg maar aan de luisteraar. Morals Most Wanted.

0: Volgens mij ga jij hier lekker op, of niet?
1: Nee.
0: Beetje Tex-Mex, country, beetje dat geluid.
2: Ik heb het heel veel gedraaid toen ik bij L1 werkte, de Limburgse zender.
0: Dat was, toen zelfs. Toen begon
2: toen
0: zelfs
2: hebben we heel veel gedraaid. Ja.
0: Oké, het was de Most Wanted plaat van vandaag. Maar we draaien nog altijd drie plaatjes. Even kort, Tim luistert kritisch. En daarna moet hij kiezen welke krijgt zijn muzikale zegen. Welke kan linea recta de prullenbak in. Oh.

0: Anderson of...
1: Oeh, Los Lobos, ook legendarisch, maar ga nog steeds voor Roy Orbison. Zeker.
0: Maar dan ga ik het je echt moeilijk maken. Roy Orbison, oh...
1: Ach, Shane McCone en de Pokes natuurlijk, forever.
0: Oh, man.
1: Erbij, ja, hoor.
0: Lekker, man. En Loco de la Noche zometeen hier op 2.
2: Dit is NPO Radio 2.
0: Arriba, arriba.
3: Ai, ai, ai.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.

0: Maak je ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: TrueLease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van: kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
1: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Als je net voorbij de glooiende heuvels rondom Tim's avondslot kijkt, dan zie je dat het weekend al in een rap tempo dichterbij komt. En dat moeten we vieren. Dus kom snel binnen. Je bent van harte welkom op het grote feest. Niets ten nadele van jou trouwens, maar de poortwachter van vanavond danst liever met zijn familieleden. Ja, wie het is, hoor je zo meteen. Vind ik leuk. Leuk gevonden.
4: Ster.
3: Gevier. Dank u.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Om
4: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.

0: De man met de grote bril? Nee, niet Paul Gabbering. Elvis Costello.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur? Jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Hey, goedenavond. Donderdagavond, 17 september. Langzaam maar zeker kruipen we naar het weekend. Vallen we in de armen van vrijdag 18 september. Maar zover is het nog lang niet. Eerst 2 uur lang Tim's Avondslot. Het meest begonnische programma van de Nederlandse radio. Met de griffier natuurlijk. Milou, goedenavond.
2: Goedenavond, Tim.
0: Hey, vandaag is het feest een klein beetje, want...
2: Ja,
0: de HEMA bestaat 100 jaar. Ik wist serieus niet dat die al zo lang bestond.
2: Ja, 1926 blijkbaar. Ja.
0: Dus heeft de oorlog ook overleefd?
2: Ja.
0: Neem aan dat ze in die periode wel even dicht waren, waarschijnlijk.
2: Door omstandigheden gesloten.
0: Wegens omstandigheden.
2: Mogelijk wel, ja.
0: Mogelijk gesloten. Maar goed, in ieder geval 100 jaar. En Maxima, onze koningin Maxima, die was daar vandaag gewoon.
2: Ja.
0: Om de boel een beetje...
2: 1926, blijkbaar. Ja.
0: Dus heeft de oorlog ook overleefd.
2: Ja.
0: Neem aan dat ze in die periode wel even dicht waren, waarschijnlijk.
2: Door omstandigheden gesloten.
0: Wegens omstandigheden.
2: Mogelijk wel, ja.
0: Mogelijk gesloten. Maar goed, in ieder geval 100 jaar. En Maxima, onze koningin Maxima, die was daar vandaag gewoon...
2: Ja.
0: om de boel een beetje op te vrolijken, als het ware.

0: Ja, ik weet ook niet. Zou ze er zelf ook echt komen of stuurt ze dan iemand?
1: Nee, ze zegt dat ze echt ook zelf komt en dat ze altijd met te veel spullen weer teruggaat.
0: En dus, heeft ze dan ook zo'n kortingspas, denk
1: dan,
0: je?
1: Dan, dat zou wel heel erg treurig zijn als iemand van het Koningshuis een kortingspas heeft. Dan ben je echt wel skeer, zeggen
0: dat
1: ze dan, toch?
0: Dat je al belastinggeld uitgeeft, ja, en er dan ook nog korting op.
1: Precies, ja, dat vind ik echt wel heel erg. Dat vind ik wel, dat zou ik heel naar vinden. En zou ze gaan voor dat 1 euro ontbijt? Want dat vind ik altijd.
0: Zo'n klef croissantje met een kopje koffie.
1: Ja, of zo'n echt heel klef, nat broodje inderdaad. Wat al dagen ligt te wachten op je. En dan van die lauwe koffie, daar gaat ze
0: kan
1: niet voor.
0: Ook wel gewoon een keer lekker zijn misschien, als je altijd een heel royaal ontbijt krijgt.
1: Ook weer waar, inderdaad. En zou ze ook zo'n enorme Hema-worst gewoon opeten.
0: Ik heb een verslag hier van een ooggetuige.
1: Ja?
0: En de tompoes heeft ze afgeslagen.
1: Wat?
0: Die wou ze niet.
1: Eruit met haar. Sorry.

0: Oh!
1: Maar wacht even. Oprecht. Iedere Koningsdag, ieder jaar, hoe eet ik een tompoes? In ieder nieuwsbericht, hoe eet ik een tompoes?
2: We hadden vandaag kunnen zien hoe Maxima dat doet.
1: Nou, en dan doet ze het niet.
3: Dit is

0: Tim's Avondslot, het meest bourgondische programma van de Nederlandse radio. NPO.
1: NPO Radio 2.

0: Beth Hart. The Hell A Song. We hadden het net over Maxima. Zij was vandaag bij de HEMA, omdat de HEMA 100 jaar... Precies. 100 jaar bestaan. En ze kreeg dus een gebakje aangeboden. Een tompoes nota bene.
1: Een echte HEMA tompoes.
0: Een echte HEMA. En maar die heeft ze afgeslagen. Want dat eet ik niet. En ik was misschien een beetje te agressief richting het Koningshuis. Dat was niet echt nodig geweest. Want we zaten zo'n beetje te filosoferen bij het tweede griffier en ik.
1: Ik dacht ineens, ik heb ooit in de horeca gewerkt. En toen
0: ver voor het avondslot, hè?
1: We hebben het over meer dan 15 jaar geleden, vrees ik. Nou, en daar kwam Maxima toen iets openen. Ja. En toen hadden we ook speciaal Maxima gebakjes laten maken. Helemaal in thema. En ja, die wou ze dus ook niet.
0: Zie je, maar ik denk dat het te maken ermee heeft dat ze bang zijn dat er iets ingespoten wordt qua gif of zo. Weet je, je had op zich, mocht je dus echt een hardcore republikein zijn geweest.
1: Ik had zoiets mee kunnen nemen.
0: Had je zoiets mee kunnen nemen, dan had je het gewoon ook echt in haar gebakje kunnen proppen. En dan waren de gevolgen niet te overzien geweest. Dus ik snap wel dat ze eten afslaat. Dus bij deze Maxima.
1: Lekker thuis eten, ja.
0: Ja, exact. Ja. En dan met de kok vertrouwen, hè?
1: Ja.
0: Straks een nieuwe War on Drugs naar Queen. Dit is I Want to Break Free op 2.

Adam, de frontman van War on Drugs, schreef het nummer tussen zijn allereerste kop koffie in de ochtend en het moment dat hij zijn kinderen naar school moest brengen, dat hij daar tijd voor had. Het is echt ongekend. Who's That? De nieuwe track van

0: zag hem laatst op een festival in Venlo. En dat heeft echt een enorme indruk op mij gemaakt. Spinvis, die nu tegenwoordig niet meer met Ben speelt, maar met Saartje. En Saartje kan echt werkelijk ieder instrument bespelen die je maar kunt bedenken. Je hoort de bagagedrager van Spinvis. Zometeen Tim's karaktertrek. Griffier van het avondslot. Wie hebben wij vandaag te gast in Tim's karaktertrek?
1: Vandaag op de muzikale sofa Ria.
0: Oké, en wat moet ik van Ria weten?
1: Nou, Ria, je moet bij haar absoluut niet door concerten heen praten.
0: Oh?
2: Tim's karaktertrek. Luister naar de echo van je ziel.
0: We gaan een gesprek voeren met Ria aan de hand daarvan. Ga ik een plaat uitkiezen die past bij Ria? Maar is dat inderdaad zo? Wat gebeurt er dan, Ria, als mensen door concerten heen praten? Wat gebeurt er dan met jou bijvoorbeeld?
3: Hi Tim. Nou ja, je hebt die oeverloze discussie altijd wat erger is. Praten of filmen. Nou, voor mij mogen ze echt veel liever filmen, want daar heb ik geen last van.
0: Ja.
3: Maar ik heb ooit op Werchter, ik dacht dat het bij Al Jay was, echt een half uur oeverloos gezwam aan moeten horen van twee dames over de kinderen, over de vakantie, over het werk. En toen heb ik hem op een gegeven moment omgedraaid en dat was nog in de tijd van de bonnen. En toen heb ik vriendelijk gevraagd of als ze van mij een bon kregen, of ze dan buiten iets te drinken wilde halen en daar verder wilde praten. Maar dat werd niet gewaardeerd.
0: Het werd niet gewaardeerd, terwijl je geeft ze wel wat om, nou ja, je vraagt ze vriendelijk om ergens anders te gaan staan, zodat ze niet naar dat gezeur hoeft te luisteren. En je geeft ze ook nog eens een keer een bon voor wat te drinken.
3: Ja, maar nee.
0: Onbegrijpelijk, Ria, dit. Maar je zegt Werchter, dat is een festival, hè, in België. En daar kom jij vaker?
3: Ja, vroeger was het Lowlands, maar op een gegeven moment, kinderen en oppassen, lastig. En toen op een gegeven moment toen zeiden we tegen elkaar, Marcel, mijn man en ik, van toch maar weer eens een keer ergens gaan kijken. Dus ik denk dat we 18 jaar terug samen voor het eerst weer naar Werchter zijn gegaan.
0: Ja.
3: Het was erg leuk, alleen ik heb helaas een man die houdt van dode artiesten, zeg ik altijd. Dus Bowie, Freddie Mercury.
0: Ja, die treden niet meer op. Nee, precies.
3: En hij heeft weinig met nieuw, terwijl ik toch wel probeer heel veel nieuw bij te houden. Dus toen, na een jaar of drie, is hij afgehaakt en toen ging gelukkig mijn dochter mee.
0: Ja.
3: Maar ja, die werd op een gegeven moment zwanger en die zei, ja, dit ga ik niet redden 4 dagen. En toen ben ik alleen gegaan. Ja. En dat is heel goed bevallen.
0: En je gaat nog steeds gewoon ieder jaar onverdroten door. Jij in je eentje, maakt helemaal niet uit.
3: Nee, of met alle kinderen. Dit jaar waren alle kinderen mee, alle drie. Vond ik ook ontzettend leuk. Maar als het weer zo zou zijn dat ze niet kunnen, dan ga ik alleen.
0: Dan ga je gewoon alleen. Nou, ik heb hem nu al gevonden. Het is heel snel gegaan, lieve Ria. Maar ik denk dat ik echt de perfecte karaktertrek voor jou heb gevonden.
3: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, het is geen dode artiest. Dat kan ik je wel vertellen. Maar zit er niet ver vanaf. Nee, dat is niet waar. Dit, Ria, is jouw karaktertrek, denk ik.

0: Day.
1: Bon Jovi en Have a Nice Day. Speciaal voor Ria, haar karaktertrek. Ria, heb je enig idee waarom ik deze heb uitgekozen?
2: Ik denk qua tekststijl, maar qua band word ik heel verdrietig. Oh. Ik ben heel jaloers op die mevrouw die van de week de kennering kreeg.
1: Ja, direct ben je wel. Dit is wel typisch jouw karakter. Dank je wel daarvoor. Ik zou even uitleggen waarom ik dit nummer heb uitgekozen, Ria. Have a nice day. Pas, wat mij betreft, echt perfect bij jouw directheid. Je draait nergens omheen. Je zegt liever eerlijk waar het op staat dan dat, dat je achter iemands rug praat. De titel klinkt vriendelijk, maar het heeft ook iets bij de hand. Dit is wat ik ervan vind. En nog een fijne dag verder. Precies zoals jij op werk tijdens een optreden andere bezoekers een drankje aanbood om hun gesprek elders voor te zetten. En het gaat ook over je eigen koersvragen en niet te veel aantrekken van wat andere mensen vinden. En je gaat desnoods alleen naar een festival of een optreden als niemand mee wil. Dus daarom dacht ik ook, have a nice day, Bon Jovi. Jammer dat het dan niet helemaal aansluit muzikaal gezien, maar dat is een beetje wat ik ervan dacht.
2: Ja, nou ja, wat ik al zei, qua tekst, ja, echt perfect, maar qua band.
1: Ja, ja. Nee, dat is duidelijk nu. Oké, zeg, gefeliciteerd met het liedje. Je zou toch je hele leven moeten meedragen als het ware, maar je krijgt ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger cadeau.
2: Nou, daarom, dat maakt toch veel goed.
1: Dankjewel voor meedoen, Ria.
3: Tim's karaktertrack.
1: Lijkt het je leuk om ook een keer met mij op de radio een gesprek te voeren en dat ik daar een plaat aan koppel. En je krijgt ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger cadeau. Hè? Nou, laat het even weten met de NPO Luisterapp, dan gaan we dat regelen. Ja, het is hit en miss. Zo is dat. Dat moet zeggen.

0: Teddy Vera en Cressup en Making a Memory. In karaktertrek kan echt van alles gebeuren. Hè. We hebben dus een gesprek op de radio. En aan de hand daarvan komt je karakter een beetje naar voren. En daar ga ik dan een plaat bij uitzoeken. En dan moet ik binnen 2 minuten zien te regelen. Dus het is altijd weer een uitdaging, maar wel heel tof om te doen. En soms zijn het hele breekbare liedjes. Tranentrekkers, dan krijgen we berichten van de kandidaten daarna nog terug. Van joh, ik heb de tekst nog eens beluisterd. En wauw, echt heel bijzonder. En ja, soms dan schieten we in de lach, omdat het dan ja, net niet is gelukt. We hadden net Ria aan de telefoon. En nou ja, haar karakter schreeuwde wat mij betreft om Have a Nice Day van Bon Jovi. We krijgen al wat nazorgen binnen. Dat wil zeggen, we krijgen al wat berichten uit het kamp van de familie van Gia, heb ik begrepen. Beste griffier van het avondslot.
1: Ja,
0: wat wordt zoal gestuurd?
1: Nou, ja, voor de helderheid, Bon Jovi bleek dus in het allergiebakje van Ria te zitten. Dat wisten wij natuurlijk niet.
0: Wisten we niet.
1: Dus dit ging niet helemaal goed. En ik krijg nu screenshots van de familie-app van Ria, waar haar kinderen in zitten.
0: Ja.
1: En eentje zegt, is dit Bon Jovi? Dat vindt mama toch klerenherrie? Ik ook trouwens. En dan zegt een ander, ja, dat is ook een kutband.
0: Oh.
1: Nou, mama heeft denk ik alles op mute gezet. En die belt nooit meer naar Tim.
0: Nou, oké, die was niet helemaal geslaagd, maar we kunnen wel smakelijk erom lachen, dat scheelt. Straks gaan we een popquiz spelen, de Deep Dish Popquiz. Daarin strijd je om een albumtrack, want je hoort vaak natuurlijk de grote hits van jouw favoriete artiesten op de radio. Maar af en toe dan denk je, ja, maar ik zou heel graag die ene albumtrack nog eens willen horen. Nou, daar kun je voor strijden in de Deep Dish Popquiz. Kun je ervoor aanmelden, gewoon even de artiest waar je voor wil strijden en het liedje. En dan gaan we jou 3 vragen stellen, 3 vragen over de desbetreffende artiest. En dan moet je wel alle 3 goed hebben. Wil je meedoen? Laat het nu even weten met de NPO Luisterapp. Gaan we het straks spelen.
2: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Ster.
8: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
11: De vriendelijke specialist DA.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
16: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
17: Fans van voordeel,
16: Aldi.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Dit is NPO Radio 2.
20: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met twee aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël-demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
22: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
23: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
24: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
25: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
24: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer

0: Post Malone en Circles. Het is donderdagavond en dan spelen we altijd de bloedstollende quiz. De enige quiz in Nederland waarmee je gestraft wordt met een hit.
1: 1 artiest, 3 vragen. Krijg je de hit of de albumparel? De Deep Dish Pop Quiz.
0: En vandaag doen we dat met Norbert Vrijns uit Maastricht. Norbert, goedenavond.
2: Dag Tim.
0: Voor wie gaan we strijden vandaag?
2: Ja, Bruce Springsteen, hè. Bruce Springsteen.
0: De boss. Oké. Okay. En welke track moet ik volgens jou draaien? Wat is de albumparel die we echt eens een keer op de radio moeten laten horen?
2: Ja, ik was aan het twijfelen tussen Jungle Land, maar die is wel heel erg lang. Ja. Of Van The River Point Blank.
0: Ja. Mag ik dan kiezen?
2: Ja, jij mag kiezen. Oh,
0: wat fijn. Dan ga ik voor Jungle Land namelijk.
2: Oké, okay, ja, super.
0: Die is lekker. Super. Zeg, Norbert, hoe groot fan van Bruce ben jij?
2: Ik ben sinds 1981 helemaal aan hem verslaafd. Ik ben al 102 concerten geweest inmiddels.
0: Wow.
2: Ik heb een eigen Bruce Springsteen tribute band.
0: Nou, je bent fan, dat is duidelijk. Hoe heet die band?
2: Bruce Brothers.
0: Bruce Brothers, ga het checken. Als jij zo meteen de vragen goed beantwoordt, dan gaan we Jungle Land draaien. Heb je ze niet goed, dan doen we deze. Nou, op zich ook oké, natuurlijk. Hè.
2: Ja. Om blamage zijn.
0: Oh ja. Ja, zou je het erg vinden als ze Glory Days gingen draaien?
2: Nee. Glory Days is ook geweldig, maar ik zou toch drie... Drie
0: vragen goed moeten hebben. Nou goed, oké. Okay. Ja. Ze gaan van makkelijk naar moeilijk, maar hier komen ze let op. Heb je ze niet goed, dan doen we deze. Glory Days. Ah, op zich ook oké, natuurlijk. Hè.
2: Ja. Om blamage zijn.
0: Oh ja. Ja, zou je het erg vinden als ze Glory Days gingen draaien?
2: Nee. Glory Days is ook geweldig, maar ik zou toch drie...
0: Drie vragen goed moeten hebben. Nou goed, oké. Okay. Ja. Ze gaan van makkelijk naar moeilijk, maar hier komen ze let op.
1: Vraag 1.

0: 2.
1: Oké, let op. Welk nummer schreef Bruce Springsteen voor Elvis?
2: Fire.
1: Dat zeg je met een volle overtuiging, oké.
0: Vraag 3.
1: Hoe heet de legendarische muziekclub in New Jersey waar Bruce zijn carrière begon?
2: De Stone Pony, denk ik.
1: De Stone Pony! Godverdorie, het is allemaal goed. Alle drie de vragen.
2: Ja, de Upstate. Ah, nee, die is in New York.
1: Nee, maar die echt is begonnen. De Stone Pony, dat is inderdaad correct. En inderdaad, Fire schreef die van Elvis. Nou, die stierf, dus dat werd een beetje lastig. Uiteindelijk hebben de Pointer Sisters dat nog opgenomen natuurlijk. En ja. Clarence Clemens is de overleden saxofonist. Die vervangen is door zijn neef, was het toch, hè?
2: Ja,
1: goed zo. Nou ja, dat betekent dus dat ik hem ga draaien, Norbert. Jungleland van Bruce Springsteen. Plug heel eventjes jouw band. Waar kunnen we je live zien met de Bruce Brothers?
2: Nou ja, wij spelen komende zondag, maar volgens mij is dat uitverkocht in Amstelveen. Voor de Be True fan meeting, 25 jaar. En daar spelen wij Jungleland.
1: Oh, echt waar? Oh.
0: En dit is de albumparel.
1: Ik ga ervan genieten, Norbert, en ik geniet met jou mee, want ik vind het een van de allermooiste liedjes die Bruce ooit heeft gemaakt. Dankjewel voor meespelen.
2: Merci.

and On My Soul. Het is nog heel even donderdag. Over een half uur vallen we in de armen van vrijdag 18 september. Eens even kijken of we nog wat liedjes kunnen redden vandaag. Redden van de vergetelheid. Vandaag een liedje gebaseerd op de kleine Zemermin. In dat sprookje raakte Zemermin haar stem kwijt. En Tori Amos zag dat als uitgangspunt voor het prachtige Silent All These Years. Zij zelf zat tijdens de opnames van het debuutalbum, waar dit nummer op staat, volledig vast. Ze had heel lang het gevoel dat veel mensen van alles van haar verwachten, maar dat ze niet kon laten horen, omdat ze niet kon laten horen wie ze echt was en wilde zijn. En uiteindelijk kon dat wel op het debuutalbum. Daar had ze haar stem gevonden. Silent All These Years. Dit is prachtige muziek van Tori Amos op 2.

0: Natuurlijk zijn ze ook welkom hier in Tim's avondslot, hè? Imagine Dragons, whatever it takes. Oh.
1: Zachtjes doen, hoor. Hij is net wakker. Het verzoekiemonster.
0: Ja, ik heb eventjes gegoogeld wat de gevolgen zijn als je maaltijden overslaat. Dit gebeurt er dan. Dit zegt Google. Als je een tijdje niet eet, dan daalt de hoeveelheid glucose... Glucose in je bloed. Je hersenen gebruiken glucose als belangrijkste brandstof. Zonder deze brandstof werkt je zelfbeheersing minder goed. Blijkbaar. Sorry.
2: Is het herkenbaar, Tim?
0: Ja, dat wordt heel, als ik die tijd niet heb gegeten, word ik een beetje bozig.
2: Angry, hè?
0: Ja, angry. Maar gewoon ook gewoon boos, hoor. En het is toch echt zaak dat we er samen voor zorgen dat de zelfbeheersing van een verzoekiemonster in stand blijft. Geloof mij maar. Dus, wil je hem een leuk liedje voeren? Laat het even weten wat je wil horen met de NPO Luister-app. In principe kan alles toch, beste griffier van avondslot.
2: Hoe obscuurder, hoe beter.
0: Nou.
2: Oh.
0: Ja, kan, maar de verzoekiemonster houdt ook van hits. Toch?
2: Zeker, hij lust alles.
0: Nou, dat is het grappige aan het verzoekiemonster. Je kunt eigenlijk alles aan hem voeren. Hij vreet alles gewoon. Laat het even weten met NPO Luister. Welk liedje zou jij nog heel graag willen horen? En dan gaan we het gewoon draaien op deze prachtige donderdagavond. Die nog wordt opgeleukt straks door Donna Summer. Maar eerst nemen we de trein naar Londen. St. Pancras Station. Dit is ILO en Last Train to London op 2.

0: ontzettend zonde dat Jeff Lynne op het einde toch te ziek werd om op te treden. Want hij was bezig met zijn slotconcerten van ILO in Londen in Hyde Park. Het ging helaas niet door. Last Train to London. Wat een plaat. Oh, heerlijk. Het verzoekje monster moet echt gevoerd worden. Dat is duidelijk. En we hebben iemand die dat aandurft. En dat is Robert. Robert, goeie avond.
1: Goedenavond, Tim.
0: Robert, waar kom je vandaan?
1: Ik kom uit Limburg. Omstreken Roermond.
0: Oh, nou, dat is mij wel bekend op zich. Sterker nog, ja, daar ben ik geboren. Dus, maar waar dan omstreken Roermond? Iets specifieker nog?
1: Posterholt.
0: Posterholt. Poster. Hey. Zeg, wat zou je graag willen horen?
1: Ik wou graag Herbert Grönemeyer horen met Bochum.
0: Wow, waarom juist dat nummer?
1: Nou, ik vind hem een hele goede zanger.
0: Ja.
1: En vooral zijn andere twee liedjes, Help Me en Mensch, dat zijn ook klassiekers.
0: Ja, ja, die zijn ook echt top. Maar Bochum staat op het album Bochum. Ik kan me nog heel goed herinneren, dat is zo'n grijze hoes. Flugzeug in mijn bauch staat erop en Männer. En Bochum gaat eigenlijk over de plek waar hij vandaan komt. Bochum, en dat is een heel industrieel deel van Duitsland. En dat grijze dat gebied, zeg maar, dat beschrijft hij prachtig in het nummer. Je hoort het, ik ben fan. Dus verzoek je monster toevallig ook. Dit vindt het ook heel erg lekker. Dus ik ga hem draaien voor je. Dankjewel voor de aanvragen.
1: Oké,
0: fijne avond. Jij ook, hoi. Wacht eens even. Oh, dit is... Ja. Tiefen Westen. Ik zal even uitleggen hoor, maar even. Oh, die zonne verstoort. Herbert, Hans Maul. Tiefen ja. Wat is dit, joh? Oké, er is dus een file ingelezen hier. En die begint heel gek. Dit is verkeerd ingelezen, zie je dat? Nou, ik ga hem opnieuw instarten. En dan hoop ik dat hij het nu wel doet, anders wordt het echt heel erg gênant. Maar Herbert, probeer nog maar eens.

0: iedere artiest wordt hier met groot onthaal binnengehaald in Tim's avondslot. Ook Herbert Grönemeyer met Bochum. Maar een blik van de griffier leert mij kennen dat zij twijfels heeft bij deze artiest. Jij kende het helemaal niet, hè?
1: Ik had nog
0: je kunt niet plaatsen, dat zei je.
1: Ik kan het niet goed plaatsen. Ik zei, ik kan dit niet goed in een genre plaatsen. En ik had eerlijk gezegd ook niet eerder van Herbert gehoord.
0: Nee, maar dit keer wel. Ik laat even een klein stukje horen van dit nummer. Let op, dit ken jij.
2: Ik kan niet meer zien.
1: Ja, ik wel.
2: Trouwens, oh. Meer mijn ogen.
1: Ja, ik wou net zeggen, dit klinkt als iets van Guus Meeuwis.
0: Ja, het is origineel van Herbert Grönemeyer. En het heeft uiteindelijk Guus Meeuwis de weg van gemaakt. En toen werd Herbert wel iets bekender in Nederland. Maar het is vooral in Duitsland een hele populaire artiest geweest.
1: Ja,
0: dus,
1: ik snap het.
0: Donna Summer nu.

0: NPO Radio 2. Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
0: Heijn. Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
4: Zei hij nou 200 euro?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: leenbakker.nl/business.
1: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Middernacht, vrijdag 18 september, Manik Sampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Ook de politie werd belaagd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de links- of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van die aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. De komende dag worden de oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. Ze zijn door de politie weggebracht met een stadsbus. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: is NPO Radio 2.
1: Twee uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na twee dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Er zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met twee aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden.